0: het zuiden van Frankrijk, in de Var, is er nog een nieuwe brand. Daar werden honderden mensen geëvacueerd in de buurt van Brignoles. En in Fontainebleau, dichtbij Parijs, moest de brandweer ook opnieuw in actie komen, omdat het vuur daar weer opflakkerde. De Limburgse pruimenoogst zal dit jaar de helft lager zijn dan vorig jaar. Dat was toen wel een uitzonderlijk goed jaar, maar ook tegenover een gemiddelde oogst valt de pruimenoogst dit jaar tegen. Dat komt vooral door het weer, zegt Miguel de Maagd van Belorta.
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met de klimatologische omstandigheden dat we in het voorjaar gehad hebben. De periode van de bestuiving was redelijk goed geweest, maar het is vooral tijdens het groeiseizoen dat het toch niet evident is. Dus het tekort aan water in combinatie met hoge temperaturen heeft er toch voor gezorgd dat we merkelijk minder pruimen gaan hebben. En we spreken toch dat het ten opzichte van het recordjaar vorig jaar dat we onder de helft zullen vallen.
0: De fruittelers hopen dat de prijs voor pruimen dit jaar wat hoger zal liggen om de slechte oogst zo te kunnen compenseren. In een nationaal park in Kenia zijn 15 dode olifanten gevonden. Dat is uitzonderlijk, want het is tientallen jaren geleden dat er nog zo'n groot aantal olifanten in dezelfde periode is gestorven in het park. De kadavers zijn op meerdere plekken gevonden, wat erop wijst dat het niet om één kudde en één ziekte gaat. Het vermoeden is dat ze vergiftigd zijn. Het park is een van de belangrijkste locaties ter wereld voor onderzoek naar wilde olifanten. Er leven er zowat 2000 in het gebied daar. Het is vannacht licht bewolkt. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de steden. Op het platteland een tikje frisser. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten ook kans op onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 graden aan zee. Vrijdag zon en wolken en mogelijk ook wat buien en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is al zeker 1 dode gevallen bij nieuwe nachtelijke Russische raketaanvallen. In de stad hebben mensen zich verschanst in schuilkelders, metrostations en ondergrondse garages. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er verschillende ballistische raketten ingeslagen, maar er worden ook nog kruisraketten en drones verwacht. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op Tyl was. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om meer ondersteuning, vooral Patriot-raketten voor de luchtafweer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die zijn een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten, klinkt het in een bericht van het Amerikaanse leger op sociale media. Ook Trump had gisteren al gedreigd met zware vergeldingsaanvallen. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde de Iraanse revolutionaire garde raketten af op Amerikaanse troepen in Jordanië. De man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man was al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord op de schrijver. Hij stak hem toen een 10-tal keren in zijn nek, gezicht en buik. Rushdie herstelde, maar raakte wel definitief blind aan 1 oog. De dader van die aanslag krijgt er nu dus nog een veroordeling voor terrorisme bij. En dat voor een poging tot het verlenen van steun aan de Libanese militie Hezbollah. FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van de aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals ook de Belgische Voetbalbond, krijgen tot 19 september om het plan goed te keuren en kunnen zo een hele hoop geld krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van die inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar geen verplichting.
1: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan alvast afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Het weer, het blijft redelijk warm vannacht, niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken, met in het zuidoosten van het land ook kans op onweer. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en in het binnenland en 23 graden aan zee. Ook vrijdag zon en wolken en mogelijk wat buien, dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is al zeker 1 dode gevallen bij nieuwe nachtelijke Russische raketaanvallen. In de stad hebben mensen zich verschanst in schuilkelders, metrostations en ondergrondse garages. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er verschillende ballistische raketten ingeslagen, maar er worden ook nog inslagen van kruisraketten en drones verwacht. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om meer ondersteuning en dan specifiek vooral Patriot-raketten voor de luchtafweer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En die zijn een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten, klinkt het in een bericht van het Amerikaanse leger op sociale media. Ook Trump had gisteren al gedreigd met zware vergeldingsaanvallen. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde de Iraanse revolutionaire garde raketten af op Amerikaanse troepen in Jordanië. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden, volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De ebola-epidemie in Oost-Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus is er geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Het aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er wel beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand genezen werd verklaard. Het blijft redelijk warm vannacht, 22 graden in de steden. Ook overdag wordt het warm, veel zon met wat hoge wolken en maximaal tot 32 graden in het oosten van het land. Aan zee wel een stukje frisser, daar maximaal tot 23 graden. Ook vrijdag zon en wolken, mogelijk enkele buien dan, en maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. De VS heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger spreekt op sociale media van een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse basis in Jordanië gisteren. Volgens het Amerikaanse leger zijn tientallen doelen geraakt van de Islamitische Revolutionaire Garde. Iraanse staatsmedia zeggen dat er ook burgerdoelen zijn geraakt. De Amerikaanse aanvallen op Iran van vannacht zijn de eerste sinds afgelopen vrijdag. Toen zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken om te onderhandelen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En daarbij is al zeker 1 dode gevallen. Ook in andere steden in Oekraïne zijn explosies gemeld, onder meer in Lviv in het oosten van het land. En daarbij vielen al zeker 6 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op dit was. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten gisteravond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden gisteren nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden. Dat zegt de prefect daar. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is er moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagente Arlette Veldje, die al jaren naar Kreta gaat.
1: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: Ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. En ook in Turkije zijn er heel wat natuurbranden. En de E40 van de kust naar Brussel ter hoogte van Aalst is sinds 1 uur vannacht weer vrij. Rond 4 uur gistermiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval. Mensen stonden er daarna urenlang in de hitte in de file. Het Rode Kruis heeft er water uitgedeeld. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. Maar intussen is dat dus wel gelukt en is de snelweg weer vrijgegeven. Het weer dan nog. Opnieuw veel zon vandaag bij maximaal van 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten van het land. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Morgen zon en wolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
1: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Veel meer.
2: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
9: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
8: Wacht, hè, dubbel...
9: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
8: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
9: Op alle kleren, meubels...
8: Elektro, sportartikelen...
9: En nog zoveel meer.
8: Al onze promo's.
9: Op moleculen.be.
8: Als je echt wilt shoppen... Moleculen. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Een hele goede morgen. Geef jezelf even een high five, want je hebt de donderdag gehaald. En die start zo meteen met een nummer dat je heel goed vindt. Dat weet ik wel zeker.
12: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
13: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal poetshulpen dat via dienstenchecks werkt is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000, dat zijn er 2.800 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen waar dienstenchecks vorig jaar duurder zijn geworden, zegt Peter Vets van de RSZ.
14: We zien dat de evolutie binnen de verschillende gewesten toch verschillend is met een iets sterkere terugloop in Vlaanderen en Brussel. En we linken dat aan de evolutie van de nettoprijs van de dienstenchecks. Daarmee bedoelen we enerzijds de prijs van de cheque op zich, als ook het niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
13: Sinds de coronacrisis 6 jaar geleden stijgt het aantal poetshulpen via dienstenchecks niet meer. De RSZ vermoedt dat meer mensen ook de huishoudelijke taken zelf uitvoeren, omdat ze vaker thuis werken. De E40 van de kust naar Brussel in Aalst is sinds 1 uur vannacht weer vrij. Rond 4 uur gistermiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval. Mensen stonden urenlang in de hitte in de file en het Rode Kruis heeft er water uitgedeeld. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat dus wel gelukt en is de snelweg weer vrij. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen in de buurt worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk op Kreta, vertelt reisagente Arlette Veldje, die er al jaren naartoe gaat.
15: Ik weet het zelf ook nog niet, of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
13: Ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daarbij zijn 2 brandweerlui omgekomen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. 6 in Kryvyi Rih in het centrum en 1 in de hoofdstad Kiev. In Lviv, in het westen van het land, vielen verschillende gewonden. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Bij zijn bezoek aan de VS eerder deze week had hij opnieuw om extra luchtafweer gevraagd tegen aanvallen met ballistische raketten. Het weer. Eerst zon met in het westen hier en daar wat lage wolken. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en nog 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
16: Sta op met radio.
7: met Radio 2.
11: Sharon Slegers. Goedemorgen. Zullen wij er eens beginnen aan die donderdag?

stond vorig jaar in de Radio 2 Top 2000 op nummer 10. Ja, lekker hoog, dus het is ook Canadese kwaliteit. Bryan Adams en The Summer of 69. Zeg, ik wil niks zeggen, maar het is het moment, hè. Het is echt het moment. Mocht je het nog niet gedaan hebben... Ja, tijd om de ramen en de deuren even open te gooien, de frisse lucht binnen te laten. Of om naar buiten te gaan. Eddie Lecoq die stuurt een berichtje vanuit Landen in de Radio 2-app. Die zegt, goedemorgen, ik ben weer vroeg op pad om met de hond te gaan wandelen. Ja, nu is het wel echt het moment. Nu valt het nog mee qua temperatuur. Het zou wel eens kunnen tegenvallen zo de rest van de dag. Het was ook best wel een warme nacht. Dus geniet van die frisse lucht nu. En ook van Maxime en Babette. En hoe dan ook...

0: Op 4 augustus staan zij op het podium voor de opname van de derde zomerhitshow. Maxime en Babette en hoe dan ook. Trouwens, de hele line-up die vind je bij Radio 2 op VRT Max. Maar wij zitten met ons hoofd nog een beetje bij gisteren. Want gisteren is de tweede zomerhitshow opgenomen. En ja, het moet gezegd worden, het was warm. Maar het was vooral weer een hele leuke show. En een nog veel leukere afterparty. In de studio bij David daarna zag ik met een internationale stem. Want Cataluna, die was er ook, die je nog wel kent van dit nummer. Zo'n nummer om echt eens goed met je billen te schudden. En dat heeft ze ook gedaan en zij niet alleen. Kwam echt toch mee feesten na de opname van die zomerhitshow. En wat blijkt, ze is helemaal verliefd op Blankenbergen. Of zoals zij het zegt.
1: And I didn't know you guys had Blankenbergen. Right? I said, how you say Blankenbergen?
2: Blankenbergen.
1: Blankenbergen. Yeah. You know? And I realized these beaches are hot, so I'm gonna tell my American friends.
3: No. Don't tell.
1: Well, it's too late, because I'm a post and we're gonna come up in here next summer. So I'm sorry, like, you guys can't keep this to yourself.
0: Ja, ze zegt dus dat ze helemaal gek is van Blankenbergen en van de stad op zich. En dat ze ja, dus volgend jaar met haar vriendinnen gewoon lekker naar Blankenbergen komt om te feesten. We mogen Blankenbergen niet voor onszelf houden. Allee, het is goed, we gaan dat dus een beetje delen met haar. Als jij een idee wil krijgen van hoe leuk die afterparty gisteren was, check dan zeker eens onze stories op Instagram.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.
1: Bastille en Pompeii. Ik vind het leuk om te weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En ik ben een beetje jaloers op elke Vermeijlen. Die is op dit moment aan het lopen in Kroatië bij zo'n 25 graden met zonsopgang achter de bergen. En Radio 2 in de oortjes. Ja, dat is wel echt genieten, hè. Groetjes daar, Elke. En ik zal wat muziek spelen om dat lopen wat beter te laten verlopen, hè. Beetje peper in uw gat met de Backstreet Boys en Everybody. Everybody.

was 8 jaar toen dit uitkwam. Ja, in 1997. Dat is al een hele tijd geleden intussen. The Backstreet Boys and Everybody. Even goed luisteren nu, want everybody die graag met mij mee wil op muzikale wereldreis, die mag zich nu even aanmelden in de Radio 2-app. Stuur daar maar

0: Even wereldreis en dan horen wij elkaar zo meteen. Zeg, en trouwens, dit weekend is het feest. Dubbelfeest.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, sjouwen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BN op 14 Max.
4: Van water in de Noorderweer.
2: Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Mannekes!
9: Bompie!
8: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
9: Wie?
8: Jammer!
9: Yay!
8: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Ho! Ik kan niet.
8: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
8: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
9: Wij klussen

0: Hij is dus dit weekend jarig. En als je wil dat hij de trofee voor zomerhit wint, dan stem je op hem bij Radio 2 op 14 Max. Onze Bart Kajel. En zot verliefd.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, zeg, ik zag dus dat het intussen ook is beginnen branden in Griekenland trouwens. Dat las ik op VRT Nieuws. Op de eilanden Lesbos en Kreta. En op Kreta gaat vandaag ook zo die bekende Samaria-kloof dicht. Wandelaars die al eens op Kreta zijn geweest, die kennen dat wel. Ja, wegens het risico op brand gaan ze het daar toch een beetje voorzichtig aandoen. Wat ja, niet overdreven is, denk ik. En daar gaan we dus vandaag niet naartoe met onze muzikale wereldreis. Maar waar dan wel? Dat is de vraag. Koen Moelands uit Aarschot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent al vroeg wakker.
2: Absoluut.
0: Een beetje aan het genieten van de frisse lucht nog op dit moment?
2: Ja, zeker en vast. 20,2 graden op mijn terras.
0: Ah, oh, zalig. Ja, dat is meer heb je voorlopig even niet nodig hè, om wat af te koelen. Wij gaan samen op muzikale wereldreis, Koen. En dan ben ik benieuwd, wat voor vakantie doe jij het liefst?
2: Ja, wij houden van natuurlijke vakanties, wandelen, mineralen zoeken en wij doen dat meestal in Portugal.
0: Ah ja, in Portugal. Oké, super tof. En heb je daar dan een vakantiehuisje? Of
2: we hebben daar een vakantiehuis. We mogen wel zeggen een huis. Het is niet zo super klein.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en wij gaan daar 3 keren op een jaar 14 dagen naartoe.
0: Maar Koen, zeg, ik ben zo enthousiast voor alle duidelijkheid, omdat ik volgende week ook naar Portugal ga. Romy neemt het van mij over en dan vertrek ik voor de eerste keer in mijn leven met mijn gezin richting Portugal, maar wel meer naar het zuiden, denk ik. Ik zit hier in de Algarve en zo. Ah ja, kijk.
2: Ja, wij zitten in het noorden, in de streek die heel veel natuur heeft en de noordelijke streek is ietsje koeler dan het zuiden.
0: Oké. Okay. Ja, dus ik ga gewoon puffen en zweten, daar komt het op neer. Moest niet erg.
2: Vermoed het wel.
0: Maar Koen, we gaan daar niet op wachten. Wij gaan gewoon nu al samen op muzikale wereldreis. Het is heel simpel eigenlijk. Onze reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land blijft. En je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en niet terug. Goed, daar gaan we. Klaar voor die eerste bestemming?
2: Ja.

0: is Tarkan die ons een kusje komt geven. Dan zitten wij in Turkije. Koen, zo, voor mij is dat zo'n beetje het typische land van waar veel Vlamingen denk ik een all-in nemen. Zo, dat soort dingen, toch?
1: Ja,
0: zo.
1: Heb ik ooit veel jaren geleden ook gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en dat is toen ook heel goed meegevallen.
0: Wil je hier dan blijven of zeg je we gaan nog verder?
1: We zullen nog verder gaan.
0: Goed, we gaan door.
2: Op aan Gangnam Style. Op aan Gangnam Style.
0: Het is Psy met Gangnam Style. Dan zitten wij in Zuid-Korea. Mijn kinderen die hebben dat nummer onlangs jammer genoeg ontdekt. Die spelen dat nu heel de tijd. Maar het land, daar ben ik nog niet geweest. Jij misschien ook nog niet in Zuid-Korea.
1: Nee, ik ook niet. Dat zou wel de moeite zijn om daar een keer naartoe te gaan, denk ik.
0: Dan is de vraag, waag je het om nog verder te gaan of blijven wij in Zuid-Korea?
1: Oh, ik zal toch nog maar even verder gaan.
0: Oh, spannend! We zitten in La Bella Italia, Koen, met Gigi D'Agostino. Zal het worden, dat is toch ook niet slecht, hè? Laat ons eerlijk zijn.
1: Ja, dat is een heel aangenaam land, heel aangename mensen, lekker eten.
0: Ja, inderdaad.
1: Mooi weer en zo. Dus ja, dat moet ook de moeite zijn.
0: Ik denk dat je daar je weg wel gaat vinden, zo in Italië. Dus,
1: absoluut, absoluut. Ja, zeker.
0: Prima, oké. Okay, koffers inpakken en weg zijn we.
1: Radio 2. Oké.
3: Sta op met Radio 2.
4: Sharon's Legers.

0: Zo'n klein reisje naar Italië op donderdagochtend. Ik zou dat gewoon kunnen worden. Misschien moeten we daar een gewoonte van maken. Of ja, goed, als jij op dit moment aan het luisteren bent, ergens op een andere plek in de wereld dan België, laat het dan vooral weten. Hè. Er mogen foto's bij in de Radio 2-app. Maak ons maar een beetje jaloers.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En intussen zorgen wij ervoor dat je meeblijft met het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Op de E40 van de kust naar Brussel ter hoogte van Aalst is de weg weer vrij. Rond 4 uur gisteren namiddag had de vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren en daarna stonden er urenlange files in de hitte. De smurrie op de weg raakte moeilijk opgeruimd. Intussen is dat wel gelukt en de snelweg is dus weer vrij. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het is ook nog niet duidelijk hoe de vrachtwagen de lading afval kon verliezen. Het was trouwens een hele klus voor de brandweer om het slachtafval op te ruimen. Een stoomreiniger moest de resten uit het asfalt helpen verwijderen. 25 vrijwilligers van het Rode Kruis deelden ook flessen water uit aan de automobilisten die in de file stonden. In Wetteren kunnen treinen sinds vanmorgen opnieuw vlot doorrijden. Na een probleem met een defecte trein gisterenavond. De trein richting Leuven stopte brusk op enkele honderd meters van het station. De airco op de trein viel uit, waardoor zowat 240 reizigers een tijd vastzaten in een snikhete trein. Uiteindelijk moesten ze via de spoorwegbedding de trein verlaten en moesten ze dan naar het station wandelen. De defecte trein is gisteravond laat weggesleept, dus de sporen zijn weer vrij. Ook de tweede verdachte van de mesaanval aan de Dampoort in Gent vorige week is aangehouden. De onderzoeksrechter heeft de man onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat betekent hij zit niet in de cel, maar moet wel een enkelband dragen. Vorige week maandag vielen twee mannen twee mensen aan met een mes. Een jongeman van 19 raakte zwaar gewond, is ondertussen niet meer in levensgevaar. Via camerabeelden kon de ene verdachte eerder al worden opgepakt en aangehouden. Volgende week wordt het onkruid aan het gloednieuwe sportcomplex van Sint-Niklaas gewiet. Ondertussen worden de uitgedroogde voetbalvelden ook volop besproeid. Na enkele maanden staat het onkruid daar op sommige plaatsen meters hoog, zelfs tot in de nieuwe tribune. Ook enkele voetbalvelden zijn uitgedroogd, zodanig dat er niet meer kan op worden gespeeld. De voetbalclub FC Sint-Niklaas moest daardoor de start van het nieuwe seizoen bij de jeugd uitstellen en een zomertoernooi annuleren. En in Everbeek bij Brakel zorgde een sigarettenpeuk gisteren tot een brand in een distelveld in de buurt van Muiterij in de wijk Everbeek boven. Door de sigarettenpeuk en de droge ondergrond stonden verschillende vierkante meters van het veld meteen in lichterlaaien. Buren en brandweer konden ook voorkomen dat het vuur oversloeg naar de stallingen. De dag begint zonnig. In de loop van de dag zijn er stapelwolken. Het wordt wel warm tot 30 graden. Morgen nog altijd 29 graden. Kans ook op enkele buien. Zaterdag opnieuw een zonnige dag en temperaturen tot 27 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen. De hele dag natuurlijk in onze app. De app van VRT Nieuws.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

Dit is geen advies, hè, van Mika. Dit is een opdracht. Relax and take it easy. Stefanie, die is ook aan het relaxen. Op dit moment zie ik in de Radio 2-app. Ze stuurt, we zijn op vakantie in Spanje met het gezin. Ik ben het ontbijt aan het klaarzetten. En voorlopig is die nog lekker rustig, want man en kinderen slapen. Dat is het moment om van te genieten, hè, Stefanie. Het zal wel zijn. Zeg, het is trouwens weer Antwerpse Kempen boven vandaag. Hè. Wout van Aert die staat in alle kranten, omdat hij gisteren natuurlijk zo straf gereden heeft in de Ronde van Denemarken. Je weet, hij had heel veel last van die elleboogblessure. Die was ontstoken. Dat geneesde niet goed. Kon hij niet meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Maar nu is hij helemaal terug. Al was het toch eventjes spannend, want op een gegeven moment lag hij tijdens die eerste rit op de grond bij een valpartij. En dachten wij, ai, het is weer van dat. Maar hij stond heel snel terugrecht en kwam dan ook nog eens als eerste over de streep. Zo'n krak is hij dan wel, onze Wout van Aert natuurlijk. En vandaag is dan de tweede rit in die Ronde van Denemarken. En dichter bij huis, in die Antwerpse Kempen, wordt ook het natuurcriterium van Herentals gereden straks. Met Tim Merlier en Jasper Stuyven aan de streep. Dus het zal weer een bijzondere rit worden daar.

0: Paul Simon en You Can Call Me Al. Caroline is aan het luisteren in Capelle op weg naar het werk met de fiets. En terwijl naar Radio 2 luisteren, laat ze weten. Ja, Caroline, val niet van die fiets. Want dan heb je evenveel blauwe plekken als de burgemeester van Zoutleeuw, denk ik. Die gaat binnenkort iets heel bijzonders doen. Hij heeft aangekondigd dat hij op een boksgala gaat boksen tegen een schepen uit Boutersem. Ja, en hij bereidt zich daar ook voor. Hoe? Dat hoor je zo meteen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Ah, ik word hier zo goed gezind van. Ja, toch. Raffaella Carrà en A far l'amore comincia tu. Sorry, ik was even onder de indruk van hoe goed ik dat heb uitgesproken zo vroeg op de ochtend. En dat met nog maar één koffie achter de kiezen. Ah, hele goeiemorgen. Zeg, ik moet zeggen, ik hou daar wel van. Zo mensen die houden van een uitdaging, die niet terughoudend zijn. Maar zo, ja, zich helemaal uitsmijten of zich helemaal smijten voor een uitdaging. En de burgemeester van Zoutleeuw is echt zo iemand. Guy Dumst, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij gaat dit najaar boksen op een boksgala van de lokale boksclub. Was dat uit eigen initiatief, Guy?
1: Ja, dat is inderdaad. Ik was vorig jaar naar ons boksgala geweest. Ja? En ja, ik heb nog een verleden als kickbokser vroeger.
0: Okay.
1: En een collega van mij die zei van burgemeester, heb je zin om de bokshandschoenen nog eens op te nemen? Ik heb dat dan natuurlijk een keer even besproken thuis. met de vrouw en de dochter, die waren er niet zo voor te vinden. En we hebben een deal. Het mocht nog één laatste keer. Ik ben ondertussen al 53. En ze hebben gezegd, ja, we kunnen er nog één keer voor gaan. En zo ben ik daaraan begonnen. Hè. Ondertussen al 20 kilo lichter, hard trainen met de trainer.
0: Amai, oké, okay, wacht. Ben je zoveel afgevallen dan, Guy?
1: Ja. Ik woog, laat me zeggen, 110 kilo en ik ben nu terug op 84 kilo. Dus heel zwaar aan het trainen.
0: Dat is door te trainen, maar ook op je eten te letten, veronderstel ik dat dat dan er ook wel bij hoort.
1: Ja. Maar een eigenschap van mij is, als ik dan voor iets ga, dan gaan we ervoor.
0: Ja.
1: En bij deze gaan we nu 10 oktober ons best doen om nog een bokswedstrijd te doen. En ook omdat we toch een beetje een publiek figuur zijn, hebben we het gekoppeld dat we het doen voor Parkinson, dat een gedeelte van de inkomsten voor die wedstrijd ook naar Parkinson gaat, om die ziekte toch ook een beetje te ondersteunen.
0: Hè. Dat is eigenlijk toch ook wel een extra motivatie om het dan goed te doen natuurlijk en om alles te geven. Zeg, jouw tegenstander, die wordt, dat is een schepen uit Boutersum, Chris Vervliet, dat is een partijgenoot voor alle duidelijkheid. Ga je dan een beetje inhouden of heb je gewoon gezegd, nee, ik ga gewoon keihard op je gezicht slaan?
1: Ja, we hebben afgesproken, Chris is 1,96 meter groot. Hij heeft een heel grote armlengte, dus het zal technisch gezien zeer voorzichtig moeten zijn.
0: Ja.
1: En op een speciale manier moeten boksen. Maar we hebben gezegd van dat we de mensen het spektakel gaan geven die ze verwachten. En dus ja, we gaan er wel voor gaan. Hè.
0: Amai, maar Guy, dan moet je toch zien dat je nogal je tanden hebt daarna.
1: Ja, maar dat is het probleem. Vorige week zijn twee tanden uitgeslagen bij een training. Ik was vergeten mijn bit in te doen. Geluk dat ik het besproken had met mijn vrouw op voorhand, want anders had dat ook al niet goed gekomen.
0: Ja. Dat wordt nu een bezoekje aan de tandarts ook dan.
1: Inderdaad.
0: Amai, straf. Oké, nu zijn het dan de laatste loodjes, de laatste voorbereidingen. Denk je dat je er klaar voor bent, Guy?
1: Ja, zeker. Boksen is ook een mentale sport. En mentaal sta ik toch sterk. Dus fysiek komt ook in orde. Dus ik denk wel dat het moeilijk is. Geen probleem.
0: Amai, heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven op dat gala van de Phoenix Boxing Club. Daar bij jullie in Zoutleeuw. Ik wens jou heel veel succes en dat de beste mogen winnen, Guy.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

De jongens van Bazaar en ooit komt er een dag. Zometeen komt het moment weer bij Radio 2 dat jij de groetjes mag doen. Dus is er iemand waarvan je zegt, oh, die mis ik nu echt wel omdat die ver weg is, misschien op vakantie of misschien ben jij op vakantie en mis je die persoon. Of is het iemand die gewoon een beetje bemoedigende woorden kan gebruiken, iemand die jij graag de groetjes wil doen of wil laten weten dat je aan hem of haar denkt. Wie is dat? Mag je me sturen in de Radio 2-app.

0: Perfecte soundtrack bij de zon die opkomt op dit moment, vind ik. Coldplay and Every Teardrop is a Waterfall.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag. Dovi
1: keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Hele goedemorgen, de zon schijnt, de muziek is goed en jij bent er ook bij. Dus deze donderdag, die kan nu al niet meer stuk.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Poetshulp met dienstenchecks wordt minder populair. Ook op Kreta zijn er nu evacuaties voor natuurbranden. En Rusland voert een zware raketaanval uit op Oekraïne. Het aantal poetshulpen die via dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000 of 2.800 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar duurder geworden zijn. Sinds de coronacrisis, 6 jaar geleden, stijgt het aantal poetshulpen via dienstenchecks niet meer. Volgens Peter Vets van de RSZ, omdat meer mensen vaker thuiswerken en dus meer tijd hebben om zelf te poetsen.
1: Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met dat mensen meer in telewerk zijn en zich op die manier ook meer hebben aangepast aan de combinatie werk en gezin. Dat ze sneller thuis zijn, dus geen verplaatsing hebben naar het werk, wat ook maakt dat ze toch sneller de huishoudelijke taken ook op zich kunnen nemen.
0: Het tekort aan buschauffeurs in ons land is voor het 3e jaar op rij kleiner geworden. 2 jaar geleden waren er nog 900 vacatures voor buschauffeur, nu nog 300. Er zijn verschillende redenen waarom meer mensen voor het beroep kiezen, zegt Kim Taylor van de Vereniging van Busbedrijven.
2: Ten eerste heb je het succes van de flexijobs. Je moet weten dat er eigenlijk sinds begin 2024 meer dan 4000 kandidaatchauffeurs gekozen hebben voor onze sector, dus dankzij dat statuut van de flexijob. Tweede element is de beperking van de werkloosheid in de tijd. Dat heeft gezorgd voor veel meer kandidaten die kozen voor het beroep van buschauffeur. En derde element is dat eigenlijk in Wallonië sinds kort je eigenlijk als instructeur binnen een busonderneming ook voortaan meerdere kandidaten per jaar kan opleiden.
0: Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden woeden. Ook op Kreta nu, Katrien van der Schoot.
3: Ja, aan de zuidkant van het Griekse eiland zijn er verschillende brandhaarden in de bergen. Het vuur is moeilijk te bestrijden door de felle wind en steeds meer dorpen worden geëvacueerd. Reisbegeleidster Arlette Veltjen helpt toeristen evacueren uit haar dorp en hotels in de buurt.
4: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
3: Bij branden aan de noordkant van Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen en 1/3 bij een bosbrand op het Griekse vasteland.
0: Ja, en hoe is de situatie in Frankrijk intussen?
3: Iets beter nieuws daar in de buurt van Bordeaux. De felle branden die nu al 1 week woeden zijn vannacht in bedwang gehouden. De hulpdiensten zijn wel nog waakzaam vanmorgen, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. En het is trouwens overal in Europa kritiek. Kijk naar de droogte. In de helft van Engeland is officieel de droogte uitgeroepen. Daar wordt het waterverbruik snel streng aan banden gelegd. En grote Europese rivieren als de Rijn en de Donau staan nu op sommige plaatsen bijna aan hun recordlaagte.
0: Dankjewel, Katrien. En in Oostenrijk, daar waren er dan weer zware modderstromen na hevig onweer met intense regenval. In het Pitstaal en het Uitstaal in het westen van Oostenrijk raakten wegen bedolven onder modder en rotsblokken. Ook verschillende huizen liepen onder. In de buurt van Zulden zijn enkele honderden mensen gisteravond laat ook tijdelijk naar veiliger plekken gebracht. Rusland heeft vannacht een grote aanval uitgevoerd met raketten en drones op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 8 mensen omgekomen. In Kryvyi Rih, in het centrum van Oekraïne, vielen 6 doden van eenzelfde familie, bij hen ook 2 kinderen. In de hoofdstad Kiev viel 1 dode. In Lviv, in het west van het land, zijn dan weer 15 mensen gewond geraakt. En zo pas zijn daar ook nog nieuwe explosies gehoord. Net over de grens in Polen is het luchtalarm ook afgegaan. In de buurt van Lublin heeft een onbekend projectiel een krater geslagen. Daarover is er nog niet meer nieuws. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Bij zijn bezoek aan de VS eerder deze week had hij president Trump opnieuw om extra luchtafweer gevraagd, vooral tegen aanvallen met Russische ballistische raketten. En de VS heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden tientallen doelen geraakt zijn van de Iraanse revolutionaire garde. Iraanse media melden dat er 3 doden zijn gevallen op een eiland in de straat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op de Iraanse raketten gericht tegen Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het 5 Iraanse raketten heeft onderschept. Het weer. Eerst zon met in het westen hier en daar wat lage bewolking. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon en nog 27 graden. We begonnen met de poetshulp via dienstenchecks. Die wordt minder populair. Het aantal poetshulpen die met dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald, vooral in Vlaanderen, waar de dienstenchecks ook duurder geworden zijn. Meer op vrtnieuws.be.
5: Ja, goedemorgen. Tegenwoordig veel branden in het nieuws, maar ook op de weg, want op de E40 richting kust vertraagt het verkeer in Wetteren. De rechter rijstrook is daar dicht door een bermbrand.
6: Sta op met Radio 2.
7: Sta op met Radio 2.
8: Sharon Slegers.
5: Even goed wakker worden nu met de Black Eyed Peas.

0: We zijn helemaal klaar voor een iets minder warme dag vandaag. Het wordt maar 29 graden. Het is nog altijd warm, maar bon, het is wat het is. En het nieuws van de dag, dat komt toch uit Bredene, vind ik. Want de politie die heeft daar beslist om extra controles te doen. Dat komt omdat er daar op het naaktstrand van alles gebeurt dat niet echt de bedoeling is. Het gaat dan over seksuele handelingen, over grensoverschrijdend gedrag. Sinds begin dit jaar heeft de politie daar blijkbaar al 46 processen verbaal opgesteld. Dat kan dus wel tellen. En nu komen er dus extra controles daar op het naaktstrand in Bredene. Maar ik vraag me dan af, ja, mag je daar dan als politieagent wel gewoon je kleren aanhouden als je die controles doet? Enfin, het is gewoon een bedenking, hè? Sta op
1: met Radio 2. De zonnegroet.
0: Tijd voor iets anders nu, want elke ochtend krijg je hier zo rond 7:10 bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen aan iemand. Aan iemand die, ja, misschien die je mist omdat die ver weg is op vakantie, misschien ergens gaat overzomeren, het zou zomaar kunnen. Of misschien aan, ja, ik weet niet, iemand, de buren bijvoorbeeld, die voor je planten thuis zorgen, dat zou ook kunnen, terwijl jij met vakantie bent, of jij mag kiezen wie van jou de groetjes krijgt. En de eer is vandaag aan Lisbeth Seelen uit Laakdal. Lisbeth, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Jij wil de groeten doen aan een heleboel mensen. Het zijn er veel, hè?
2: Ja, het zijn er inderdaad heel veel.
0: Vertel.
2: Eigenlijk aan heel de Giro van Grootvorst Laakdal.
0: Mm-hmm.
2: Maar in het bijzonder toch aan mijn twee jongste kinderen, want die zijn mee op kamp.
0: Ja.
2: Aan mijn moeder, want die zit bij in de kookploeg.
0: Oké.
2: Die is 72 en die gaat nog elk jaar 10 dagen mee koken.
0: Ja.
2: Aan mijn broer, want die zit ook in de kookploeg. Aan Warre, Kobe en Noren, dat zijn mijn neven en nichten, die zijn ook mee op kamp. Mijn Warre en Kobe zijn zelfs leiding.
0: Mm.
2: Dan aan Raf, dat is de Peter van mijn jongste zoon, die is VP op kamp, dus die is ook mee. En dan aan tante Tin, dat is de meter van Stella die mee is op kamp en die zit ook in de kookploeg.
0: Amai. Dus jij bent niet mee op kamp, voor alle duidelijkheid.
2: Nee, ik ben niet mee op kamp.
0: Amai, Lisbeth, nee. Maar dus gewoon iedereen die je graag ziet, zit daar nu op dit moment?
2: Ja. Ja, klopt.
0: Het is een echte Giro-familie, een Giro-omgeving, ja. Hoor ik. Waarom ben jij niet mee, Lisbeth?
2: Ja, dat zou niet goed komen, denk ik.
0: Oei. Heb je in de scouts gezeten? Of, nee.
2: Nee. Ik heb zelf ook altijd in Giro gezeten. Maar met de kinderen die dan mee zijn op kamp, ik denk niet dat die dat leuk vinden. Dat
0: dat is waar.
2: Ik denk dat die liever hebben dat de mama thuis blijft.
0: Zo gaat dat dan, hè? Ons ma laten we thuis. Die trekt haar plan dan wel. Ja. Mis je ze een beetje, Lisbeth?
2: Ja, morgen mogen we ze gaan halen. En ik ben toch wel blij dat we ze gaan terugzien.
0: Dat snap ik.
2: Om het verhalen te horen.
0: Ja, dat is altijd plezant. En dan natuurlijk die hele boel was die je nog moet doen. Dat is iets minder plezant. Maar dat wil zeggen dat je vandaag nog kan genieten van een dagje alleen. Wat staat er op de planning? Wat ga je absoluut nog doen vandaag?
2: Werken, vrees ik.
0: Oh, ai, dat is minder leuk. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Goed, best sfeer, maar...
2: Deze avond gaan we nog, ik en mijn man en mijn oudste dochter dan uit eten. Dus dat is het laatste.
0: Prima, kijk. Ja, geniet nog maar even van de tijd alleen, want voor je het weet is iedereen weer thuis en dan staat heel je kot weer over.

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
1: Blankenberghe was weer even zijn huisje de afgelopen dagen, want hij was erbij bij de opname van de zomerhitshows natuurlijk. Niels de Stadsbader in vuur en vlam.
2: Nu zondag op Radio 2.
3: Peter van de Veire en de Zandloper met Anastasia Tsjernouk.
4: Ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad, en zeker zo wat in het begin van mijn twenties, om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik. Ik vind geld zeer belangrijk. Dus als je de wereld wilt veranderen, heb je geld. Courage.
2: Peter van de Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
6: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
1: Ja, zeg, mocht je vandaag beslissen om af te zakken naar Blankenberghe, naar onze studio daar aan de pier, zeker doen. Hè. Het wordt weer heel gezellig. We hebben straks om 3:30 een optreden van Gert en James. Die komen af. En Udo zal er ook bij zijn om 7:30 voor een fantastische afsluiter van de dag. Dus dat wordt weer, daar weer heel gezellig. En je weet wat ze zeggen, aan zee is meestal koeler dan in het binnenland. Is dat vandaag ook zo? Dat ga ik eens even checken bij Jacot.
2: Radio 2.
1: Radio
2: 2.

0: is haar verjaardag vandaag. 68 jaar voor onze Kate Bush. Ja, dan wordt die heuvel oplopen misschien toch wel een beetje moeilijker of gaat dat wat moeizamer. Running up that hill. Ach ja, ook nieuws vandaag trouwens. In Keerbergen in Vlaams-Brabant sluiten ze de heidegebieden Kruisheide en Pommelsven af voor het publiek, omdat het risico op brandgevaar daar te groot is. Je moet het je inbeelden, het is heel straf. Je mag daar eigenlijk nooit helemaal niet roken. En toch vindt de gemeente daar nog altijd sigarettenpeuken, ja. Met dit weer is dat natuurlijk zeker niet aan te raden. Jacot, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Het is
1: Sharon.
0: droog, drogerst, ja. Droog.
1: Klopt. Ja, toch? Maar het kan wel zijn dat er vandaag een beetje neerslag aankomt. Valt nog af te wachten, want er zijn buien voorspeld voor het zuiden van het land. Vooral voor de provincies Luik en Luxemburg. Maar ja, wie weet gaan die toch een klein beetje ook de grens naar Vlaanderen over. En zouden we in het zuiden van Vlaanderen ook op buien kunnen rekenen. Op de provincie Vlaams-Brabant misschien, dus daar in Keerbergen misschien ook.
0: Okay, ja.
1: Het zuiden van Limburg zou misschien ook wel kunnen.
0: Het zou goed zijn, hè.
1: Oh. Ja, het zou heel goed zijn. Kan eventueel ook wel wat onweer bijzitten en rukwinden ook bij die buien. Dus heel lief zijn ze niet. Maar normaal gezien blijft het in de rest van Vlaanderen droog vandaag. Met veel zon en wat hoge wolken deze ochtend. Later komen er wel stapelwolken bij. En we krijgen maximumtemperaturen die in het centrum van het land niet meer boven de 30 graden gaan. Een 28 verwachten we daar. En je zei het al, aan zee hebben we eindelijk nog eens wat frisser weer dan gisteren. En dan de rest van het land 23 graden.
0: Oh, goed zeg.
1: Vandaag. Dus dat is al heel wat aangenamer. En in de Kempen en in Limburg kan het wel nog oplopen tot 30 graden en meer tot 32 graden zelfs. Dus daar blijft die hitte nog gelden.
0: Ja, dus als je verkoeling zoekt vandaag, moet je gewoon echt afkomen naar Blankenbergen.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de fantastische optredens, maar ook voor de frisse wind die daar waait.
1: Exact. En dan morgen krijgen we wat wisselend bewolkt weer. Is er wat meer kans voor Vlaanderen ook op een paar buien? Veel stelt het wel niet voor. Het zal gewoon wat lokaal licht gedruppel zijn. Maximum temperaturen dan tot 29 graden. Zaterdag wordt dan eventjes een minder zwoele dag met maximaal tot 26 graden. Maar dan vanaf zondag gaan we weer richting de 30 graden. En dat ook begin volgende week.
0: Kijk, voilà. Het is nog niet gedaan, dat warme beren.
1: Nee.
0: Dat is duidelijk.
1: Radio 2. Elke dag telt voor het weer.
2: VRT.
1: Radio 2.

0: Zo'n nummer dat je straks nog aan het zingen bent op het werk, hè? Guus Meeuwis en Van Gant en Per Spoor. Ja, straks nog veel meer leuke dingen die voor je klaarstaan. We gaan het onder andere hebben over een nieuwe Peter van de Veire en de Zandloper, want die staat klaar voor je. En ook een bijzonder verhaal, maar dat is voor straks.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalst, is de weg weer vrij. Gisterenmiddag had een vrachtwagen een lading slachtafval verloren en daarna stonden er urenlange files in de hitte. De smurrie op de weg raakte moeilijk opgeruimd. Intussen is dat wel gelukt en de snelweg is weer vrij. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het is ook niet duidelijk hoe de vrachtwagen de lading slachtafval kon verliezen. En in Wetteren kunnen treinen sinds vanmorgen opnieuw vlot doorrijden na een probleem met een defecte trein gisterenavond. De trein in de richting van Leuven stopte brusk op enkele honderden meters van het station. De airco op de trein viel uit, waardoor zowat 250 reizigers een tijd lang vastzaten in een snikhete trein. Uiteindelijk moesten ze via de spoorwegbedding de trein verlaten en naar het station wandelen. De defecte trein is gisterenavond laat weggesleept. Ook de tweede verdachte van de mesaanval aan de Dampoort in Gent vorige week is aangehouden. De onderzoeksrechter heeft de man onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat betekent hij zit niet in de cel, maar moet wel een enkel band dragen. Vorige week maandag vielen twee mannen twee mensen aan met een mes. Een jongeman van 19 raakte zwaar gewond, is intussen niet meer in levensgevaar. Via camerabeelden kon de ene verdachte eerder al worden aangehouden. De tweede verdachte was door zijn pet en sjaal moeilijker te herkennen op de beelden, maar de speurders slaagden erin en konden hem ook oppakken. De politie onderzoekt nu of er een verband is met een vechtpartij eerder op diezelfde dag in de buurt van de Vrijdagmarkt in Gent. En op de Gentse feesten kwamen dit jaar 74 meldingen binnen bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen waren het er 51. Meer dan de helft van de meldingen ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De stad Gent zit dit jaar extra in op sensibilisering. Het meldpunt stond op een meer zichtbare plaats en voor het eerst reed er ook een mobiel team rond. Volgens de stad betekent de stijging niet dat er meer incidenten waren, maar wel dat slachtoffers makkelijker de weg naar hulp vinden. En in Everbeek bij Brakel zorgde een sigarettenpeuk gisteren tot een brand in een distelveld in de buurt van Muiterij. Door de sigarettenpeuk en de droge ondergrond stonden verschillende vierkante meters van het veld meteen in lichterlaaien. Buren en brandweer konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de stallingen. De dag begint zonnig. In de loop van de dag zijn er meer stapelwolken. Het wordt warm tot 30 graden. Morgen nog 29 graden. Kans wel op enkele buien. En zaterdag opnieuw veel zon en 27 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen de hele dag in onze app. De app van VRT Nieuws.
1: Naar het verkeer dan. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel staat er 10 minuten file tussen Wolvertem en Meissen door een ongeval. Eén rijstrook is daar versperd. En ook opvallend, op de E40 richting kust vertraagt het verkeer in Wetteren. De rechte rijstrook is daar dicht door een bermbrand.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
3: De fans die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhits.
5: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
6: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Telhuizen.
7: Krevel.
8: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Sta op met Radio 2.

0: Shakira. Die je lekker wakker maakt met Zoo. Ja, ik had het daar net hier over in het verkeer, over die bermbrand. Hè, want op de E40 in de richting van kust, in de richting van de kust, ja, vertraagt het verkeer daar nu. De rechte rijstrook die zou daar dicht zijn door een bermbrand. En ik ga even naar Steven de Leo. Steven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent daar net voorbij gereden.
1: Ja, een 20 minuutjes geleden ongeveer.
0: Ah ja, oké. Okay. En wat heb je gezien, Steven?
1: Ja, ik heb de rookontwikkeling gezien. Het echte vuur heb ik niet meer gezien, maar de rookontwikkeling wel nog. Dus de brandweer was ja, waarschijnlijk aan het nablussen nog.
0: Ah ja, je hebt maar de brandweer daar ook zien staan dan? Of,
1: Ja, de brandweer en de politie had de eerste rijstrook afgesloten.
0: Oké. Okay. Ja,
1: en daardoor dat er een beetje vertraagd verkeerd was.
0: Ja, het is daar nu nog altijd wel dicht, wordt er mij hier gezegd door het verkeer. Dus ja, even afwachten wat dat allemaal gaat geven. Maar Chris Lesage stuurt ondertussen een berichtje in de Radio 2-app. Goedemorgen Sharon, het verbaast mij niks dat er wegbranden zijn. Mensen denken niet na. Heb het gisteren nog gezien voor mij. Iemand die een brandende sigaret naar buiten smijt. Als die bermen al zo droog zijn. Ja, misschien moeten we dat nu gewoon even... Allee, nooit doen, maar nu zeker niet. Hè. Dat lijkt mij slim. Steven, merci om dat even te melden, hè.
1: Graag gedaan.
0: Doetjes.

0: Heerlijke muziek van Snow Patrol en Chasing Cars. Zeg, ben jij misschien al met vakantie en lig je ergens aan een zwembad naar ons te luisteren? Dat zou kunnen. Ja, maak mij dan gerust jaloers hè, in de Radio 2-app. Het mag en ik heb dan voor jou ook nog een leuke podcast-tip. Want er staat een nieuwe aflevering van Peter van de Veire en de Zandloper klaar op VRT Max met Anastasia Chernouk. Ja, dat is echt een fenomeen geworden het voorbije jaar, anderhalf jaar zou ik durven zeggen. Ze heeft in De Slimste Mens gezeten. Je zag haar misschien wel in De Tafel van Gert als tafelspringer. En iemand met het hart echt op de tong. Zo steekt ze ook niet onder stoelen of banken dat ze houdt van geld. Dat betekent voor haar echt vrijheid. En daarnaast geeft ze ook toe nogal materialistisch te zijn. Ze koopt graag mooie dingen en heeft een bijzondere bijnaam voor zichzelf.
1: Ik ben ook een luxe pony. Ik zie unfortunately heel graag de mooie dingen in dit leven. En ik ben ook echt de overtuiging toegedaan dat iedereen die denkt van oh, geld is slecht of onbelangrijk, lustert, als je de wereld wilt veranderen, hij haalt courage.
0: Geweldig ook, hè, dat accent. Fantastisch. Anastasia Chernouk, als je ze graag een beetje beter wil leren kennen, wel, dan is het moment om lekker te genieten, achterover te gaan liggen met een nieuwe aflevering van Peter van de Veire en de Zandloper, die je kan terugvinden op VRT Max.

Joske Delcour is heel blij. Ze zegt de bevalligste. Dat is zo'n zalig cute liedje. Dat is wel, hè, die geweldige Bart Peters. Ja, er wordt van over de hele wereld geluisterd naar Radio 2. Jullie nemen ons overal mee naartoe en dat vinden wij heel leuk. Zelfs tot in Thailand bij Corrie. Corrie die woont al 20 jaar in Phuket, zo laat hij weten in de Radio 2-app. Maar hij blijft luisteren naar Radio 2. Hij zegt, het geeft mij een beetje een gevoel van nostalgie. Dat is tof. Dat vinden wij echt heel erg leuk. Ja, jij mag mij ook jaloers maken. Hè, van op jouw vakantiebestemming als je aan het luisteren bent, stuur er maar foto's bij en zo. Marjolein Jacobs die stuurde om jou helemaal jaloers te maken. Ik luister in Dilsum, Stockholm. Daar komt het zonnetje nu op. Het hoeft niet altijd een exotische bestemming te zijn, hè, Marjolein. Limburg is ook prima. Heel schoon daar, echt waar. Ja, zeker en vast. Wakker worden met Sister Sledge nu.

0: Weet je dat nog 3 jaar geleden dat zij het Eurovisie Songfestival won met dit fantastische nummer verdient ook, hè? Want wat een stemmen heeft die vrouw toch. Loreen en Tattoo. Het is ondertussen bijna 8 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben hier samen met Juan Carlos op stap in Café Albania. Hey man, dat is fantastisch hier.
3: Show a beautiful view.
1: Op VRT1 zit Reizenwaas, de bucketlist niet in Albanië, maar in El Salvador. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten wilde dieren ver gaan om te overleven. En op VRT Max kan je even op pauze drukken met de volledige serie Time Out. Tot vanavond.
4: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: De fans die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhits.
8: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
9: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, die bermbrand op de E40 is gelukkig achter de rug intussen. Maar op Kreta is het ook beginnen branden. Daar gaan we straks live naartoe.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Rusland heeft een zware raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Ook in een dorp in Polen is een tuig neergekomen. Poetshulp met dienstenchecks wordt minder populair. En ook op Kreta zijn er nu evacuaties voor natuurbranden. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 8 mensen omgekomen, er vielen zo'n 30 gewonden. Katrien van der Schoot, niet toevallig deze aanval?
1: Nee, president Zelensky had ervoor gewaarschuwd na zijn bezoek aan de Amerikaanse president Trump. 8 doden dus in Kryvyi Rih, in het centrum van het land, vielen 6 doden van eenzelfde familie, onder wie 2 kinderen. In de hoofdstad Kiev viel 1 dode. In Lviv in het westen zijn zeker 15 mensen gewond geraakt en zo pas zijn daar nog nieuwe explosies gehoord. En ook in buurland Polen is een projectiel terechtgekomen dat sloeg een krater van 10 meter in een dorpje in de buurt van Lublin. Dat zegt correspondent Christian Pauwe vanuit het grensgebied.
2: Het lijkt erop dat dit een Russische kruisraket was die het Poolse luchtruim binnenvloog afgelopen nacht. Maar we hebben in het verleden ook gezien dat er drones naar beneden kwamen in Polen of brokstukken van luchtafweerraketten. Dus dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.
1: Ja, en het Poolse leger heeft gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd.
0: Dankjewel, Katrien. En ook in het Midden-Oosten waren er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen Iran en de VS. De VS heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden tientallen doelen geraakt zijn van de Iraanse revolutionaire garde. En Iraanse media melden dat er ook 3 doden zijn gevallen op een eiland in de straat van Hormuz. Na een korte gevechtspauze bestoken Iran en de VS elkaar sinds gisteren opnieuw. Het aantal poetshulpen die via dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000. Dat zijn er 2.800 minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar ook duurder zijn geworden, zegt Peter Vets van de RSZ.
3: We zien dat de evolutie binnen de verschillende gewesten toch verschillend is, met een iets sterkere terugloop in Vlaanderen en Brussel. En we linken dat aan de evolutie van de nettoprijs van de dienstenchecks. Daarmee bedoelen we enerzijds de prijs van de cheque op zich, als ook het niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
0: Sinds de coronacrisis 6 jaar geleden stijgt het aantal poetshulpen met dienstenchecks niet meer. De RSZ vermoedt dat meer mensen de huishoudelijke taken zelf uitvoeren, omdat ze vaker thuiswerken. Het tekort aan buschauffeurs in ons land is voor het 3e jaar op rij kleiner geworden. 2 jaar geleden waren er nog 900 vacatures, nu nog 300. Het beroep is populairder, onder meer door de uitbreiding van de flexijobs en ook de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd speelt een rol. Toch zoekt de sector nog altijd 300 chauffeurs, zegt Kim Taylor van de Vereniging van Busbedrijven.
4: De pensionering speelt daar natuurlijk een rol, dus dat zorgt voor een grote uitstroom. Maar vooral de vraag naar busvervoer, die zien we dat die jaar na jaar blijft aantrekken. Want het aantal chauffeurs en aantal voertuigen is in 2019 en 2025 het maar liefst 12% gestegen. En daarom roepen we alle werkzoekenden op om te solliciteren als een job als buschauffeur.
0: In Brussel is er vanmorgen een gewelddadig incident geweest bij de metrostation Beurs. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen en is het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 onderbroken tussen Le Monnier en het Noordstation. Over de precieze omstandigheden van wat er gebeurd is, zijn er nog geen details. Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden woeden. Op Kreta zijn nu 8000 mensen geëvacueerd uit dorpen in het zuiden van het eiland. Reisbegeleidster Arlet Veldje helpt bij de evacuaties.
5: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: Bij de branden op Kreta zijn 2 brandweerlui omgekomen, een derde bij een bosbrand op het Griekse vasteland. En in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn de felle branden vannacht in bedwang gehouden. De hulpdiensten zijn wel nog waakzaam vanmorgen, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. En in Oostenrijk waren er dan weer zware modderstromen na hevig onweer met intense regenval. In het Pitstaal en het Eutstaal in het westen van Oostenrijk raakte wegen wegen bedolven onder modder en rotsblokken. Ook verschillende huizen liepen onder. En in de buurt van Zulden zijn enkele honderden mensen gisteravond laat tijdelijk naar veiliger plekken gebracht. Het weer bij ons. Eerst zon. In het westen hier en daar wat lage wolken. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland met kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en nog 27 graden. We begonnen met een nieuwe zware Russische aanval op Oekraïne. Daarbij zijn in Oekraïne 8 doden gevallen. En er is ook een tuig neergekomen in een dorp in de buurt van de Poolse stad Lublin. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Ja, het is eigenlijk best rustig. Op de snelweg zijn er op dit moment enkel lichte vertragingen. Dat is goed nieuws.
7: Radio 2.
6: Sharon Sleegers. Goedemorgen, het is alweer donderdag.

0: beentjes los met Maroon 5 en Christina Aguilera en Moves Like Jagger. We hebben gisteren Blankenbergen kapot gedanst. Jawel. Ja, want de tweede zomerhitshow die is intussen opgenomen. Het was warm, maar het was vooral een heel leuke show. En een nog veel leukere afterparty in de studio bij David. Daarna zag ik met een internationale stem, met Kat de Luna. Die kwam nog mee feesten na de opname van de zomerhitshow. En het is heel duidelijk geworden. Kat is helemaal verliefd op Blankenbergen. Of zoals zij het zegt, ja, zo dus.
1: And I didn't know you guys had Blankenbergen, right? I said, how you say Blankenbergen?
2: Blankenbergen.
1: Blankenbergen, yeah. You know? And I realized these beaches are hot, so I'm going to tell my American friends.
3: No. Don't tell.
1: Well, it's too late, because I'm a post, and we're going to come up in here next summer. So I'm sorry. Like, you guys can't keep this to yourself.
0: Ja, ze vinden niet eerlijk dat we Blankenbergen zo lang voor onszelf hebben gehouden. Dat is echt wat een fantastische stranden en wat een fantastische plek om te zijn. En ze heeft het intussen tegen haar vriendinnen verteld. En haar volgende vakantie is geboekt, om maar te zeggen. Ja, we gaan haar nog vaker zien in Blankenbergen, denk ik. En zaterdagavond zeker kijken, hè, want dan wordt die eerste zomerhitshow uitgezonden op VRT1 om 9:10.

Ze treden vandaag op aan onze studio in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Gert en James om 16:30. En om 19:30 is het aan de fantastische Udo. En Jacot zei het daar straks al, het wordt daar maar 23 graden. Dus voor wat verkoeling moet je bij ons zijn.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: We zijn Come On Eileen trekken deze donderdag op gang. Het is een bijzondere zomer, hè? Veel branden in het nieuws en nu is het ook in Griekenland, in Kreta, beginnen branden op de plek waar Arlette woont. Die heeft gisteren heel haar hebben en houden snel moeten bijeenpakken en vertrekken. Ik ben benieuwd hoe het nu met haar is. Dat ga ik haar zo meteen vragen.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
0: Radio 2.

0: Matthias Reim zorgt voor wat sfeer. En verdammt, ich lieb dich. Als je nog vakantie in zicht hebt, dan hopelijk voor jou niet in het zuiden, want dat is toch wel spannend aan het worden. Radio 2. Ja, in Frankrijk is nog altijd aan het branden op verschillende plekken. In het nieuws daarnet hoorde je het al dat de branden in de buurt van Bordeaux voorlopig in bedwang worden gehouden. En dat het nu ook brandt in Griekenland. Want op het eiland Kreta zijn 8000 mensen geëvacueerd na grote natuurbranden daar. En dan gaan we even naar iemand die daar woont, naar Arlette Venschen. Arlette, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij woont daar dus in het dorpje Agia Galina. Je hebt gisteren dan eigenlijk heel snel je huis moeten verlaten. Hè? Hoe was dat?
1: Ja, dat klopt eigenlijk. Weet je, normaal hebben we hier ook wel wat branden. Dus we zijn er wel een beetje mee vertrouwd. Nu niet elk jaar. Mm-hmm. Dus ja, en je ziet het dan op die berg boven branden. Maar ja, dat wil niet zeggen dat dat onmiddellijk al doorkomt naar je dorp. Nu, naarmate het later en later werd, heeft dan toch de politie en de brandweerlui hebben dan toch beslist om het hele dorp te evacueren. Dus ja, we hadden eigenlijk ongeveer 3000 toeristen. Oh. Dus plus dan de lokalen, die hebben ze dus allemaal met bussen weggevoerd. Dat was rond 6 uur, denk ik. En van het moment dat ik ook die sirenes hoorde, heb ik natuurlijk ook mijn spulletjes genomen, maar heel zo, heel sumier natuurlijk.
0: Ja, wat neem je dan mee op dat moment, hè?
1: Ja, dus voilà. En ik heel sumure dingen. En dan ben ik dus eigenlijk in de haast vertrokken naar toch wel uit het dorp. Ja. De evacuatie was bezig. Dus dat is chaos, dat is paniek natuurlijk.
0: Dat zal wel,
1: en
0: ja,
1: ik ben dan gelijk toegekomen bij mijn vrienden buiten het dorp.
0: Oké, en daar dus, heb je dan de nacht doorgebracht?
1: Ja.
0: Of,
1: Ja. Want ik hoor nu dat ze stilletjes aan het dorp vrijgeven. Mm-hmm. Er was nog altijd een blokkade van de politie dat we dus niet door mochten naar het dorp. De bluswerken zijn nog bezig, maar alles is wel onder controle. Ja. Dus van hieruit is er geen enkel rookpluimpje meer te zien. Maar van de andere kant van de berg hoor ik wel dat er nog blushelikopters zijn die nog aan het nablussen zijn.
0: Ja, want
1: zijn dus ook wel 2 brandweerlui omgekomen tijdens het blussen. Dus dat is eigenlijk ook wel heel droevig nieuws.
0: Absoluut.
1: Maar nu, dus ik kan wel zeggen dat wij allemaal veilig zijn, de toeristen.
0: Gelukkig maar, hè, Arlette, ja, dat jullie veilig zijn. Ja. Want ja, die schade aan huizen en zo, en natuur is natuurlijk ook erg, maar jij bent veilig, dat is heel goed.
1: Ja.
0: Het vuur zou dus niet in het dorp zijn geraakt, dus jouw huis zou in principe ook oké moeten zijn. Weet je wanneer je terug zou mogen?
1: Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk het wel, want ik heb hier nu toch al mensen die van het dorp te voet naar hier gekomen zijn. Onder andere, ja, personeel, en die zeggen, ja oké, het dorp is oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus ik zie het ook van hier hoor. Dus ik zie het dorp, ik heb zicht op het dorp. Dus en er is het, ik zie geen enkel huis of wat dan ook dat in gevaar geweest is. Ja. Dus ze hebben heel goed werk geleverd.
0: Gelukkig maar dan. Ja. Hè. Hopelijk mogen jullie snel terug die richtingen uit. Want het is toch altijd even schrikken. Intussen staat er daar ook veel wind. Windstoten tot 125 kilometer per uur, lees ik op de liveblog van VRT Nieuws. Je had het daarnet ook over die blushelikopters. Ik lees ook op VRT Nieuws dat die moeilijk kunnen opstijgen daardoor. Dus dat toch best wel spannend is om het allemaal geregeld te krijgen. Maar goed, op die liveblog van VRT Nieuws kan je ook altijd al het laatste nieuws volgen. Dus ga daar zeker een keertje kijken. Arlette, hou het veilig daar en hopelijk mag je snel terug naar huis.
1: Gaan we doen.
0: Groetjes.
1: Gaan we doen. Dank je wel hoor. Ja, groetjes. Dag.
0: Oh, dat wil je toch niet meemaken? En ook al die toeristen. Dat gebeurt dan allemaal tijdens je vakantie. Ja, kijk. Ondertussen mag Sabrina Carpenter hier de donderdagochtend in de fik steken met Tears.

0: Sabrina Carpenter en Tears. Ja, hopelijk heb jij al wat vakantie in het vooruitzicht. En als dat niet zo is, dan denk je misschien... Goh, nog even aftellen. Het zijn de laatste loodjes, dat zou ook kunnen. En als je dan niet zo heel erg uitkijkt naar die werkdag, dan is dat ook niet zo'n probleem. Dan verzacht ik de pijn graag door voor jou straks een nummer te spelen, waardoor jouw werkdag toch net iets vlotter verloopt. Dus is er zo'n nummer met wat pit in, waardoor je goesting krijgt, bijna goesting krijgt om in dat werk te vliegen of aan die lange to-do-lijst te beginnen die vandaag nog voor jou ligt. Wel, laat het even weten welk nummer dat voor jou is. En dan speel ik hem met veel plezier voor jou zo rond 8:50.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemorgen VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Op de Gentse feesten kwamen dit jaar 74 meldingen binnen bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen waren het er 51. Meer dan de helft van de meldingen ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En de stad Gent zette dit jaar extra in op sensibilisering. Het meldpunt stond op meer zichtbare plek en voor het eerst reed er ook een mobiel team rond. Volgens de stad betekent de stijging niet dat er meer incidenten waren, maar wel dat slachtoffers makkelijker de weg naar hulp vinden. Ook de tweede verdachte van de mesaanval aan de Dampoort in Gent van vorige week is aangehouden. De onderzoeksrechter heeft de man onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat betekent hij zit niet in de cel, maar moet wel een enkel band dragen. Vorige week maandag vielen twee mensen aan met een mes. Een jonge man van 19 raakte zwaar gewond, is ondertussen niet meer in levensgevaar. En via camerabeelden kon de ene verdachte eerder al worden aangehouden. De tweede was door zijn pet en sjaal moeilijker te herkennen op de beelden. De speurders slaagden er uiteindelijk in en konden hem ook oppakken. De politie onderzoekt nu ook of er een verband is met een vechtpartij eerder op diezelfde dag in de buurt van de Vrijdagmarkt in Gent. Volgende week wordt het onkruid aan het gloednieuwe sportcomplex van Sint-Niklaas gewied. Ondertussen worden de uitgedroogde voetbalvelden ook volop besproeid. Na enkele maanden staat het onkruid er op sommige plaatsen meters hoog, zelfs tot in de nieuwe tribune. Ook enkele voetbalvelden zijn zodanig uitgedroogd dat er niet meer op gespeeld kan worden. En de voetbalclub FC Sint-Niklaas moet daardoor de start van het nieuwe voetbalseizoen bij de jeugd uitstellen en een zomertoernooi annuleren. Het is niet de stad, maar wel de aannemer van het bouwproject die instaat voor het onderhoud. Door de zomervakantie heeft het onderhoud mogelijk vertraging opgelopen. In Sint-Laurijns is de boer zoekt bankfietsroute vernieuwd. De fietsroute van 38 kilometer verbindt 9 rustbanken die elk gekoppeld zijn aan een landbouwbedrijf. Fietsers kunnen via een QR-code op elke bank een filmpje bekijken over het bijhorende bedrijf. Danny Herbout is een van de jonge landbouwers die het initiatief ondersteunt.
1: Mijn bedrijf is een akkerbouwbedrijf. Ik vind het eigenlijk belangrijk dat wij als gangbare teler, als gangbare akkerbouwer, ook het verhaal brengen dat wij enorme stappen kunnen zetten naar duurzame en klimaatrobuuste landbouw. En dat wil ik dan ook laten zien. Wij, ja, uiteindelijk de mensen die in onze straat wandelen of fietsen, die genieten van het uitzicht. En het uitzicht wordt uiteindelijk bepaald door onze landerijen, door onze gewassen die staan te groeien.
0: De fietsroute passeert langs 9 landbouwbedrijven in Sint-Laurijns. De dag begint zonnig, in de loop van de dag zijn er stapelwolken en temperaturen tot 30 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen de hele dag in onze app, de app van VRT Nieuws.
2: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS.

0: met Radio 2.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
3: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
4: Wow.
3: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
4: Oh my god, zo mooi.
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
4: Like Me.
3: Nu overal verkrijgbaar.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Amai, dat is toch ook alleen maar muziek die je aan kan na een koffie of twee, hè? Maar goed wel, hè? Aretha Franklin. En Think uit de film The Blues Brothers. Ja, morgen is het zover trouwens, hè? Over film gesproken, dan doen we weer van Radio 2 Filmfestival. En als je dan een iconisch filmnummer hoort en je stuurt Filmfestival in de Radio 2-app, dan win jij gewoonweg 8 filmtickets. Dat doen we morgen weer 3 keer tussen 6 en 9. Hierbij sta op met Radio 2. En zometeen ga ik al even naar ons Anne, want die heeft zand tussen haar teentjes zitten daar in Blankenbergen.

0: Als Pink iets vraagt, dan doe ik dat. Hè. Dan speel ik het tot aan het gaatje. Pink en never gonna not dance again. Of hoe was het ook alweer? Zullen we eens gaan kijken hoe het is daar in Blankenbergen? Of zoals Cataluna gisteren zei...
1: Blankenbergen.
0: Radio 2. Ik ben daar echt een kriek mee gelachen. Nog altijd heel grappig eigenlijk. André, een goeiemorgen.
2: Ja, en dan niet alleen. Ook nog, ik ben gerne hier.
0: Wat zeg je?
2: Ik ben gerne hier. Ah, dat zei Cataluna ook in het Duits.
0: Geweldig eigenlijk. Dat is ongelooflijk. Ja. Ze was zo onder de indruk van Blankenbergen dat ze ook zei van kijk, ik ga daar gewoon mijn volgende vakantie boeken en met mijn vriendinnen terugkomen. Dus die was heel content.
2: Ja. Schöne strand en goedes bier, zei ze ook nog.
0: Geweldig. Hè? Ja, die buitenlandse sterren die houden echt van Blankenbergen. Dat is duidelijk. Het was ook weer een hele fijne show gisteren, vond ik.
2: Amai, ja, het was weer dik in orde. Hè. Veel volk, goede temperaturen, fijne optredens. Cataluna die had dan zo een Beyoncé-pakje aangedaan. Kent wel zo'n zwart badpak met een 7 nylonkousen eronder. Dus dat is... Zelfs onze baas was hier en die keek en die zag dat het goed was. Hij is zelfs mee op de foto gegaan.
0: Ah, wel, ik heb de foto gezien van onze baas met Cataluna. Schoon, heel schoon.
2: Inkaderen op zijn bureau hangen.
0: Echt waar, inkaderen en gewoon op onze redactie hangen. Zeker en vast. Het was heel plezant. Ja. Als je trouwens daar beelden van wil zien, ga dan ook eens kijken op onze Instagram-pagina bij Radio 2 of op onze Facebook-pagina. Daar vind je alles terug. En Gert en James die zijn nog een beetje blijven hangen, want die komen straks gewoon ook nog eens af. Die kunnen er niet genoeg van krijgen, denk ik.
2: Ja, die komen nog eens af. Ja, ik denk dat die hier wel ergens zijn blijven overnachten. Hè. Ja, dan, natuurlijk, want de Gert woont toch in Oost-Duinkerken?
0: Ah ja, natuurlijk. Het is toch gemakkelijk voor hem. Allee, het is nog niet zo heel ver, hè. Laat ons eerlijk zijn.
2: Nee, dat is waar. Vanavond Oedo ook. Ja. Dat vind ik van de schoonste stemmen van België.
0: Ik ben zo blij dat je dat zegt, André, maar dat is echt waar. Ja. Die is zo onderschat, heeft een fantastische stem. En dus zo, ik krijg daar een beetje, hetzelfde als met Jasper Steverlinks, zo dezelfde vibe. Dat wordt een prachtige afsluiter van de dag.
2: Heel goede zang.
0: Dat weet je nu al. Dus voilà, we gaan weer een hele fijne dag tegemoet daar in Blankenbergen. En je vraagt je misschien af, wanneer kan ik nu kijken naar die opnames van Zomerhit? Wel, de eerste show die we dus eergisteren hebben opgenomen, die zie je zaterdag, deze zaterdag, dus overmorgen, 1 augustus op VRT1 om 8:50 s'avonds. En de show die we gisteren hebben opgenomen, die is op zaterdag 8 augustus te zien op televisie. Enfin, voilà. We hebben alles te vertellen wat er te vertellen valt. Veel plezier daar in Blankenbergen, Anne.
2: Heel goed, dank daarom.
3: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT.

0: leuke plaat om mee te zingen, hè? Ook niet heel moeilijk natuurlijk. Billy Joel en Uptown Girl. Radio 2. Als jij nu denkt, oh, ik ben vast en zeker een van de enige mensen die nu moet werken. De rest is allemaal met vakantie. Je bent op Instagram aan het scrollen en je ziet al die stories en foto's van mensen die aan het genieten zijn van een cocktail ergens op een zuiderstrand. Dan kan dat af en toe een beetje steken, dat snap ik helemaal. Maar gelukkig zijn wij er met Radio 2 dan om de pijn een beetje te verzachten. Want als je moet werken vandaag of een hele drukke dag hebt om de een of andere reden, dan mag jij hier elke ochtend zo rond 9:10 een plaatje aanvragen. Dan krijg jij die kans, een plaat om jouw werkdag goed in gang te steken. En dit keer gaan we heel even naar Mark Pauwels uit Oostende. Mark, waar zit jij? Hier ergens, geloof ik. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen voor jouw werkdag, hè? Dus, ja.
1: Jazeker.
0: Ja, wat doe je van werk?
1: Ik ben een stokscreener en voorraadscreener.
0: Een stokscreener. Dus jij ziet wat er nog allemaal is. En als het nodig is, moet bijgevuld worden. Dat is
1: exact.
0: Het eigenlijk. Hè?
1: Ja. Voor ons en onze filiaal. Ja,
0: ja. En dat doe je bij een bedrijf dat met auto-onderdelen werkt en zo? Dat soort dingen?
1: Ja, onze firma is LKQ, Belgium.
0: Ja.
1: En wij verdelen auto-onderdelen naar grossiers en groothandels.
0: Zeg, en auto-onderdelen, dit is nu een heel stomme vraag misschien. Wat is dat dan? Is dat dan...
1: Alles wat slijt aan de wagen, zoals remblokken, remschijven,
0: ah, ja. Okay, dat soort
1: dempers, ja. Zulke dingen allemaal.
0: Okay, ja. Heb jij het gevoel, Mark, dat je al jouw collega's op vakantie zijn en dat jij de enige bent die nu aan het werken is op dit moment?
1: Wel, normaal gezien wel.
0: Ja?
1: Uitzonderlijk ben ik vandaag in Vilvoorde.
0: Ja?
1: Dus waar ik wel een paar andere collega's zie, maar normaal gezien zit ik heel de dag alleen.
0: Ah ja, okay, dus jij bent speciaal naar Vilvoorde gegaan om toch wat collega's te zien dan vandaag?
1: Nee, ik moest vandaag hier zijn voor een overleg.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar ja, toch tof dat er dan toch een beetje collega's zijn waarmee je de pijn een beetje kan delen. Hè? Laten we eerlijk zijn, die ook moeten werken,
1: ja, klopt.
0: Gewoon vandaag.
1: Laten we zeggen dat nu 70% van onze collega's op verlof zijn.
0: Oh, ja, die zitten allemaal ergens te genieten, hè? In de zon, hè?
1: Exact. Mark?
0: En jij zit daar binnen.
1: Ja, maar ik haal dat wel in. Voor mij is het augustus, dus...
0: Kijk, oké, okay, dan heb je nog even iets om naar uit te kijken, laat ons eerlijk zijn.
1: Ja, cool.
0: Dan moeten wij eens kijken naar wat ik kan doen om de pijn een beetje te verzachten. Welk nummer zou jou veel plezier doen?
1: Wel, Man on the Moon van R.E.M.
0: Oh, R.E.M., ja. Hele goede plaat natuurlijk, dus spreekt voor zich. Maar is er nog een andere reden waarom dat hij dat nummer graag wil horen?
1: Ja, het heeft eigenlijk een onderliggend... onderliggend gevoel.
0: Vertel, ik wil het weten, Mark.
1: Nee, dat kan ik niet op.
0: Is het waar?
1: Nee.
0: Oei. Nee. Dat is een curieuze neus, een mosterdpot die mij die nu wil weten waarover dat nummer gaat. En heel Vlaanderen wil dat ook weten. Maar het is niet erg, Mark. Ik speel het plaatje en blijf nog even zangen, zou ik zo zeggen.

aangevraagd om de werkdag van Mark een beetje vlotter te laten verlopen. En hij had er nog een andere hele goede reden voor, maar die blijft geheim. Dat is het geheimje tussen mij en Mark. Je moet niet altijd alles weten, hè? Zo is dat dan.

0: De heerlijke Harry Styles en American Girls. Donderdag is begonnen. We gaan naar Blankenbergen.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
4: Radio 2.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Shoppen bij moleculen inzichten, dat is zoals...
8: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
7: Dubbel...
8: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
7: Ja, dat is inderdaad een helft.
8: Op alle kleren, meubels...
7: Elektro, sportartikelen...
8: En nog zoveel meer.
7: Al onze promo's.
8: Op moleculen.be.
7: Als je echt wilt shoppen...
9: Moleculen. Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
10: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen.
11: Bonap,
10: dat smaakt iedereen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 9 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Polen is vanmorgen een projectiel terechtgekomen bij een dorp aan de grens met Oekraïne. Dat gebeurde in de nasleep van een grote Russische aanval op heel Oekraïne, waarbij in totaal zeker 8 doden vielen en tientallen gewonden. Het tuig sloeg in Polen een krater van 10 meter breed. Het incident doet in Polen de alarmbellen afgaan, zegt correspondent Christian Pauwe, die in het grensgebied is.
1: Omdat het dus mogelijk gaat om een Russische kruisraket. En dat hebben we nog niet vaak in Polen gezien. Dus in dit geval zien we dus echt een inslag met een zwaar explosief bij een dorpje aan de grens. In dit geval een kruisraket. En dat zijn nog echt wel even een stuk zwaardere wapens natuurlijk dan die drones die met honderden tegelijkertijd afvuren.
0: Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het incident. De Poolse premier Tusk is op weg naar de plaats waar het gebeurd is. Tusk had gisteren nog een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky in Lublin, ook daar in de buurt. In Brussel is er vanmorgen een gewelddadig incident geweest in het premetrostation Beurs. 2 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is ernstig gewond. Door het incident was het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 een tijdje onderbroken tussen Le Monnier en het Noordstation. Het Beursstation is nog altijd afgesloten. Over de juiste omstandigheden van wat er is gebeurd zijn er nog geen details. Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden ontstaan. Op Kreta zijn nu 8000 mensen geëvacueerd uit dorpen in het zuiden van het eiland. Reisbegeleidster Arlette Veldje helpt bij de evacuaties.
2: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: Bij de branden op Kreta zijn ook al 2 brandweermannen omgekomen. Een 3de brandweerman is overleden bij een bosbrand op het Griekse vasteland op de Peloponnesos. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn er ook nog felle branden. Die zijn vannacht wel in bedwang gehouden door de brandweer. De hulpdiensten blijven wel waakzaam, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. Het weer, eerst zon, in het westen hier en daar wat lage wolken, in de loop van de dag stapelwolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien, zaterdag opnieuw veel zon en droog en nog 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel komen er 10 minuten bij tussen Rumst en de Werken in Mechelen-Noord. En op andere plaatsen enkel maar kleine vertragingen.
4: Radio 2 aan zee.
5: Aanrijmen.
3: Hier liggen nog een paar fans van Aaron Blommaert en Kert de Luna voor de studio sinds de zomerhit opnames van gisteren. Mopje, dat is niet waar. Alles is opgeruimd, klaar voor een nieuwe dag. Welkom.

19 jaar was hij, Chesney Hawkes met The One and Only. Jarenlang had hij moeite met het label. Ah, het is een one-hit wonder. En hij speelde dat altijd met tegenzin. Maar de man verdient wel nog steeds royalties van The One and Only. Wordt ook geregeld gebruikt in films, tv-programma's, reclames, ook bij sportevenementen. En dat is nu 35 jaar geleden, na de release van die bekende popsong uit de jaren 90. Dat is nog altijd kassa kassa en een paar huizen wereldwijd afbetaald met die ene one-hit wonder. Wat doen wij vandaag nog met Radio 2 aan Zee? Ik geef je zo meteen een volledig overzicht.

0: Jelly Roll and I'm good. Frietjes van de frituur, ik zou ze elke dag kunnen eten. Elke dag met een ander saus, ik een vleesje. Hou me tegen, jongens. In de zomer met die warme temperaturen, nooit zin om te koken. Allee, en andere temperaturen eigenlijk ook niet. Maar bol frietjes van de frituur, altijd goed. De frituren draaien over uren aan de kust. En zij werken dan om jou een aangename vakantie te geven en eten. En Tim komt zo meteen langs. Tim van de frituur, de Maarten in Blankenbergen. We hebben ondertussen ook €300 aan fruit weg te geven. Leven moet in balans zijn, hè? Frieten, fruit. Want telkens de titel niet wordt geraden van onze zomersong, komt er €100 per dag bij. We hebben ook optredens. Gert en James vanavond Udo. En je komt dit uur ook nog meer te weten over de zeester. Dat had over Cataluna kunnen gaan. Dat was ook een beetje de zeester van Radio 2 gisteren. Die zijn nog zwaar gaan feesten na de opnames. Ik heb al van veel collega's een berichtje gekregen. Hey, ik ga wat later zijn. Maar het gaat straks over de echte zeester. Dat doen we met Francis, marine bioloog. En welke prijzen heeft Nancy van Thuis in de boxen van de Bipost verstopt? Ook dat hoor je nog. Kan je morgen naar op zoek gaan. Dat en nog zoveel meer uiteraard. Dus welkom bij Radio 2 aan Zee.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan Zee.

0: met you, yeah. Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Wij draaien over uren aan de kust, maar ook de friteuze draait op volle toeren deze zomer. Na een dagje aan de zee eindigen we altijd graag bij de pakske friet. En dus is de zomervakantie voor heel veel frituristen allesbehalve rustig. Frietenbak in een hittegolf, doe het maar. Hè. Ik vraag er aan Tim van Frituur de Mart in Blankenberg. Dag Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe lang bestaat de frituur al?
1: De frituur is eigenlijk van ons sinds 2011, maar in 2019 hebben we eigenlijk alles vernieuwd.
0: Alles vernieuwd, ja oké, goed. Hoe gaan jullie om met de hitte boven een friteuze?
1: Dat is ja, vooral verstand op nul zetten, veel water drinken en ja. Ja, blijven gaan.
0: Hoe warm wordt het daar?
1: Wel, met die hittegolf een paar weken geleden hebben we een thermostaat bij ons gehouden. En toen liep de temperatuur toch al op tot 48, 49 graden.
0: Oh, is dat dan niet een beetje slecht?
1: Ja, gelijk dat ik zeg, kun je niet anders dan doordoen.
0: Welke sauzen of snacks zijn het meest populair in de zomer?
1: Goh, je merkt wel dat de warme sauzen een beetje wegvallen. De mensen gaan dan eerder naar een tartaar, doordat er een fris uitje in zit.
0: Ah, ja.
1: Een garnaalkroketje met een slaatje erbij, dat ze kunnen krijgen bij ons.
0: Ja, maar zo'n vol juliettje, dat wordt eigenlijk...
1: Wordt minder gegeten, wordt minder. Omdat dat zwaarder is.
0: Dat is echt zwaar, dat valt er aan een baksteen op hun maag. Altijd spijt als je dat op hebt. Zeg, wat met klanten die moe zijn van een hele dag in de strandbar te zitten?
1: Ja, dat zijn verhalen dat gebeuren. Ze hebben een beetje te lang op de strandbar gezeten met de warmte. Ze zijn moe, ze vallen in slaap.
0: In de frituur. En wat doe je dan?
1: Dan proberen we heel subtiel met een blikje zo een keer op tafel te tikken, dat ze subtiel zouden wakker worden en niet verschieten.
0: Ja, dus ze kunnen ook bij jullie binnen eten dan?
1: Ja,
0: ja, binnen eten of meenemen.
1: Ja.
0: Als je zelf in de frituur staat, eet je dan zelf ook elke dag frietjes?
1: Elke dag frietjes eten, zou ik niet durven zeggen, maar kwaliteitscontrole gebeurt wel regelmatig.
0: Kwaliteitscontrole, ja natuurlijk. Wat is jullie specialiteit eigenlijk?
1: Onze specialiteit is eigenlijk al onze huisgemaakte bereidingen. Stoofvlees, vollevan, goulash, garnaalkroketten, kaaskroketten.
0: Doe je dat allemaal zelf?
1: We maken dat allemaal zelf.
0: Oké, want er zijn toch heel veel frituren die dat gewoon inkopen, toch?
1: Ja,
0: hè? Dat
1: inderdaad.
0: Is het makkelijkste eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk het makkelijkste, maar wij willen toch... dat kwaliteit meer, dus maak dat allemaal zelf.
0: Ja, jij ruikt lekker, maar je ruikt niet naar de frietjes. Hoe krijg je die geur uit je lichaam?
1: Douchen. Heel veel douchen, 's morgens en 's avonds.
0: Ja, ja, ja, het zal wel, anders krijgt het niet. Ja. Zijn er ook klanten die speciaal van ver komen voor jullie?
1: Wij merken dat wel in de zomer, dat er bepaalde toeristen die ieder jaar naar Blankenberg komen, ook altijd terug naar ons komen. Voor de frietjes.
0: Ja, ja. En de specialiteit was de garnaalkroketjes?
1: De garnaalkroketten zijn huisgemaakt. Kaaskroketten, stoofvlees, vollevan, goulash, balletjes in tomatensaus, mayonaise, tartaar.
0: Zeg, en als jij nu op vakantie gaat, hè, dus de zomer is voorbij, je kan zelf een keer even weggaan. Ga je dan in het buitenland ook naar de frituur voor je kwaliteitscontrole?
1: Zou dat ik je durven doen van hoe doen ze het hier?
0: Ah,
1: is
0: ja.
1: Er een verschil?
0: Ja.
1: Zo, toch soms een keer, ja.
0: Ja, ja, ja. En wat bestel je daar dan?
1: Goh, ik ben iemand dat eerder een satéetje zou eten.

0: met een goede tartaar en een frietje erbij.
1: Ja, ja, dat is uw favoriet.
0: Ja, dat is mijn favoriet.
1: Goed, vanaf hoe laat zijn jullie open vandaag?
0: Vandaag zijn we open vanaf 11:30.
1: Ah, ik kan er eigenlijk om 11:45 zijn.
0: Altijd welkom, zeer zeker.
1: Is dat een piekmoment dan?
0: Of? Over de middag valt dat een beetje mee, omdat ze eerst naar het strand gaan. Het is vooral s'avonds dat, dat de grote drukte is.
1: Ja, ja. En s'avonds is het dan open tot 9:00, 10:00?
0: In de week is dat tot 9:00, het weekend tot 10:00. Maar is het druk, dan blijven we natuurlijk langer open.
1: Ja, het is dat, hè. Goed, Tim van Frituur de Mart in Blankenbergen. Tot straks dan.
0: Tot straks.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2. Ik heb mijn

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Michael Jackson en Bad, straks nog volk in de studio. Marinebioloog Francis komt langs, hij komt het hebben over de zeester. Een marinebioloog, dat is iemand die planten en dieren onderzoekt die in de zee leven. Dat kunnen hele kleine diertjes zoals plankton zijn, maar ook vissen, haaien, dolfijnen, walvissen, zeeschildpadden en koraal, of dus de zeester. En daar gaan we het straks over hebben, na het nieuws uit de regio.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht wil de restauratiekosten voor het historische lichtschip Westhinder 1 niet meer betalen. Hij wil het schip overdragen aan het Maritiem Patrimonium in Antwerpen, dat al een zusterschip volledig restaureerde. De onderhandelingen zijn al ver gevorderd, zegt schepen Dimitri van Laren.
1: Ja, de belangrijkste elementen zijn het financiële kostenplaatje. Dus, wat gaat het kosten om het schip te verplaatsen en wie gaat die kosten dragen? En dan ook welke bestemming gaat het schip krijgen ter plekke, zodat eigenlijk de herinnering aan het schip en de plaats dat er destijds in Ruppelmonden heeft gekregen, toch niet verloren gaat. Dat er altijd die link blijft tussen de gemeente en het schip de Westhinder.
0: De gemeente hoopt dat de schenking eind dit jaar afgerond is. Ook de tweede verdachte van de mesaanval aan de Dampoort in Gent van vorige week is aangehouden. De onderzoeksrechter heeft de man onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat betekent hij zit niet in de cel, maar moet een enkel band dragen. Vorige week maandag vielen twee mannen twee mensen aan met een mes. Een jongeman van 19 raakte zwaar gewond, is intussen niet meer in levensgevaar. En via camerabeelden kon de ene verdachte eerder al worden aangehouden. De tweede verdachte was moeilijker te herkennen op de beelden, maar de speurders slaagden erin en konden hem oppakken. De politie onderzoekt nu of er een verband is met een vechtpartij eerder, op diezelfde dag, in de buurt van de Vrijdagmarkt in Gent. Op de Gentse feesten kwamen dit jaar 74 meldingen binnen bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen waren het er 51. Meer dan de helft van de meldingen ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De stad Gent zette dit jaar extra in op sensibilisering. Het meldpunt stond op een meer zichtbare plaats en voor het eerst reed er ook een mobiel team rond. Volgens de stad betekent de stijging niet dat er meer incidenten waren, maar wel dat slachtoffers makkelijker de weg naar hulp vinden. Sint-Laurijns lanceert een nieuwe fietsroute van 38 kilometer langs verschillende landbouwbedrijven in de gemeente. Bij die bedrijven staan al een tijdje bankjes waarop toeristen even kunnen uitrusten. Ze kunnen ook een QR-code scannen en dan horen ze meer over een landbouwbedrijf. Danny Herbout is een van de jonge landbouwers die het initiatief ondersteunt.
2: Mijn bedrijf is een akkerbouwbedrijf. Ik vind het eigenlijk belangrijk dat wij als gangbare teler, als gangbare akkerbouwer, ook het verhaal brengen dat wij enorme stappen kunnen zetten naar duurzame en klimaatrobuuste landbouw. En dat wil ik dan ook laten zien. Wij, ja, uiteindelijk de mensen die in onze straat wandelen of fietsen, die genieten van het uitzicht. En het uitzicht wordt uiteindelijk bepaald door onze landerijen, door onze gewassen die staan te groeien.
0: De dag begint zonnig. In de loop van de dag zijn er stapelwolken. Het is nog altijd warm en temperaturen tot 30 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je de hele dag in onze app. De app van VRT Nieuws.
3: En ik kan u meedelen dat er geen enkele file is.

0: ABBA en Super Trooper. Onze Vlaamse kust is een dierenparadijs vol bijzondere diersoorten waar ik eigenlijk nog heel weinig van weet. En daarom hebben wij Natuur aan de Kust, waarin we elke week met een natuurkenner een bijzondere diersoort aan onze Vlaamse kust ontdekken. En we moeten het toch wel eventjes over de zeester hebben. Doen we met Francis Kerkhoff van... goedemorgen, marinebioloog. Dag Francis, hallo.
1: Dag, goedemorgen.
0: Een zeester, dat klinkt heel exotisch. Zien die er in het echt ook zo uit als in de tekenfilms?
1: Ja, dat zijn hele mooie dieren met 5 armen, de soort die bij ons voorkomt. Ja. Heel mooi.
0: En hebben die nog veel in de Noordzee?
1: Het is een van de meest voorkomende dieren in de Noordzee. Soms spoelen ze massaal aan, afgelopen winter nog. Mensen zeggen altijd, ik zie ze minder dan vroeger. Maar dan moet je eigenlijk op het juiste moment op de juiste plaats zijn.
0: Ja, want je hebt er net nog gezien.
1: Ja, ik heb hier net van de pier heb je heel mooi zicht op het strandhoofd. En daar waren de meeuwen aan het ruzie maken. Het is theater. En daar hadden er één een zeester gevonden. En daar waren er natuurlijk 2 anderen die ruzie maakten.
0: Ah, ja.
1: Mooi om te zien. Je hebt geen televisie nodig.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus er zijn er genoeg. En soms spoelen ze dus massaal aan. En soms komen ze ook dichter onder de kust om zich voor te planten. En dan zie je ze ook op de strandhoofden. Ja. Met laag tij. Als je daar dan bent, dan kun je ook zeesterren zelf zien.
0: Ja, ze eten zelf graag mossels.
1: Ja, ja.
0: Maar die gaan er echt als een waar roofdier op af.
1: Ah ja, natuurlijk. Hè. Die hebben alle tijd. Die gaan op hun gemak op die mossel zitten. Die sluiten hem eigenlijk af. En die mossel denkt van ja, ik hou mijn schelpen toe. Dat gebeurt niks. Maar na verloop van tijd dan verslapt de spieren van die mossel. En dan gaat de maag van de zeester sluipt naar binnen. En dan verteert hij eigenlijk die mossel van binnenuit.
0: Zo gruwelijk.
1: Ja.
0: Genadeloos.
1: Ja, ja, dat is de natuur.
0: Als je zelf over het strand hoeft, hoe kan je zeesterren vinden? Hoe kan je dat zien?
1: Nou, in de winter als ze aangespoeld zijn, maar eigenlijk op de strandhoofden en dan eigenlijk bij laag tij en bij springtij, dan heb je wel kans dat je ze onder de en tegen de stenen ziet zitten.
0: Ja, ja. Maar je mocht die niet meenemen in de potteken, hè?
1: Goh, liever niet, hè, want nee, dan sterven ze toch. Dus,
0: dus
1: aangespoelde zou je nog kunnen meenemen en drogen. In de souvenirwinkels verkopen ze hier exotische soorten. En dan moet je wel weten hoe ze het drogen, want anders gaat dat natuurlijk stinken. Ja?
0: Ja, je ziet dat inderdaad in die souvenirwinkels. Ja, ja. Dat is zo Ibiza-style, maar zo'n zeester op je salontafel. Ja.
1: Eigenlijk met een soort van hier kun je dat ook perfect doen. Drogen, maar aangespoelde, want die gaan eigenlijk toch dood.
0: Ja. Ah ja, die geraken dus niet meer zelf terug in de zee.
1: Nee. Dus eenmaal dat ze loskomen van een substraat, van de stenen en zo, en echt aangespoeld zijn, dan zijn ze verloren. Maar dan zijn ze weer voedsel voor de meeuwen die er om ruzie om maken.
0: Ja. En het is niet zo dat je u preekt of dat wordt gezogen aan uw hand als je dat...
1: Nee, voor ons is dat totaal... De soorten die bij ons voorkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dus als je naar Australië gaat, kun je wel giftige soorten tegenkomen.
0: Ja, die zijn waarschijnlijk ook een pak groter dan.
1: Goh, je hebt daar hele grote soorten in. En daar heb je echt rovers in. Misschien hebben de mensen het al gehoord. Die echt koraalriffen ook opvreten.
0: Ja. Wat niet goed is natuurlijk.
1: Ja, nee.
0: Maar je zei nu net van, die eten dan mossels. En die omsluiten die mossel. En dan gaat hun maag naar die mossel. Ja. Maar die hebben dan geen mondje. Die eten met hun maag.
1: Die hebben een mondopening. Dus als je die zeester omdraait, dan zie je daar een opening in het midden. Dan
0: dus in het midden van de ster eigenlijk.
1: In het midden van de zeester. En dan komt de maag eruit. Ja, dus, en dan sluipt die eigenlijk...
0: Dat is science fiction, die maag komt eruit.
1: Ja, en dan wordt die mossel levend verteerd, moet je je voorstellen.
0: Oh mijn god, dat is echt zo een science fiction film.
1: Ik
0: heb ook gelezen dat zeesterren, want dat is dan weer, vind ik weer interessant, goed zijn voor de huid, want het bevat collageen.
1: Ja, zoals alle organismen. Bevat ook de zeester collageen. En collageen, we hebben dat ook. Dat zorgt voor stevigheid in de huid. Voor de botten is dat ook goed. Voor de bewegelijkheid. Maar met een verloop van tijd vermindert dat natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan kun je supplementen nemen. Dat werkt wel. En dan nu kijkt men ook naar zeesterren. Die bevatten redelijk wat collageen. Om dat eigenlijk daaruit te halen.
0: Ja. Ik zie dat u al aan het bellen zijn, Francis. Ja. Dus ik ga u laten gaan. U kunt misschien ook eens over de pier.
1: Wel, dat zal ik zeker doen. Ik kan het iedereen aanraden van hier van de pier. Je kijkt naar beneden en je ziet de natuur in actie.
0: Ja. Dus als je de zeemeeuwen ziet, ze op elkaar zitten, dan weet je van, die zijn aan het vechten.
1: Ja. En je ziet ook andere dingen. Het is heel mooi. Kwallen die aangespoeld zijn, die heb je heel mooi zicht.
0: Ja. Fantastisch. Goed, Francis Kerkhoff, marinebioloog. Dank je wel voor de babbel.
1: Ja, tot ziens.
0: Fijne dag. Tadaa.

0: You. Dit weekend kan je bij ons komen sporten aan de pier in Blankenbergen. Zaterdag is dat jiu-jitsu en zondag is dat golfen. Dat is, waar is dat? Aan het plein naast onze studio, Radio 2. Plein aan de pier in Blankenbergen. Dat kan vanaf 11 uur. En kan je toch niet dit weekend komen proberen? Of doe je liever iets anders? Dan kan je volgende week 6 augustus naar Nieuwpoort en 12 augustus naar Kokzijde. Want daar strijkt Sport Vlaanderen dan neer met een heel sportdorp. Met nog een paar andere sporten die je kan uitproberen. Badminton, boksen, boogschieten, sporten. Stokpaardjes, ik heb je al gezegd, dat is een ding, hè? Stokpaardjes. Zo'n stok en zo'n poesje kop van een paard erop. En mag aan, zelfs volwassenen. In elk geval, daar zijn heel wat mogelijkheden om uit te proberen. Dus als je nu denkt voor september, ik wil een keer beginnen aan een ander hobby. Ja, dan kan je daar iets uitproberen. Wie weet, valt er wel iets mee en heb je alweer een nieuw abonnement.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Radio 2 aan zee.

0: Inner Circle en Sweat à la la long. Ludo vraagt of ik kou heb. Nee, Ludo. Nee, ik heb geen kou, maar ik sta hier in een tochtgat. En straks gaat jasje uit, hè. Geen paniek. Laten we even vooruitkijken naar zondag 8 november. Dan zal het wel wat kouder zijn. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen is er dan de Radio BNE, de Rat Pack Live in Concert, The Best of Christmas, dat is een best of, en ook de allerlaatste keer, de mooiste Rat Pack Evergreens. Dat is sowieso de moeite om erbij te zijn als je van crooners houdt. Wie komt daar optreden? Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie, maar ook Kleinmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Daar wil je bij zijn, ik weet het. Ga naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Dus je gaat VRT Max, dan klik je Radio BNE. En daar kan je dan terecht voor de tickets voor de Radio BNE. De Rat Pack Live in Concert op zondag 8 november, middag- en avondshow.
1: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moite.
1: Wacht, hè, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En... Je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
12: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
13: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Morgen is het vrijdag, gaan de B-boxen van B-post weer open met daarin verschillende prijzen. Je kan een code bemachtigen. Ik leg het je zo meteen nog eens uit. Samen met postbode Nancy uit Thuis.
15: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
16: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Griekenland zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Op Kreta worden veel mensen met boten weggehaald. Daar woeden moeilijk beheersbare branden, zegt correspondent Bruno Tersago.
17: De ene in de buurt van Aya Galini, dat is een plaats waar ook veel Vlamingen op vakantie gaan. En daar is het vuur echt niet meer onder controle. Het front daar is ongeveer 16 kilometer lang. En er staat een hele sterke wind wat het blussen bemoeilijkt. De blusvliegtuigen en de blushelikopters kunnen niet altijd opstijgen. Dan is er een tweede brand, ook weer in Kreta, in het oosten van het eiland. Maar die brand lijkt onder controle te zijn. En nog een derde brand is er dan in Plomari op Lesbos. En daar moeten ook nog heel wat brandweerlieden vechten tegen de vlammen.
16: De dodental van de zware aardbeving maandag in Japan is opgelopen tot 30. Dat heeft de overheid van de getroffen regio Kumamoto bekendgemaakt. Kumamoto ligt op het eiland Kyushu in het zuidwesten van Japan. Onder het puin van een ingestorte papierfabriek zijn 8 lichamen gevonden. Een ontploffing in een winkelcentrum heeft aan 5 mensen het leven gekost. Ook mensen van wie de dood onrechtstreeks veroorzaakt is door de beving zijn in de cijfers opgenomen. Na de beving maandag zijn er al meer dan 250 naschokken geweest. Op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn de stoffelijke resten gevonden van een man van 72 uit Mortsel in de provincie Antwerpen. 2 jaar geleden was hij verdwenen tijdens een wandeling. De politie vond zijn lichaam afgelopen weekend pas op een helling. Mogelijk heeft hij een fatale val gemaakt tijdens de laatste etappe van zijn trektocht. Het DNA-onderzoek loopt nog, maar via de unieke code van zijn gsm is het zo goed als zeker dat het de vermiste man is. Ook persoonlijke spullen zijn op die plek teruggevonden. De zomerkoopjes zijn dit jaar matig verlopen, blijkt uit een bevraging van Unizo en ModeUnie bij kledingwinkels. Die verkochten gemiddeld iets minder dan vorig jaar. Dat kwam vooral door het erg warme weer begin deze maand. Eén uitzondering, badgoed en lichte zomerkledij, zegt Giel Sterks van Unizo.
9: De hitte die we gezien hebben begin juli heeft de soldenverkoop zeker parten gespeeld, gezien de consument vooral op zoek was naar lichtere kledij om tegen de hitte te kunnen, t-shirten, korte broeken enzovoort. Ja, zijn de hoogzomeritems de deur uitgevlogen, maar zijn de zwaardere items zoals een jas, een broek en dergelijke wat langer blijven liggen in de winkels.
16: Vandaag krijgen we zon met wat lage bewolking in het westen en stapelwolken later op de dag in het binnenland. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Meer op vrtnieuws.be.
18: Radio 2 aan zee.
0: Anne Rijmen. Goedemorgen.

0: Justin Bieber samen met The Kid LAROI en Stay. Gisteren waren het hier weer nieuwe de opnames van VRT Zomerhit. Met de 5 genomineerden. Dat was Dana Winner, DJ Licious en Milo, Gert Verhulst en James Cook met hun Maribodo. Zij komen trouwens namiddag nog eens, maar dan op onze Radio 2 studiodak. Dat is om 4:30, dat wordt meezwaaien. En ook de fans van Linne de Douw waren er gisteren ook. Net zoals een hele groep voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van Goud, die trouwens nog altijd kans maakt op die VRT Zomerhit.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Tranen van goud. Morgen is het vrijdag, dan gaan de B-boxen van B-post open. Dat zijn de pakjesautomaten, maar daar heb je een code voor nodig. Hoe krijg je die code? Door op VRT een spelletje te spelen met Nancy uit Thuis. Dan krijg je dus die code en ook een tip voor de locatie. Want in elke provincie gaat er zo een B-box open. Vanaf morgen, vrijdag om 9 uur. Er zijn natuurlijk tientallen B-boxen van die wandenvol lokkers, maar er wel eentje per provincie die door Nancy uit Thuis werd volgestoken met prijzen. Dus als je daar bent, code, lokker gaat open en de prijs is van jou. Nancy, leg het nog eens uit.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Ja, allemaal goed dan wel die prijs, maar welke prijzen kunnen ze morgen winnen?
1: Deze week zijn de prijzen een overnachting in Dardenne, een verwendag, tickets voor de Gouden Kaas, de Mia's, of tickets voor Cirque du Soleil.
0: Ik wil anders wel een verwendag. In elk geval kan je meespelen via VRT Max. Spelletje met Nancy van Thuis. Zoek de code en de B-box zal openen.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
4: 60 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
5: Hij doet er nog eens 20 bij.
6: Een gelukkige verjaardag.
4: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
7: Mooi, leven is mooi.
5: Welke nummers staan er voor jou op 1?
4: Stem nu via Radio BN op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
8: De fans die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhits.
10: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke bergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
0: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.

0: Level 42 en Running in the Family. Gisteren waren het opnames van de VRT Zomerhit, de grote tv-show. Het was al de tweede met Niels en Siska, met 5 genomineerden die daar kwamen optreden. En daar waren ook Gert en James bij. En ook Lisa uit Tiel. Dag Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen Anne, hallo.
0: Hoe was de show gisteren?
1: Ja, goed, goed, goed weer. Leuke mensen, goede sfeer. En ja, natuurlijk ook Gert en James.
0: Want je bent fan. Je bent speciaal voor Gert en James gekomen.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Vertel eens, hoe groot gaat uw fandom?
1: Oh, groot. In de zin van bijvoorbeeld James kan ik al redelijk wat jaren. Ja. En vind ik wel leuk om alles wat dat hij doet te volgen naar tv-opnames, maar ook programma's dat hij zelf presenteert, de zomershow. Dus alles wat dat kan eigenlijk.
0: Dus het is eigenlijk niet zozeer voor Gert, maar vooral voor de James.
1: Maar Gert vind ik zeker ook tof hoor, zeker en vast. Allee, ik apprecieer zeker.
0: Hij mag erbij.
1: Als duo, zeker, als duo, zeker en vast. Maar ja, ik heb wel een boontje voor James, omdat ik hem superleuk vind. Ja.
0: Dus als Gert en James straks hier zijn en jij staat hier aan de Radio 2-studio, dan weten ze, dat is Lisa.
1: Ik denk het wel. Ja, zeker James in ieder geval. Ja. De naam is hard. Weet ik niet van de naam uit.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar je gaat ook opvallen, want je hebt wat gemaakt. Anders moet je het laten zien. Stap maar eens omhoog.
1: Ja.
0: Het is, ik zal het even omschrijven. Het is een... wat is het eigenlijk?
1: Een bord. Een canvas.
0: Een canvas. En er staat op, stem op Gert en James voor Maddie Wodo op nummer 1. Daar hangt door een sleutelhanger bij, een gepersonaliseerde sleutelhanger. Een foto van Gert en James van de zomershow en een QR-code nog.
1: Ah, ja, natuurlijk. Slim bedacht.
0: Ah, dus jij gaat eigenlijk rondgaan met die met uw pancaart?
1: Ja, maar ja, rondgaan. Kan ik een beetje vragen dat de mensen rond mij stemmen, maar ik wil ook wel een keer een stukje van de dingbond.
0: Ah ja, en dan ga je zo stemmen.
1: Ah ja, ik dacht, dat is makkelijkst. He.
0: Maar jongens, ze moeten winnen bij de politiek als verkiezingen zijn.
1: Ah, voilà. Vind jij dat ook? Wie dat er het hoort op de radio.
0: Zeg, en wat is het doel dan voor straks? Is dat nog een handtekening of een foto? Of?
1: Maar, ik zou wel graag hebben dat ze inderdaad een handtekening erop zetten en misschien er iets opschrijven. Dus als ze aan het luisteren zijn bij deze een warme oproep.
0: Ja, die luisteren altijd naar radio.
1: Ah ja, voilà. Goedemorgen. En een fotootje ook. Ja, een mooie foto. Ja, ja, als herinnering.
0: Dat gaat erop zijn. Goed, Gert en James straks om 16:30. Ook met Lisa uit Tieltan. En dan om 19:30. Om 19:30 is dan Udo. Ga leuk zijn hoor.
1: Ja, voor Udo blijf ook.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat. Wat

0: Udo, dat is een topzanger, jongens. Vanavond om 19:30, als de wereld morgen eindigt bij Radio 2 aan Zee, aan de pier in Blankenbergen. Op de E40 richting kust vertraagt het verkeer tussen Drongen en Nevelen. Ook op de E403 van Kortrijk naar Brugge is de oprit Roeselare-Rumbeke versperd door een ongeval. En in Brussel verspert een defecte auto de linkerrijstrook in de Rogiertunnel richting Zuid.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: Het is magie met haar Circus Camille in Oostende. Die is in première gegaan en ik hoor niks dan goeds. Dat het zo tof moet zijn daar.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Anastasia Tsjernouk.
3: Ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad. En zeker zo in het begin van mijn twenties om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik. Ik vind het held zeer belangrijk. Dus als je de wereld wilt veranderen, hij held courage.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
12: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
12: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Radio 2.

0: The Good in Goodbye van Lies. De koudste temperatuur op dit moment ter wereld is min 59 graden in Antarctica. De warmste temperatuur ter wereld op dit moment is 41 graden in India. Bij ons gaat het ook los over de 30 graden, maar hoe zit het met Marleen? Marleen in Saint-Maxime, dat is in het zuiden van Frankrijk. Dag Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Anne.
0: Hallo, met wie ben je daar?
1: Ik ben hier met de voltallige familie Glorier. Dat zijn de grootouders met de kinderen en kleinkinderen. Ja. Namelijk Mila, Louel en Mauricie.
0: Oh, la. Zeg, en hoeveel graden is het daar?
1: Momenteel is het hier 35 graden.
0: Zeg maar, in Saint-Maxime, is dat nu niet lang, is dat nu niet in de buurt van de Verhulstjes Villa Mansion?
1: De Verhulstjes die zitten in Saint-Tropez, dus, maar wij zitten met zicht op de baai van Saint-Tropez.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Is het waar wat ze daar zeggen dat er de rijke mensen zitten? In Saint-Tropez.
1: Ja, maar wij zitten hier in Saint-Tropez, dus we zijn een beetje bescheidener.
0: Dat zit wel aan de andere kant. Zeg maar 35 graden. Zeg, en van bosbrand, want wij horen zoveel en we zien ook zoveel beelden. Daar al iets van gemerkt?
1: Ja, inderdaad. Er zijn hier bosbranden geweest op een 30-tal kilometer van hier. En dat was in Les Arcs-sur-Argent. En we zagen de blusvliegtuigen mooi overkomen over ons huis om water te nemen, bij te tanken in de baai van Saint-Tropez.
0: Ja, ze scheppen dat dan op, hè?
1: Ja, dat is wel indrukwekkend om te zien. Ja, minder natuurlijk voor de mensen die met de brand zitten. Hè.
0: Absoluut.
1: Daar leven we ook wel mee hoor.
0: Ja, absoluut. Wat gaan jullie nog doen de komende dagen?
1: Deze namiddag gaan we naar een wijntasting. Morgen zal het een beetje relaxer zijn terug aan het zwembad. En dan voor zaterdagmorgen richting Kruisem te gaan.
0: Ja, allee, we hebben ook zo'n wijntasting gedaan in Calpe met de Anne Daanreis. Dat was de dag nadien ook rustiger.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan zeggen ze, je moet niet alles doorslikken, hè?
1: Ja. Maar we zijn nogal Burgondiërs, dus wij gaan die wel doorslikken.
0: Je kunt het tegen, ik hoor het al. Oké, Marleen.
1: Ja, zeker en vast.
0: Ik ga jullie daar laten met de hele familie in Saint-Maxime, waar dat het 35 graden is, waar dat het goed warm is, waar dat het droog is. En ik wens jullie nog een hele fijne vakantie. Tot ziens, hè.
1: Vriendelijk bedankt, hoor.
0: Bedankt voor het bellen. Tot ziens.

That's the way I like it van Casey and the Sunshine Band. Ik krijg een berichtje in de Radio 2-app van Jan. Die zegt, ja, het viel mij op gisteren dat hij goed een kat kan nadoen. Nu was ik toch helemaal aan het denken, heb ik gisteren een kat nagedaan? Inderdaad, met het gesprek met het kattenhotel. Ja, er zijn dus kattenhotels. Kost 15 euro per dag als je op je reis gaat en je zoekt nog een huisje voor je kat. Dan kan je altijd naar Perfect, het kattenhotel, staycation. Moet maar eens kijken. Zij zorgen met liefde voor je poes.

0: Jerusalem van Master KG. Straks gaan we spelen voor 300 euro aan fruit.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Hey, hallo allemaal!
3: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: James Cook is al bijna een jaar gestopt met roken, dus die heeft nu nog meer longinhoud om goed te zingen. Komen ze ook doen met Gert Verhulst om 3:30 aan de pier bij ons, bij Radio 2 aan Zee.
7: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
8: Het is 11:00, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Tongeren wordt op dit ogenblik het vonnis voorgelezen in het Costa-proces, een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. 56 mensen en bedrijven staan er terecht, bij hen verschillende kopstukken uit de drugswereld. Philippe Heijmans, jij bent in Tongeren. Welke straffen worden daar uitgesproken?
9: Wel, de zwaarste straf tot nu toe is voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, een van de kopstukken uit de internationale drugswereld, die wel niet aanwezig is op het proces. Hij zit wellicht in Sierra Leone. Samen met de anderen hier zou hij verantwoordelijk zijn voor de invoer van 25 ton cocaïne, goed voor 3,5 miljard euro. Hij krijgt daarvoor 14 jaar gevangenis, dat is iets minder dan de 18 jaar die het parket had gevraagd, wellicht omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. Andere kopstukken kregen straffen van 13, 12 en 9 jaar, plus honderdduizenden euro's boete. En ze verliezen ook miljoenen aan geld, huizen en andere bezittingen die ze met hun drugshandel verdiend hebben.
8: Dankjewel, Philippe. Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere halveert de boetes voor bouwers en verbouwers van wie de woning niet aan de energienormen voldoet. Dat meldt het laatste nieuws. Die boetes liepen gemiddeld op tot 2.900 euro. De normen zijn belangrijk, maar de monsterboetes moeten eruit, zegt minister de Pratere.
10: Het gaat over isolatie, het gaat over energetisch op orde zijn. Ook als later andere mensen die woning kopen, ja, dan willen zij natuurlijk geen kat in de zak kopen en dan willen zij wel zeker zijn dat die woning op orde is. Dus het is wel belangrijk dat dat natuurlijk wordt gecontroleerd en dat daar ook een sanctie tegenover staat. Maar die sanctie was gewoon wel buitensporig hoog. Dus dat bedrag gaat omlaag, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen hun woning op orde brengen. Niet alleen voor toekomstige kopers, maar ook zeker voor henzelf.
8: Bouwers en verbouwers moesten ook binnen de 6 jaar een EPB-attest indienen. Dat bewijst dat hun nieuwbouw of gerenoveerde woning aan de normen voldoet. Die termijn wordt door de minister nu verlengd van 6 naar 7 jaar. De zomerkoopjes zijn dit jaar matig verlopen, blijkt uit een bevraging van Unizo en ModeUnie bij kledingwinkels. Die verkochten gemiddeld iets minder dan tijdens de koopjes van vorige zomer. Dat komt vooral door het erg warme weer begin deze maand, zegt Giel Sterks van Unizo.
11: De Bermuda's en de t-shirts zijn de deur uitgevlogen. We moeten er geen tekeningsje bij maken door het weer. Maar de grotere stukken, lange broeken, jassen en dergelijke, ja, die zijn wat meer blijven hangen. En dat zijn nu net de stukken die iets meer omzet brengen dan een t-shirt en een korte broek. En daar tegenover staat dan het bad- en zwemgoed, strandkledij, dat vooral in lingeriewinkels verkocht is. Dan zien we daar wel betere resultaten.
8: Het weer, zon in het westen, hier en daar wat lage wolken en in het binnenland straks ook stapelwolken. Er is kans op een onweersbui in het zuidoosten. Maxima tot 32 graden vandaag. Morgen iets minder heet, tot 29 graden, met kans op enkele buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de E40 is het 20 minuten file rijden richting kust tussen Zwijnaarden en Nevelen. Verder ook richting Duinkerke vertraagt het verkeer op de afrit Adenkerke. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is de oprit Roeselare-Rumbeke versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid vertragen in de Rogiertunnel door een defecte auto en dat op de linkerrijstrook.
4: Radio 2 aan zee.
0: Anne Rijmen. Goedemorgen.

0: Ze is ook een van onze Radio BNE-stemmen, Barbara Dex. En back to you. Fruitjes! Ik ben gisteren naar de winkel geweest, nectarines gehaald, appels, harde peren, rode pruimen. Ik eet het allemaal en graag, die hoeveelheid gaat er ook snel door bij dit weer. En ik heb goed nieuws voor jou, want ik heb hier €300 aan fruit liggen. Allee, dat ligt hier niet bij mij, maar... Je kunt voor €300 fruit winnen. Want het is ondertussen al een bekend spelletje. De zomer heet die Verfruit is. Dat is een song waar dat we elk woord hebben vervangen door een woord fruit. Als je die song herkent en je kan mij de titel geven, dan is het bedrag van jou. We beginnen altijd met €100. En als het dan niet geraden wordt, gaat er €100 mee naar de dag nadien. Zo zitten we ondertussen al, aan €300. Hoe kan je meespelen? Als je dit hoort...
1: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Ja, dat valt wel op. Dan stuur je fruit naar de Radio 2 en dan kan je zelf meespelen. Dus met het fragment dat eigenlijk al meegaat sinds dinsdag, denk ik. Dinsdag, €300 aan fruit te winnen bij ons.
2: De grootste hits van de zomer,

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
4: Dat is toch klussen?
2: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
5: Yay! Gamma!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Soms doet de computer hier heel gekke dingen. Wacht, klein momentje, hè, want Jacot is er zeker nog niet. Dus, wat gaan we hier doen? Willen we een keer Jason Donovan draaien? Ja, we gaan Jason Donovan draaien.
1: Mannekes, Bompie. Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Kylie. Goed hoor. Dat is eentje om te bingen. Too many broken hearts. Voilà, daar is Jacot. Goedemorgenmiddag.
1: Hallo, goedemorgenmiddag.
0: Ja, ik wou zeggen, ja, de computer doet hier soms wat gek met de muziek. Ja. Want dan speelt die andere dingen dat ik in mijn hoofd had. Dat ik dacht van ja, het komt door de zon. Maar zo warm is het hier niet.
1: Nee, ik denk dat het een beetje oplucht na gisteren. Want gisteren was het wel echt heel heet aan zee, ook daar bij jullie en in het binnenland ook. Vandaag aan zee al iets wat minder warm, tot 24 graden verwachten we daar vandaag. Terwijl in het binnenland, ja, een 7, 28 in het centrum is zeker mogelijk. En richting de Kempen, ja, misschien toch ook wel 30, een 32 misschien zelfs. Dus het blijft wel warm, zeker dus in het oosten van ons land. En we zien inderdaad, zoals je al zei, wat meer bewolking. Verschijnen. Ja. We gaan al wat vaker die stapelwolken zien, maar het blijft wel in de grootste delen van Vlaanderen droog, normaal gezien. Van Vlaanderen zeg ik, want in het zuiden van ons land is er op dit moment wel al wat regenopkomst. Daar zit eventueel ook wat onweer bij. Kunnen rukwinden plaatsvinden tijdens die onweersbuien. En het zou wel eens kunnen dat onweer ook tot in het centrum van het land geraakt en misschien zelfs tot in de provincies Antwerpen en Limburg. Dus er gaat daar misschien dan ook eindelijk nog een beetje regen vallen vandaag. Nu, vanavond en vannacht krijgen we dan rustig weer met licht bewolkte hemel. Minimumtemperaturen tussen 15 en 19 graden. Dus al een stukje frisser dan afgelopen nacht. En dan morgen krijgen we temperaturen die nog een stukje lager liggen. Een 21 graden aan zee tot een 30 graden in het uiterste oosten. Er kunnen eventueel wat buien vallen ook morgen. Het gaat om een aantal buitjes, zeer lokaal dus. En dan zaterdag, dan krijgen we temperaturen die nog een stukje lager liggen. Een 26 graden nog maar in het centrum van het land. Maar opnieuw met veel zon en droog weer. En vanaf zondag stijgen die maximumtemperaturen weer tot 30 of 31 graden. En het zit er zelfs in dat we op maandag opnieuw 35 graden zien verschijnen.
0: Maar jongens toch. Mm-hmm. Jongens. Zeg, ik moet ook iets anders vragen. Ik had nu vorige week een luisteraar aan de lijn en die was met vakantie. En die zei, ja, we komen op tijd terug, want we gaan naar het festival waar Jacot Brokke zo fan van is. En dat zijn dus de Lokerse feesten.
1: Het zal wel zijn. Ja, die beginnen morgen.
0: Ja.
1: Dan ga ik me moeten excuseren, maar dan ben ik morgen niet op post hier om 11:30.
0: Ik dacht het wel. En welke andere dagen ga je nog doen? Ga je de hele tijd
1: allemaal.
0: Allemaal?
1: Ja, alle 10. Ja.
0: Alle 10. Maar jongens, we gaan nu moeten bijeenschrapen nadien.
1: Ja, ongeveer wel. Maar ik heb er heel veel zin in. Het is weer een schitterende line-up ook. Dus ik ga weer elke dag fantastische artiesten van heel dichtbij mogen zien.
0: Ja, en voor wie ga je voor iemand specifiek?
1: Elke dag is zo uiteenlopend. Morgenavond bijvoorbeeld kijk ik al heel hard uit naar Diana Ross. Dat is echt wel een legende die nu gewoon bij mij op het pleintje in Lokeren komt spelen.
0: Op het pleintje.
1: Stel je voor.
0: Op het pleintje. Heel goed. Allee, ik wens je een dolle 10-daagse en dan horen we elkaar volgende maand al wel terug.
1: Ja, exact.
0: Als je terug bij de levende bent.
1: Voilà.
0: Dag, Jacot.

Hij had echt een gebroken hart, hè, nadat Kylie Minogue het heeft uitgemaakt met Jason Donovan en dat ze dan een relatie begon met Michael Hutchins, de zanger van NXS. Ik heb dat allemaal gezien in de documentaire over

0: superlekkere en gezonde fruitjes.
1: Je weet wat dat betekent, hè? Kan je straks meespelen. Op de E40 zit 20 minuten file rijden richting kust tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de binnenring rond Brussel een kwartier trager tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen blijven beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Ook de zoektocht naar de stoel gaat vandaag ook weer verder. Opnieuw zijn de grote fans van de stoel uit Iedereen Zomert ook alweer paraat in de Radio 2 met de vraag: is het tip al geweest? Is het tip al geweest? Nee. Drostig. Ik geef hem nog sowieso voor 12 uur. Maar we gaan ook nog spelen voor fruit, hè. Voor €300 aan fruit. Dat doen we met Bo uit Nieuwpoort straks.
1: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS Dome.

0: 2.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Sleep World.
9: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik heb zin in iets zomers.
13: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
12: Gazpacho met meloen? Doen!
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor

0: Pardon.
1: Ja, ik sta hier een beetje in de tocht. Lady Gaga en Alejandro. Voor de rest alles goed aan zee, hoor. Ik ga zo meteen spelen. Voor 300 euro aan fruit. Ik heb ook opgezocht wat we allemaal kunnen kopen met 300 euro aan fruit. Ja, dat is een halve vrachtwagen. Ik som het zo meteen eventjes op. Na George Michael spelen we en Outside.

0: George Michael en Outside. Wij gaan spelen.
1: Fruitjes.
0: We gaan spelen voor €300 aan fruit. Nou jongens, dat is een pakketje. Dag Bo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bo uit Nieuwpoort. Gek, gisteren hadden we iemand uit Knokke. Wordt leuk. Bo, je geeft les in het volwassenenonderwijs, Nederlands aan anderstaligen, ook ICT-lessen aan de gepensioneerden en je bent op dit moment aan het verbouwen. Druk, druk, druk dus.
2: Inderdaad, ik verveel me geen seconde.
0: Nee, dat geloof ik. Je hebt bijna geen tijd meer om naar de winkel te gaan. Misschien kan je hier fruit winnen aan €300. Wat zou je doen met al dat fruit?
2: Wel, ik zou dat hier een beetje uitdelen aan al de mensen die mij helpen. Vooral mijn familie bij het verbouwen. Zij hebben mij al enorm veel geholpen. En wat extra vitamintjes kunnen natuurlijk nooit geen kwaad doen.
0: Ja, ik zal eens. Ik heb net opgezocht wat je allemaal kan kopen voor €300 fruit. Hè. Ongeveer 200 kilo bananen. Ongeveer 150 kilo appels en peren. Of ongeveer 30 kilo aardbeien en frambozen. Dat is wel bij dat is al wel bij de duurdere prijs van €10 per kilo.
2: Ja, dat is al de moeite.
0: Jij bent al aan het rekenen. Hè. Goed, Bo, het enige dat ik moet weten is of dat jij de titel herkent van de zomersong die ik heb verfruit. Ik ga hem je laten horen. Hier komt-ie.

0: Ja, dat was hem. Wat denk jij, Bo?
1: Ik denk dat het van Bellini Samba de Janeiro is.
0: Samba de Janeiro, zeg je?
1: Hopelijk.
0: Ja!
1: Ja!
0: Maar Bo! 300 super. Euro!
1: Wauw, hoe fantastisch is dat?
0: Wat een prijs is dat, jongens. 300 euro aan fruit, maar zo goed. Ah, heel
1: wow,
0: goed.
1: Wauw, ik ben hier echt heel gelukkig geweest.
0: Ja,
1: dank
0: dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn dat je gelukkig bent. Ik zou zelfs mijn tros bananen opsturen. Je gaat
1: zeg,
0: toch...
1: we gaan hier graag zien afkomen met al het fruit.
0: Ah, jongens, toch ga je van zijn leven nog niet opkrijgen. Maar goed, doe het in stukjes en in stapjes, dan lukt dat wel. Zeg, heel fijn bedankt om mee te spelen, Bo. Je hebt
1: hem correct. Jullie hartelijk dank.
0: Je hebt hem correct gewonnen. Deel lekker uit aan de mensen die jou helpen bij het verbouwen. En een goede start alweer in september dan, hè?
1: Ja, hartelijk dank. Dankjewel. Heel voor tof. Jullie ook een fijne zomer allemaal gewend.
0: Heel fijn. Dag, Bo. Bye-bye.
1: Dank u. Daag.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Robert De Niro's Waiting van Bananarama. Vanavond iedereen zomert het zomerprogramma op VRT1 Nationaal van 7. Altijd met bijzondere locaties, verlof in eigen hof, Vlaamse tradities, weetjes en ook de stoel die altijd verstopt staat op een locatie die je zelf moet zien te vinden. Aan de hand van een tip krijg je dat ook vanavond, maar ook bij mij. En als je dan de stoel vindt en je bent er als eerste met het gevraagde voorwerp dat je dan moet meenemen, dan win je een zomerse prijs. De tip voor vandaag is: verstop je voor de Fransen in het paviljoen of in de tulpenboom. Dat lijkt me nu al precies een concrete tip. Dus verstop je voor de Fransen in het paviljoen of in de tulpenboom. Voilà, succes vanavond bij de stoel uit Iedereen Zomert, Nationaal van 7.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Mannekes!
3: Bompie!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma!
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee. Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Het Mariabeeld, 60 meter bovenop de Onze Lieve Vrouwenkerk in Sint-Niklaas, wordt op dit moment verguld. We gaan straks eens checken hoe het gaat met de werken.
7: Elke dag.
8: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De beklaagden op het grote Costa-drugsproces kennen hun straf. In Polen is vanmorgen wellicht een Russische raket neergekomen. En er komt nog geen einde aan de natuurbranden in Zuid-Europa. Ook in Griekenland zijn nu duizenden mensen een tijd lang geëvacueerd. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. De leden van 4 drugsbendes moeten ook honderdduizenden euro's boete betalen en ze verliezen tientallen miljoenen die ze met hun drugshandel verdiend hebben. Filip Heijmans in Tongeren, dat zijn serieuze straffen.
9: Ja, het is weliswaar wat minder dan het parket had gevraagd. Onder meer omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. En ook omdat sommige mensen op sommige punten zijn vrijgesproken. Maar toch 14 jaar voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Een van de kopstukken van de internationale drugshandel, die hier weliswaar niet aanwezig was. 13 jaar voor Geert Frison, de vroegere leider van de motorbende Bandido's. 9 jaar voor oud-rijkswachter Willy van Mechelen. En 12 jaar voor zijn rechterhand. Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Volgens het parket werkten die 4 bendes samen om heel regelmatig grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen, goed voor 3,5 miljard euro winst. Tegen het vonnis dat hier nu net is uitgesproken, is er uiteraard nog beroep mogelijk.
8: Dankjewel, Filip vanuit Tongeren. In de Gentse haven woedt er een brand in een recyclagebedrijf. Het vuur ontstond vanmorgen in een berg schroot en is nog niet onder controle. Er is veel rook, die is tot ver in de buurt te zien. Bewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden en hun ventilatiesystemen uit te zetten. Uit controles van de overheidsdienst Economie blijkt dat 4 op de 5 bedrijven die tweedehands auto's verkopen zich niet aan de wet houden. De transparantie bij de verkoop van tweedehands auto's blijft daardoor ondermaats, zegt Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
10: Het is wel belangrijk om die cijfers juist te nuanceren. We richten ons op ondernemingen die op basis van een risicoanalyse geselecteerd worden. Bijvoorbeeld na meldingen van consumenten, eerdere inbreuken of onregelmatigheden in de gegevens van de carpas. Je kan die resultaten dus niet zomaar doortrekken naar de hele sector. Maar één ding is duidelijk, elke inbreuk is er één te veel, want de consument daarvan de slachtoffer is.
8: De meest voorkomende overtredingen hadden te maken met de verkoopovereenkomst, de kilometerteller en de gegevens op de carpas. Vlaams minister van Energie De Pratere halveert de boetes voor bouwers en verbouwers van wie de woning niet aan de energienormen voldoet. Dat schrijft het laatste nieuws. Die boetes liepen gemiddeld op tot 2.900 euro. De normen zijn belangrijk, maar de monsterboetes moeten eruit, zegt minister De Pratere.
11: De boetes die waren gewoon zeer, zeer hoog. Er werd nu gerekend tot 25 euro per kubieke meter aan boete. Als iets niet op orde was, dat bedrag haal ik omlaag naar 10 euro per kubieke meter. Dat zorgt er natuurlijk voor dat die gigantische boetes, die van meer dan 20.000 euro, dat die eruit gaan en dat de boetes heel fors verlagen.
8: Wie bouwde of verbouwde moest ook binnen de 6 jaar een EPB-attest indienen dat bewijst dat de nieuwbouw of gerenoveerde woning aan de normen voldoet. Die termijn verlengt de minister naar 7 jaar. In een dorp in het zuidoosten van Polen, op een 100-tal kilometer van de grens met Oekraïne, is vanmorgen een projectiel neergekomen. Er is een krater met een diameter van 10 meter. Vannacht was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Daarbij vielen 8 doden en verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, weten we intussen al van wie dat projectiel dat in Polen neerkwam, kwam?
7: Nee, helemaal niet, zeker niet. Maar volgens de Poolse premier Tusk wijst veel erop dat het om een raket ging en een van Russische makelij, dus waarschijnlijk een Russische raket. Maar de resten die worden nu nog verder geanalyseerd. Oekraïne heeft al hulp aan Polen aangeboden trouwens voor dat onderzoek. En Tusk zei ook nog dat er geen gevaar geweest is voor de bevolking omdat de raket in onbewoond gebied terechtgekomen is. Maar het is natuurlijk wel een raket die neerkomt op een EU-land en op een NAVO. De voorzitter van de Europese Raad, Antonia Costa, heeft al gereageerd op X. Hij zegt dat de Russische agressie een bedreiging is voor heel Europa.
8: En gaat de NAVO niet reageren dan?
7: Wel, het is niet voor het eerst dat er projectielen in Polen terechtkomen, maar tot nu toe is daar onder NAVO-vlag nooit echt reactie op gekomen. Nu zal dat waarschijnlijk ook niet gebeuren, omdat het er niet naar uitziet dat de raket bewust voor Polen bedoeld was. Waarschijnlijk was ze voor Oekraïne bestemd.
8: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Europa blijft de hittegolf voortduren en woeden er nog altijd verschillende bos- en natuurbranden. Peter de Kroebel, je hebt een overzichtje van waar dat overal het geval is.
12: Ja, in de regio van Bordeaux lijkt het vuur onder controle, maar het zal nog lang nablussen zijn daar. In de buurt van Dijon is er nu ook een brand die nog niet helemaal onder controle is. En in Griekenland, op de eilanden Kreta en Lesbos, brandt het ook. 3 brandweerlui lieten al het leven. En de Vlaming Bruno Lippes moest in het zuiden van Kreta even zijn hotel verlaten.
13: Wij zagen de branden over de heuvel eigenlijk komen en wij werden toen verwittigd via pushberichten van de lokale overheid dat we dienden de regio te verlaten. Ook ons hotel heeft ons daar dan verder van op de hoogte gebracht.
12: Maar intussen is de brand daar onder controle. Ook rond Madrid is de brand gestabiliseerd. Er is wel nog vuur 60 kilometer ten noorden van Valencia, in Noord-Portugal ook en ook in Zuid-Turkije brandt het nu. Dus heel wat moet je zeggen en onze landgenote Hadja Labib, de Europese commissaris voor rampenbestrijding, zei al dat de klimaatverandering versnelt en dat de EU ook dat tempo zal moeten halen en meer maatregelen vooraf zal moeten nemen.
8: Dankjewel, Peter. Afwisselend wolken en opklaringen. Tegen vanavond worden die breder. In het zuidoosten zijn er dan buien mogelijk. Maxima tot 33 graden in het oosten. Morgen in de Kempen nog 30 graden en opnieuw kans op enkele buien. Het weekend is meestal zonnig. We begonnen met de straffen die zijn uitgesproken op het grote Costa-drugsproces in Tongeren. De ruim 50 leden van 4 grote bendes hebben in totaal bijna 250 jaar gevangenis gekregen. De zwaarste straf is voor een van de kopstukken, de Nederlander Bolle Jos. Meer op vrtnieuws.be.
14: Dankjewel.
15: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
16: Weet wat er leeft in jouw buurt.
15: Dirk Gijs.
6: Welkom, we hebben het over Dag van de Animator. En op dit moment is in Sint-Iklaas een spectaculair en secuur werkje bezig bovenop de Onze Lieve Vrouwenkerk. Het 5 meter hoge beeld wordt verguld. Even checken hoe dat gaat.

0: Uit de tijd van de Giro en de Scouts. Vijven heb ik nog goede herinneringen aan. Het is trouwens ook een bijzondere dag. Het is dag van de animator. Daar gaan we het straks nog over hebben.
1: Radio 2.
0: Pieter de Witte van Schilderwerken De Witte Uitstekende is op dit moment bezig met een heel bijzondere opdracht op een bijzondere plek in Sint-Niklaas. Want hij steekt het meer dan 5 meter hoge Mariabeeld bovenop de Onze Lieve Vrouwenkerk in Sint-Niklaas in het goud. Dag Pieter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Of correctie, je laat dat doen, denk ik. Hè? Hoe kruip je er zelf op die hoogte, 60 meter hoog?
2: Ik kruip er zelf ook een klein beetje op, maar het is eigenlijk mijn broer Sander die de werken ter plaatse volledig uitvoert. Uiteraard laat hij hem bijstaan door een team van 3 andere mensen met ook een specialisatie in de vergulding.
0: Ja, want dat is heel bijzonder. Hè? Beschrijf ook de werkplek eens, want het is 60 meter hoog.
2: Ja, inderdaad, het is 60 meter boven het centrum van Sint-Niklaas. We hebben daar een mooi uitzicht over heel het Waasland. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we rondom ons aan het kijken zijn. Het is de bedoeling dat we ons concentreren op het beeld zelf. Want dat is toch een secuur werkje dat we daar aan het uitvoeren zijn.
0: Ja, en dat beeld is ook behoorlijk groot. Ik dacht 5 meter of zo. Hoe groot is het?
2: Het zal inderdaad een 6 meter of 6,5 meter zijn.
0: Ja. Oh, wauw. Ja. Ja. En dat moet volledig verguld worden? Of wat is het plan?
2: Het beeld wordt volledig verguld. Dan de koepel waar het op staat wordt ook volledig verguld. En dan zijn er rondom het beeld op de toren zijn er nog 4 kleinere koepeltjes die ook mee verguld worden.
0: En hoe gaat dat dan? Moet je dat dan eerst afwassen met drift of met soda en dan een nieuw laagje leggen? Of hoe werkt dat?
2: Nee, dat gaan we niet doen. We hebben dat eigenlijk heel grondig aangepakt. Het is natuurlijk ook maar de 4e keer dat het beeld wordt verguld. Het is maar, denk ik, gemiddeld om de 40, 50 jaar dat het gebeurt. Dus we doen dat ook natuurlijk heel graag, heel grondig. We hebben eigenlijk alles eraf gehaald wat daar ooit opgezeten heeft. Dan hebben we daar een zeer degelijke grondlaag of grondlagen op aangebracht. Ook al een beetje op kleur. Hè, want de kleur van die grondlaag straalt eigenlijk ook door dat bladgoud heen. Ja.
0: En want dat is zo dun dat dat inderdaad wel belangrijk is. Ja, ja.
2: Dat is zeer belangrijk, want het bladgoud is 0,0002 millimeter, dacht ik.
0: Dat is nog veel minder dan een haar eigenlijk, hè?
2: Ik denk dat het 500 keer kleiner is dan een mensenhaar.
0: Wow. Ja.
2: Dus we moeten er zeer voorzichtig mee gaan. En we gebruiken dan ook een heel speciale lijm. Want met een gewone lijm, dat zou veel te dik zijn. Maar dat bladgoud zou er bij wijze van spreken in zwemmen. Ja. Dus we gebruiken een heel speciale lijm daarvoor. En dan brengen wij heel secuur dat bladgoud aan. Ja. En we geven het ook nog een klein glimlaagje. Zodanig dat als de stelling weg is, dat alles mooi blinkt.
0: Zeg, hoe ga je om met de hitte? Want het is gisteren bijvoorbeeld wel pittig geweest, hè?
2: Ja, de weersomstandigheden zijn eigenlijk heel goed. Het is droog, het is midden in de zomer, dus we hebben 's ochtends ook geen last van dauw en dergelijke. Dus eigenlijk zijn wij heel tevreden met de weersomstandigheden op dit moment. En natuurlijk ook boven op 60 meter hebben we een klein beetje een briesje, dus dat doet ook wel deugd.
0: Is dat voor jullie, is dat nu routine of is dat toch wel een speciale opdracht?
2: Het is toch een speciale opdracht, omdat het uiteraard voor ons in onze heimat is. Het is midden in het Waasland. Onze firma is ook gesticht in Nieuwkerke-Waas, dus er is ook wel wat een link met Sint-Niklaas, dus dat maakt het voor ons wel bijzonder. Dat is natuurlijk het emotionele. Op vlak van techniek is het eigenlijk altijd hetzelfde, of quasi altijd hetzelfde, maar hier is de schaal natuurlijk wel iets groter dan normaal, want in totaliteit wordt er een 94 vierkante meter bladgoud gelegd. Dat is toch wel, behoorlijk. Ja.
0: Je kan op hoogte gaan kijken op 15, 16, 29 en 30 augustus. En vanaf zondag 1 augustus kan je daarvoor intekenen. Kan je doen op de website van Ontdek Sint-Niklaas. Pieter, dankjewel voor de uitleg.
2: Graag gedaan. Dank u.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: En op VRT Max.
7: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
9: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Radio 2.

Fijne disco van Earth, Wind and Fire. Je hoorde ze met September. Het is nog te vroeg om al septembermuziek te beginnen spelen. We zijn pas halfweg de vakantie. Radio 2. Vandaag, 30 juli, is dag van de animator. En dat verdienen zijn zeker 45.000 jongeren die met hun vaak belangeloze inzet het verschil maken bij kinderen en bij tieners. Denk aan speelpleinwerkingen, aan kampjes en bij uitbreiding aan nog vele duizenden andere jongeren bij jeugdbewegingen. Dus voor hen een dikke proficiat, ook in Bellem, bij aan

0: later worden animatoren in de bloemetjes gezet. Op dit eigenste moment zelfs. En ik heb animator Marit van Overbeke van de Poelen aan de telefoon. Dag Marit, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: En gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, zeg, was er een of andere attentie van de jeugddienst? Of hoe was jullie dag so far?
1: We hebben vanochtend boterkoeken gekregen. En er komt nog een verrassing in de namiddag, maar dat weten we nu nog niet wat dat zal zijn.
0: Maar je weet nog niet wat het wordt. Maar ze zijn daar nu wel, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: Oké. Zeg, en hoe zit dat met jullie werking? Met hoeveel zijn jullie?
1: Nu, momenteel, zijn we denk ik met 12 animatoren die staan in Bellem. En ook 2 jobstudenten.
0: Ja, en hoeveel kinderen zijn dat dan? En van welke leeftijd ongeveer?
1: Ik denk dat we nu met 70 kinderen ongeveer zijn.
0: Wow.
1: En dat is van de leeftijd 4 jaar tot ongeveer 12 jaar.
0: Ja, dat is wel redelijk pittig zo'n bende. En wat staat er op het programma vandaag? Wat doen jullie precies?
1: Nu zijn we met het lager een groot spel aan het spelen. Waar ze woorden moeten verzamelen en dan kunnen ze daarmee beloning verdienen. En het kleuter zijn ook kleine spelletjes aan het spelen. Vanmiddag gaan we door het warme weer waterspelletjes doen.
0: Oké, okay. En is het al een beetje gelukt? Want gisteren was het bijzonder heet. Hebben jullie er last van gehad of viel dat goed mee?
1: Goh ja, iedereen heeft daar natuurlijk wel een beetje last van. Maar we hebben ook waterspelletjes gedaan gisteren, dus dan valt dat wel goed mee. En we hebben ook ijsjes gekregen in de namiddag.
0: Oh.
1: Dat is ook een leuke verrassing natuurlijk. En dat helpt ook wel tegen de hitte.
0: Zeker, maar vandaag is iets minder warm, dat valt al goed mee. Hè? Zeg, krijgen jullie voldoende respect? Zijn de ouders dankbaar of durven ze ook wel eens mopperen of moeien ze zich te veel? Hoe gaat dat?
1: De meeste ouders zijn wel echt dankbaar voor onze werking. En soms krijgen we ook op het einde zo'n klein cadeautje van de ouders. Omdat ze heel dankbaar zijn voor wat ze allemaal doen.
0: Ja, dat is goed. Ja, dus toch wel heel veel dankbaarheid. Dankjewel voor het gesprekje en keep up the good work. En Marit.
1: Ja. Dankjewel.
0: Je mag me even doorgeven aan Jolien Meins, want die is daar ook. Dat is de jeugdconsulent in Aalter. Dag Jolien, goedemiddag.
2: Hey.
0: Hallo, waarom vieren jullie de dag van de animator?
2: Omdat dat super is wat onze animatoren doen voor de kinderen. Elk jaar opnieuw, elke vakantie opnieuw. En ik vind dat gewoon super belangrijk. Hun inzet is echt heel waardevol voor de kinderen en ook voor zichzelf. Dus ik vind dat heel belangrijk om hun extra in de bloemetjes te zetten.
0: Ja, ik hoorde dat er nog een verrassing komt. Wat krijgen ze straks nog?
2: Klopt, onze burgemeester komt langs met een gepersonaliseerde toteback en een drinkfles met logo van Jacob.
0: Heel mooi. Je hoort wel eens dat het ook soms lastig is om voldoende animatoren te vinden. Hoe zit dat bij jullie? Lukt dat?
2: Ja, bij ons lukt dat. Allee, ik ga niet klagen. We doen echt ons best. En we hebben elk jaar een mooie aanloop van nieuwe animatoren. Het is echt een mooie, hechte animatorenploeg die elk jaar echt een vriendengroep wordt. En dan is het wel iets makkelijker om animatoren te rondselen, zou ik maar zeggen.
0: Dat is het, hè. Dat is de clue. Hè. Als ze goed overeenkomen, als het echt een toffe band is, dan wil iedereen erbij zijn natuurlijk. Hè. Ja. Want
2: zeker.
0: Laat ons duidelijk zijn, dit is wellicht vrijwilligerswerk, hè, toch, voor velen?
2: Ja. Klopt, inderdaad. Dus de meesten staan hier vrijwillig, maar een vrijwilligersvergoeding. En we hebben per plein 3 jobstudenten. Maar de rest is eigenlijk vrijwillig, maar een vrijwilligersvergoeding, klopt.
0: Dankjewel Jolien voor de uitleg. En aan al die duizenden jongeren, animatoren, jeugdleiders en zo verder. Een dikke proficiat voor jullie vaak belangeloze inzet om kinderen toch de vakantie van hun leven telkens weer te geven.

0: is 12:30. Goedemiddag, het VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Helena de Boever. In de Gentse haven is een brand aan de gang bij recyclagebedrijf Gallo Retra. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden, want er is veel rook. Die gaat vooral richting Oostakker en de site van Volvo. De brandweer was eerst opgeroepen voor een kleine brand bij het recyclagebedrijf, die ze snel geblust kregen. Maar intussen was er ook een afvalhoop beginnen te smeulen, die nu in brand staat. De brandweer is volop bezig met de bluswerken. Hoe lang die nog zullen duren, is niet duidelijk. Nog in Gent zijn er tijdens de Gentse feesten meer klachten over geluidsoverlast binnengekomen dan vorig jaar. Er waren 41 klachten, dat zijn er 9 meer dan in 2025. De stad heeft ook dubbel zoveel processen verbaal opgesteld, 18 in totaal. Volgens schepen Joris van den Broeke zijn het vooral beginnende cafés die de muziek te luid zetten.
1: We merken dat niet iedereen evenveel ervaring heeft in het gegeven van geluidsnormen en hoe dat je best je installatie afstelt. Anderzijds zijn er sommigen die denken dat horecazaken mogelijk minder gecontroleerd worden of niet gecontroleerd worden ten opzichte van de grote pleinorganisatoren, wat niet het geval is natuurlijk. Als er klachten rond geluid binnenkomen, dan zal de stad altijd op zoek gaan naar de bron en gaan kijken wat het probleem is.
0: Cafés waar de muziek te luid staat kunnen boetes krijgen tot maximaal €500. Beveren Kruibeke Zwijndrecht wil de restauratiekosten voor het historische lichtschip Westhinder 1 niet meer betalen. Die lopen te hoog op. De gemeente wil het schip daarom schenken aan het Maritiem Patrimonium in Antwerpen. Daar hebben ze ook al eens een zusterschip volledig gerestaureerd. De onderhandelingen zouden al ver gevorderd zijn, maar het is wel nog onduidelijk wie de verhuis moet betalen, zegt schepen Dimitri van Laren.
2: Ja, de belangrijkste elementen zijn het financiële kostenplaatje. Dus wat gaat het kosten om het schip te verplaatsen en wie gaat die kosten dragen? En dan ook welke bestemming gaat het schip krijgen ter plekke, zodat eigenlijk de herinnering aan het schip en de plaats dat het destijds in Ruppelmonden heeft gekregen toch niet verloren gaat. Dat er altijd die link blijft tussen de gemeente en het schip de Westhinder.
0: De gemeente hoopt de schenking eind dit jaar af te ronden. Sport dan. In de hoogste voetbalklasse heeft SK Beveren met de Guinese Sheik Condé een nieuwe middenvelder. Hij komt over van de Italiaanse club FC Venezia. Condé is 26 en speelde al bijna 150 matchen bij clubs op het hoogste niveau. Hij blijft al zeker 2 seizoenen bij SK Beveren. Beveren speelt na 5 seizoenen opnieuw in de hoogste afdeling. Het haalde eerder ook al onder meer de middenvelder Leandre Cuavita van Standaard binnen. En in de Conference League voetbal speelt AA Gent vanavond in eigen stadion de terugwedstrijd tegen de Oekraïnse ploeg LNZ Cherkasy. De heenwedstrijd eindigde met een 0-0 gelijkspel. Scoren zal dus niet gemakkelijk zijn, zegt AA Gent-trainer Rick de Mil.
3: Het zal absoluut geen makkelijke wedstrijd zijn. Zij brengen zeer veel intensiteit. Vooral in het begin zullen ze ons opnieuw proberen hoog onder druk te zetten. Daar hadden we het vorige week wel wat moeilijk mee. Maar we hebben wel vertrouwen in dat we weer een week verder zijn en dat we opnieuw gegroeid zijn. En het is eerst aan ons om die intensiteit te brengen. Om de eerste wedstrijd van dit seizoen in ons stadion, om daar nodig energie, drive, duels te gaan tonen.
0: De wedstrijd begint vanavond om 8:30. Je kan alles volgen via Sportza Radio. Het weer dan nog, tot 30 graden vandaag, maar wel stapelwolken. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en tot 27 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je nog de hele dag in de app en op de website van VRT Nieuws.
4: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: vrolijk fluitend door het leven. Dat is ook vakantie natuurlijk, hè. One Republic, I ain't worried. En even naar onze weerman. Die maakt zich wel een beetje zorgen, hè, over het klimaat. Maar misschien beginnen bij vandaag. Hoe liggen de kaarten, Geert Nazis?
1: Wel, je ziet op dit moment wat hoge sluierwolken. De zon heeft daar flink last van. Dat dit die buienstoring waar ik het gisteren over had, die via Frankrijk richting Duitsland aan het koersen is. Ik denk niet dat er in onze provincie iets zal vallen. Als dat al zou gebeuren, de regio Gerardsbergen heeft daar de beste kaarten voor. Waarom? Omdat die buien hangen wel boven de provincies Luik en Luxemburg. Als je nog eens een bui wil zien, met onweer bijvoorbeeld, dan moet je nu in de wagen daar naartoe rijden. Daar vallen die buien. Ja, hoe gaan we dat dan noemen? Onweerstoerisme of zo. Maar, ja, maar bij ons dus niet. Of je woont daar misschien in het Gerardsbergen, dan ga je misschien ergens een druppel kunnen vangen.
0: Daar is de kans.
1: Maar straks, ja. Voilà, maar goed, niet meer dan een druppel. Straks trekt dat scherm van die buien dan weer weg en komt de zon weer. Maar straks, ja, dat zal in de latere namiddag zijn. Maar het is wel warm, hè? 25 tot 27 graden, ondanks de wolken. Die zon geraakt daar nog wel een beetje door. En dan vanavond, vannacht, bredere opklaringen. Minima van een graad of 15 tegen de ochtend. Morgen, ja, ook morgen in de ochtend zo'n zwakke storing, maar dan komt hij uit de andere kant. En dan zou eventueel hier of daar wel eens een druppel kunnen vallen. Maar ook weer niet meer dan een druppel of een heel licht buitje. In de middag klaart het weer op, 25 graden. Zaterdag gaan we naar een 26, 27 graden toe. Zondag 28 en maandag alweer dicht of rond de 30 graden.
0: Oké, we zijn weer helemaal mee. Dankjewel.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: De fans die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
5: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
8: Mannekes!
9: Bompie!
8: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
9: Wie?
8: Jamma!
9: Yay!
8: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Ho! Ik kan niet.
8: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
8: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
9: Wij klussen mee! Yay!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
12: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
13: En een avonturenparcours.
11: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
14: Bellewaerde!
11: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
15: Je luistert naar Radio 2 in

0: slag de combo Niall Horan samen met Miles Smith en Drive Safe. Dat is altijd een goed idee natuurlijk, hè? Na de zomerstop gaan de poorten van het AGent-stadion weer open voor de eerste thuismatch vanavond. In de Conference League wel, de heenwedstrijd tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy vorige week donderdag. Ja, dat bleef gewoon 0-0. Nochtans, winnen zat er eigenlijk wel in, maar kijk, het bleef dus 0-0. Wat verwacht trainer Rick de Mil voor vanavond?
1: Ik verwacht dezelfde soort wedstrijd. Het zal absoluut geen makkelijke wedstrijd zijn. Zij brengen zeer veel intensiteit. Vooral in het begin zullen ze ons opnieuw proberen hoog onder druk te zetten. Daar hadden we het vorige week wel wat moeilijk mee. Maar we zijn toch stelselmatig in die wedstrijd gegroeid. We zijn ook beter gaan voetballen. En op een bepaald moment, vooral in het laatste half uur van de wedstrijd, hebben we ook de nodige kans gecreëerd om die wedstrijd effectief te winnen. Maar het is altijd opletten, stilstaande fasen. Dat ene kansje die we zelf weggeven, zoals dat we ook gedaan hebben daar. Waar dat Davy Roef ons ook redt. Dus al dat soort dingen zullen moeten in orde zijn. Maar we hebben er wel vertrouwen in dat we weer een week verder zijn en dat we opnieuw gegroeid zijn.
0: Oké, het is een thuismatch. De Gent-supporters die kunnen misschien het verschil maken.
1: Dat is absoluut, absoluut waar. Ze hebben dat getoond verschillende keren vorig seizoen. Als die supporters er zich achter zetten, dan kunnen we absoluut meer. En het is eerst aan ons om die intensiteit te brengen, om de eerste wedstrijd van dit seizoen in ons stadion, om daar nodig energie, drive, duels te gaan tonen. En dan met de steun, dat kan uiteindelijk het verschil maken in dit soort wedstrijden.
0: Ah, voilà. En volgende week zondag, dan begint de gewone competitie. Tegen Mechelen is Agent ook klaar voor het nieuwe seizoen nu?
1: Daar hebben we nog een klein beetje tijd voor. Alles komt heel snel, dus laat ons absoluut hopen en er alles aan doen om ons te kwalificeren. En dan begint een zeer drukke periode met midweekwedstrijden, competitiewedstrijden en Europees. Dus laat ons hopen dat we echt veel wedstrijden hebben en dan is het ook zaak dat we iedereen nodig hebben en dan zal iedereen ook de nodige speelkansen krijgen.
0: Zo is dat. Maar nu, focus op vanavond. Supporters kunnen beter even checken of er nog genoeg krediet op hun drankkaart staat voor de wedstrijd tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy.

ons Kato met 1, 2, 3, 4. Heb jij onze nieuwe Mens Erger Je Niet podcast al ontdekt? Deze week is onze collega DJ Michael Joostes de centrale gast. En hij heeft het onder meer over zijn saaiste vakantiejob ooit. Hij was zaalwachter in een museum en hij was pas 15 toen. Ontdek ze nu op VRT Max. En kies voor Radio 2 natuurlijk. Hier is Whitney Houston. Wow.

die echte klassiekers uit de jaren 80. Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Je bent allemaal uitgenodigd, zometeen in Blankenbergen natuurlijk. Want wie krijgen we straks over de vloer? Gert en James komen. Die mag je rond 3:30 verwachten. En Udo.

0: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
1: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
2: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moite.
2: Wacht, hè, dubbel...
3: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
2: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En nog zoveel meer.
2: Al onze promo's.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen... Moleculen. Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Vind ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens. En ook jij bent welkom op de Zeedijk in Blankenberg.

0: is 1 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De beklaagden op het grote Costa-drugsproces kennen hun straf. In Polen is vanmorgen wellicht een Russische raket neergekomen. En de natuurbranden in Zuid-Europa woeden nog steeds. Ook in Griekenland zijn nu duizenden mensen een tijd lang geëvacueerd. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. 51 mensen zijn daar veroordeeld omdat ze lid waren van drugsbendes die op grote schaal cocaïne naar ons land smokkelden. Filip Heijmans.
1: 250 jaar gevangenis werd hier uitgesproken. Dat is veel, maar toch een stuk minder dan de 451 die het parket had gevraagd. Geert Frison, de vroegere leider van motorbende Bandidos, kreeg bijvoorbeeld 13 jaar cel, zegt zijn advocaat Sam Vlamink.
2: We moeten inderdaad vaststellen dat het Openbaar Ministerie zeer hoog had ingezet. En we hebben vandaag kennis genomen van het vonnis dat is tussengekomen, waarbij er toch een aanzienlijke strafvermindering van maar liefst 7 jaar is opgelegd.
1: En dat komt omdat het onderzoek en proces zo lang geduurd hebben. Maar de veroordeelden moeten ook 5 miljoen aan boetes betalen en verliezen 60 miljoen euro drugsgeld, zegt rechtbankwoordvoerder Luc de Kleijer.
3: Als je het dan in totaliteit bekijkt, is er voor meer dan 5 miljoen euro aan boetes opgelegd door de rechtbank en is er ook voor meer dan 60 miljoen euro bijkomend verbeurd verklaard. Dat is bovenop tientallen onroerende goederen, luxe goederen, auto's.
1: Het proces moest 5 keer opnieuw beginnen. Advocaat John Maas is tevreden dat er nu toch een vonnis is.
4: Het is een hobbelige weg geweest, maar er is een uitspraak. En dus in die zin heeft justitie haar werk gedaan. Ik denk het wel, ja.
0: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet op 10 september uitleg geven aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken over een dading die de Vlaamse overheid afsloot met de uitbater van de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf meermaals een ongunstig advies over die overeenkomst. Oppositiepartijen Groen, Anders en Vlaams Belang vroegen een spoedzitting van de commissie Mobiliteit, maar die extra zitting komt dus pas na de zomer. Uit controles van de overheidsdienst Economie blijkt dat 4 op de 5 bedrijven die tweedehands auto's verkopen zich niet aan de wet houden. De transparantie bij de verkoop van tweedehands auto's blijft daardoor ondermaats, volgens de overheidsdienst. Het gaat om verschillende overtredingen, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
5: Zo zeggen we dat bijna 8 op de 10 verkopers niet voldeden aan alle wettelijke regels voor de verkoopovereenkomst van een tweedehands voertuig. Vaak ontbraken verplichte gegevens of stonden er clausules in die problematisch zijn. Daarnaast vermeldt meer dan 6 op de 10 verkopers de kilometerhistoriek niet correct. En bijna de helft van de ondernemingen gaf de verplichte gegevens niet correct door aan de VZW Carpas.
0: In de buurt van Duinkerke in Noord-Frankrijk zijn 3 migranten om het leven gekomen tijdens een poging om het kanaal over te steken met een bootje. Ze zijn vertrokken afgelopen nacht, maar kwamen op zee in de problemen. Toen de reddingsdiensten vanochtend bij de boot aankwamen, troffen ze de opvarenden dood aan. Ze konden niet meer gereanimeerd worden. In Oekraïne zijn vannacht 8 doden en verschillende gewonden gevallen bij een grote Russische aanval. Bij die aanval is in een dorp in het zuidoosten van Polen, zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne, een projectiel neergekomen. Er is een krater geslagen met een diameter van 10 meter. Jeroen Rijgaard, weten we nu al waar het projectiel vandaan kwam?
6: Wel, officieel nog niet, maar volgens de Poolse premier Tusk wijst veel erop dat het en om een raket ging en een van de Russische makelij. Dus ja, een Russische raket waarschijnlijk. Maar de resten die worden nu nog verder geanalyseerd. Oekraïne heeft al hulp trouwens aan Polen aangeboden voor dat onderzoek. En gevaar voor de bevolking is er niet geweest, zei Tusk, omdat de raket in onbewoond gebied terechtgekomen is. Maar ja, het is natuurlijk wel een raket die neerkomt op een EU-land en een NAVO-lidstaat. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, heeft al gereageerd op X. Hij zegt dat de Russische agressie een bedreiging is voor heel Europa.
0: Ja, en gaat de NAVO dan niet reageren, Jeroen?
6: Wel, het is niet voor het eerst dat er projectielen in Polen terechtkomen, maar tot nu toe is daar vanwege de NAVO nooit echt reactie op gekomen. Nu zal dat dus ook niet gebeuren, omdat het er naar uitziet dat de raket niet bewust voor Polen bedoeld was, maar eigenlijk voor Oekraïne. En waarschijnlijk gaat de NAVO daarom dus ook dit keer niet reageren.
0: Dankjewel, Jeroen.
7: In het zuiden van Europa houdt de hittegolf aan. Er woeden nog altijd verschillende bos- en natuurbranden. Peter de Kroebele, waar is dat het geval?
8: Wel, in de regio van Bordeaux lijkt het vuur onder controle, maar het zal nog lang nablussen zijn. En intussen mogen zowat 84.000 inwoners in de Gironde-streek terug naar hun huizen. In Griekenland, op de eilanden Kreta en Lesbos, brandt het. 3 brandweerlui lieten daar al het leven en de situatie is nog niet helemaal onder controle. Rond Madrid is de brand wel gestabiliseerd en kunnen de inwoners ook weer naar hun huizen. Er is wel nog een vuurhaard, 60 kilometer ten noorden van Valencia. En het brandt ook in Noord-Portugal en ook in Turkije. Hajar Labib, de Europese commissaris voor rampenbestrijding, ziet Europese solidariteit, waarbij de EU-staten als buren samenwerken om de rampen te bestrijden.
9: When disaster strikes, Europe stands together, boots on the ground, planes in the air, neighbors helping neighbors. So this is European solidarity in action.
8: Labib zegt ook dat de heropbouw nu slim moet gebeuren, zodat de getroffen regio's beter bestand zijn tegen toekomstige rampen. En dat de EU sneller maatregelen moet nemen tegen de klimaatverandering.
7: Dankjewel, Peter. Afwisselend wolken en opklaringen die tegen vanavond breder worden. In het zuidoosten zijn er buien mogelijk. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima morgen tot 22 graden aan zee en 30 graden in de Kempen. Het weekend is overwegend zonnig. Vooraan in dit bulletin de straffen die zijn uitgesproken op het grote Costa drugsproces in Tongeren. De ruim 50 leden van 4 grote drugsbendes hebben daar in totaal bijna 250 jaar gevangenis gekregen. De zwaarste straf is voor 1 van de kopstukken, de Nederlander Bolle Jos. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Goedemiddag, het is bijna 7:07. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En elders op de snelweg hoogstens kleine vertragingen.
11: Radio 2 Zomerhit Backstage.
10: Kim de Brie. Als het weer zomer wordt, doen ze alles voor de show. Ze zijn vooral op vakantie in de pannen, maar vanmiddag spelen ze de pannen van het dak hier in Blankenbergen. Gert en James zijn op komst en het is met de do van Madiwodo vandaag.

0: Tina Turner. Alleen maar de beste muziek in je radio. De zon, de zee, het zand krijg je er zomaar bij. Dus ja, het kan ook wel eens wat schuren. Net zoals het bij deze schuurt op dit moment.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem. Zomerhit!
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: The Bee Gees, Night Fever, gisteren. Wat was dat zeg? Tweede opname van VRT Zomerhit. Niet normaal, redelijk memorabel. Ook wel met Cat de Luna, ook nog bij ons in de studio hier op de afterparty. Hit en hitsig vooral. En we weten nu ook wat half twerken is. Onze bilspieren staan toch iets strakker vandaag.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.

0: Radio 2 Zomerhit Backstage. Gisteren is de tweede show opgenomen van VRT Zomerhit hier. Het was fantastisch, het was heet. Het is er alleen maar heter op geworden ook, maar zo mooi ook. Aaron Blommaert en Zoe Levi waren erbij als genomineerden uiteraard. Die gaan trouwens mogelijkerwijs, mochten ze winnen, een tattoo laten zetten. Tranen van goud, hebben ze afgesproken. Aaron Blommaert heeft er nog geen. Wie weet, wat wordt dat? DJ-licious en Milo waren erbij. Gert Verhulst en James Kok gisteren hier ook. Zijn nu onderweg naar Blankenbergen. Linne de Douw heeft plankgas gegeven. En Dana Winner was er ook bij en ze vond het fijn.
1: Het is hier leuk op dit moment. De zon schijnt, het is hier aangenaam om te zijn. Maar ik durf ook eerlijk zeggen, Kim, ik had niet verwacht dat ik hier zou zijn. Want ik heb dat nummer... Ik heb dat nummer opgenomen, maar niet zo in het achterhoofd van misschien zou ik al een zomerrit kunnen belanden. Dus dit is nu voor mij een extra bonus. Je weet, als je er dan in zit, dan ben ik een competitief beestje en dan denk ik van ja, dan wil je ervoor gaan. Als ik het niet haal, tant pis, maar allez, dan heb ik er wel in gezeten.
0: Ze heeft er zeker in gezeten. Ook de Like Meers, die zijn naar Blankenbergen gekomen gisteren. En als je het nog niet gehoord zou hebben, als je er niet bij was, als je niet meegeluisterd hebt via de radioshow, Louise klapt al een beetje uit de biecht.
2: Wat we gaan doen is ook echt een hele leuke song, vind ik zelf. Echt een banger, zoals we dat zeggen. Ja. Mogen we het zeggen? Mogen we het zeggen, guys?
3: Ja.
2: Ja, oké, okay, we gaan zon zien zakken doen.
4: Hey. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Radio 2. Ik heb de zon zien zakken. Radio 2!
0: Ja, persoonlijk toetsken, hè. Uiteraard Radio 2 stempeltje drukken. Maar op televisie zie en hoor je de gewone Like Me-versie. Maar het was effectief met een prachtige zonsondergang erbij. De bril van Sam is afgevlogen tijdens het optreden. Was zo enthousiast.

aan het dansen. Maar gelukkig, hij kan terugzien. De bril is teruggevonden. En ook deze doet nog mee. Passera.

0: De rien, Céline Dion, de rien. Merci à vous. 13:01 en op de snelweg zijn er enkel wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Dermot Kennedy, Power Over Me. Gisteren was het een topdag. Echt schitterende opname van die tweede VRT Zomerhitshow. Maar jammer genoeg moet ik je nu minder goed nieuws melden. Er is heel recent bij Isabel A. borstkanker vastgesteld. En dus uiteraard moet ze de komende optredens annuleren. Ze zal een tijdje buiten strijd zijn en ze neemt de nodige tijd en ruimte om te herstellen. Heel jammer, maar we gaan dus verder met 19 genomineerden voor VRT Zomerhit. Maar uiteraard wensen we Isabel heel veel goede moed toe. We denken aan jou, Isabel, en we branden wel een kaarsje of 100.000. Dus komt zeker goed.

0: kom al veel reacties binnen in de Radio 2-app. Reni zegt, doe me toch voor Isabel aan. Zo jammer, ja, we duimen voor Isabel. Helaas dus buiten strijd, ook buiten de VRT-zomerheidstrijd. Door de klote ziekte, we mogen dat zeggen. Zegt de grote mottige K, borstkanker. Maar komt allemaal goed, Isabel.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Anastasia Tsjernouk.
3: Ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad, en zeker zo in het begin van mijn twenties, om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik. Ik vind het held zeer belangrijk. Luistert, als je de wereld wilt veranderen, hij held. Courage.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
7: De fans die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhits.
1: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke bergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.

0: Amy Winehouse. Tears dry on their own. Ja, zeker met deze temperaturen. Vooral gisteren hier aan de zee, ook in Blankenbergen. Nu op dit moment, ik moet zeggen, het valt heel goed mee vandaag.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Chris uit Oevel, volgens mij staat je radio daar veel te luid.
2: Ja.
0: Zet hem wat stiller, Chris, want anders gaan wij niet met elkaar kunnen praten. En dat zou jammer zijn, want jouw top 3, ik wil hem zo graag horen. Is de radio daar wat stiller gezet ondertussen?
2: Ja.
0: Voilà. Zeg, hoe is daar in Westerlo voor de rest? Beetje te doen qua temperatuur?
2: Bewolkt.
0: Veel beter dan gisteren misschien?
2: Ja, het is een beetje koeler.
0: Beetje koeler, hè. Maar toch nog altijd lekker warm qua stemgedrag. Dat zit wel goed. Ook jij hebt een mooie top 3 samengesteld. We gaan hem eens overlopen. En Chris, wie heb jij op 3 gezet?
2: De Romeo's.
0: Waarom?
2: Ja, ik vind dat een goede zomerrit.
0: En meer moet dat niet zijn. Goed kunnen meezingen. Ik zag jou maar even. Wie staat er op nummer 2?
2: Niels de Stadsbader. Met vuur.
0: En vlam.
2: En vlam.
0: Ja. Waarom?
2: Ja, dat is ook een heel leuk liedje. En ja, alleen dat scoort bij mij als tweede.
0: Oké, grote fan van Niels. Goeie presentator ook, hè?
2: Ja, een hele goede presentator.
0: Voilà.
2: En je kan het volk goed bezighouden.
0: Zeker.
2: En, ja.
0: Goeie entertainer. Maar dan, jouw nummer 1. Heel benieuwd, Chris. Wie staat daar?
2: Dat is Gert en James.
0: Oh, het wordt op... Hoor je het? Het wordt op applaus onthaald en gejuich hier in Blankenbergen. Natuurlijk, omdat ze zijn hier zo meteen, hè, Chris?
2: Ah, ja, ik heb het gehoord.
0: Ah, ja. Maddie Wodo, waarom mag dat de zomerhit worden?
2: Omdat dat een Nederlandstalig liedje is. Mm-hmm. En dat zit echt... leuk. Je kunt erop dansen, je kunt meezingen. Ja.
0: En dat is een hele belangrijke factor voor jou, Chris. Dat hoor ik aan alles. Prachtig. Of het ook effectief de winnaar wordt van VRT Zomerhit dit jaar, dat weten we natuurlijk pas op 29 augustus. Maar blijf vooral stemmen op VRT Max voor jouw favorieten. Fijne donderdag daar, hè. Dag, Chris.

Zelfs vader en dochter dansen op deze van Belle Perez en Namorada. Ja, we zijn nog aan het bekomen van de eerste twee opnames van VRT Zomerhit. Gisteren en eergisteren, maar dus Belle Perez is er volgende dinsdag bij. 4 augustus, dan wordt show 3 opgenomen. Belle is erbij, gaat haar Zomerhit van 20 jaar geleden, die Ave Maria, nog eens zingen. En voor de rest, ja, nog veel en goed en schoon volk dat op het podium zal staan. Voor die line-up kijk je op VRT Max, maar dus het zal zonder Isabel A zijn, helaas. Op VRT Max bestel je ook jouw tickets als je als een echte VIP wil komen, als een echte Zomerhit VIP op de eerste rij staan, alles zien, alles meebeleven. Ook die tickets reserveer je dus via VRT Max.

0: Zucchero en Eric Clapton, Wonderful World. Ja, sowieso niks mis met de wereld om op 8 november al kerstmis te vieren. Ik heb het voorbije weekend mijn eerste kerstcadeaus gekocht. Ik zweer het.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie.
0: Dus jij kan gerust ook die tickets kopen voor het allerlaatste concert van Radio Bene. De Red Pack live in concert, Best of Christmas. 8 november, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Er is een middag- en een avondshow. Dus check even in die agenda wanneer je best naar Antwerpen kan komen. Straffe namen op het podium. Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie. Ook Kleinmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Dus meer informatie en die tickets scoren doe je via Radio Bene. Op VRT Max.

0: Toto en Pamela. Ik kan je zeggen, Gert en James die zijn ondertussen gearriveerd in Blankenbergen. Ze zijn er misschien wat blijven slapen. Ze waren er gisteren ook bij de opname van de tweede tv-show. Dus je hoort het allemaal straks na 2 uur.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En ondertussen stem jij voor jouw VRT-zomerhit-favorieten. Ook als je het al gedaan hebt, het kan elke week opnieuw jouw top 3 insturen via VRT Max.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. 51 mensen zijn daar veroordeeld omdat ze lid waren van drugsbendes die op grote schaal cocaïne naar ons land smokkelden. Alles samen kregen ze bijna 250 jaar gevangenis. Dat is wel een stuk minder dan het parket had gevraagd. Een van de kopstukken, motorbendeleider Geert Frisson, kreeg bijvoorbeeld 13 jaar gevangenis, terwijl het parket 20 jaar had geëist, zegt zijn advocaat Sam Vlamink.
1: We moeten inderdaad vaststellen dat het Openbaar Ministerie zeer hoog had ingezet. Dat men voor onze cliënten absolute maximumstraf had geëist van 20 jaar. En we hebben vandaag kennis genomen van het vonnis dat is tussengekomen, waarbij er toch een aanzienlijke strafvermindering van maar liefst 7 jaar is opgelegd.
0: Tegen de uitspraak is wel nog beroep mogelijk. In de haven van Gent probeert de brandweer te voorkomen dat een brand in een recyclagebedrijf zich verder uitbreidt. Daarbij worden een blusboot en drones ingezet. De brand begon in een berg schrootafval, maar de oorzaak is nog niet bekend. Het vuur is nog niet onder controle en er hangt veel rook. Omwonenden krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Werknemers van omliggende bedrijven moeten ook binnenblijven. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker en zal een tijd lang niet meer optreden. Dat heeft ze via haar sociale media bekendgemaakt. De zangeres zal de nodige tijd en ruimte nemen om te herstellen. Isabelle A. was een van de 20 finalisten van VRT Zomerhit. Die muziekwedstrijd gaat verder met 19 finalisten. Dit jaar zijn in Duitsland al bijna 10.000 mensen gestorven door de hitte. De meeste sterfgevallen vielen in de tweede helft van juni, toen de temperatuur opliep tot 40 graden. Meer dan de helft van de slachtoffers is ouder dan 85. De hittegolven zorgen in Duitsland voor een politiek debat over betere bescherming in ziekenhuizen en woonzorgcentra. In Congo mag er een referendum komen dat de weg openzet voor een derde ambtstermijn van president Felix Tshisekedi. Ondanks massaal protest heeft het grondwettelijk hof dat goedgekeurd. Een coalitie van oppositiepartijen reageert woedend en zegt dat het hof is omgekocht. De partij van Tshisekedi voerde 10 jaar geleden zelf nog actie tegen de derde ambtstermijn van de vorige president Kabila. Afwisselend wolken en opklaringen, kans op buien in het zuidoosten. Maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima tot 22 aan zee en 30 graden in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
2: 3:00 ondertussen. Goedemiddag. Op de E313 naar Antwerpen vertragen tussen Randst en Wommelgem door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel bumperen tussen Oudergem en Tervuren door een voertuig met pech op de rechterrijstrook.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel. Het zijn er zelfs twee die in Blankenbergen geland zijn. Gert en James zijn nog heel even bezig met opnames voor Catnet. Want je weet, die wonen hier naast ons. Dus Gert en James komen er zo meteen aan. Ondertussen vraagt Jurgen Cayet uit Sint-Gilles-Waas zich af: wat zoeken die mensen eigenlijk in dat Radio 2 ballenbad? Wel, Jurgen, je moet voorwerpen zoeken. Je moet tussen die balletjes duiken en dan proberen drie voorwerpen te vinden. En dan krijg je een hele toffe zonnehoed.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Suzanne en Freek halverwege.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Eerst spelen met een infrastructuur en dan nog die koptelefoon moeten opzetten. En dat lukt niet. En lasten we van een draad. Gert en James, welkom in Blankenberg.
2: Goedemiddag.
0: Gisteren tv-show gehad. Jullie zaten in de tweede opname. Beetje bekomen?
3: Ja, want er waren allemaal hele leuke artiesten die meededen. Er was ook een dame die, die Amerikaanse weet, want die kende ze niet zo.
2: Ja, ja. En die, ik heb
0: Cat de Luna.
2: Ja. Wij kennen die allebei niet. Ja. Wij kennen wel natuurlijk de hit Wine Up, oh yeah.
0: Ze heeft hier ook de afterparty meegedaan.
2: En je hebt hier met je benen op de toog gestaan en al.
0: Half twerken en al. Ja. Ik bedoel, het moet kunnen.
3: Ja, we hebben dat allemaal meegemaakt. Die dame die kwam af toen wij op moesten. Ik zeg, oh, nice moves, zeg ik.
2: Ja, dat is waar. Nice moves.
0: Dan hadden we die van mij nog niet gezien. Jongens, toch, echt waar. Ik had gisteren jullie benen gezien en ik dacht, mijn bilspieren, daar moet ook aan gewerkt worden.
3: Maar wij hebben juist gegeten, Kim. Dus. Ja, het is waar. Oh, lekker, een boomstammetje. Het was goed.
0: Met boontjes?
2: Ja. Nee, we hebben hier erwtjes gekregen achter de schermen.
0: Ja. Ah ja, oké. Okay.
2: Een boomstamke met erwtjes.
0: Ja, ik kon ook de boontjes erbij kiezen, maar het was boontjes, erwtjes, een beetje van alles. Okay. Zeg maar, jullie zijn niet blijven slapen in Blankenbergen?
3: Nee.
0: Dus naar huis gegaan?
2: Ik terug richting het Antwerpse en meneer Verhulst.
3: Ik naar Oostduinkerken, hè. Ja. Dat valt mee. Hè.
0: En dan deze voormiddag, wat doen jullie dan zo? Is dat even nog bekomen of toch werken?
2: Deze voormiddag sporten? Ja, we hebben wel alle twee gesport.
3: Allee, maar Kim, je denkt nu toch niet dat wij zo'n benen dat vanzelf...
0: Je krijgt dat niet vanzelf.
3: Ah, voilà. Jammer.
2: Ja, maar we zijn altijd maar bezig over ons benen. Mensen denken allemaal thuis dat wij de benen van Kim Kleisters hebben. Dat is niet waar, hè?
3: Net niet.
2: We zijn wel trots op onze benen. Ja. Dat mag wel gezegd worden.
0: Benen van Kim Kleisters, bedoel, dat zijn vrouwenbenen. Dat zijn wel heel sportieve
2: benen. Hè? Maar ik heb wel nog... Ik heb ook hard gewerkt deze ochtend. Maar we hebben alle twee elkaar inderdaad een telefoontje gedaan wanneer we net van onze machine kwamen.
3: Ja, en dan sturen we altijd een fotootje van onszelf. Dat is verschrikkelijk. Dat zien we 30 jaar ouder uit.
0: Badend in zweet en stinken, maar dat raak je gelukkig
2: we
0: niet.
2: We zijn zo nat of iets dan.
3: Ja.
0: Gelukkig, alle gekheid op een stokje, vrienden. Maar helaas hebben we ook... minder goed nieuws gekregen.
3: Ja.
0: Daarnet van Isabel A. Ze heeft borstkanker.
3: Ja.
0: Heel heftig. Het was haar zo gegund, deze VRT-zomerhit. Mensen zeggen dan van, ja, maar waarom stapt ze dan uit die zomerhit-race? Ze heeft zelf die beslissing genomen, hè, uiteraard, om niet meer mee te doen, die agenda vrij te maken.
3: Ik snap dat uw kop daar niet naar staat. En gelukkig is de medische wereld zodanig vooruit gegaan dat de kans heel groot is dat ze er hier goed gaat uit.
2: En wij kunnen haar goed herstellen, hè. Dat zou wel zijn. En ik denk, focus op herstel is even wat dan prioriteit is. Dat is nog maar normaal, denk ik.
0: Zonder twijfel. Frederik de Zutter zegt, jammer, ik heb Isabel al elke week in mijn top 3 gezet. Dat is bij veel mensen zo.
3: Ja, maar dat is een goed nummer.
0: Ja, heel goed. Ja,
2: je zegt dat
0: allemaal. Ja, ik vind dat ook. Ik vind dat oprecht
2: ook. Smeek niet om mij.
0: Ja, blijft in jou.
2: Het is voorbij.
0: Ja, voilà. Ja. Een eerbetoon bij deze aan Isabel door James Cook. Ria Rottiers vindt het ook heel spijtig nieuws. Ze stond bij mij op nummer 1. Gerda Bogaert wil Isabel heel veel moed en spoedig herstel wensen. Ze verdient het en effectief. We duimen allemaal voor Isabel.
3: Mooi gezicht.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Hoover Funnik, the world is mine.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Het is de eerste keer dat Gert Verhulst hier in de studio staat. Daar is een obstakel, Gert, oppassen. Ja. Hè?
2: Ik was bijna omvergevallen. Hè?
3: Ja, ik lag bijna mijn klikken en klakken op de schoot van Kebke de Brie. Ja.
0: Wat ook niet erg zou zijn. In Blankenbergen op dit moment, maar heel vaak in de pannen. Hè? Op vakantie, de zomershow is al geweest.
2: Het is heel goed geweest. Hè. We zijn vorige week, 2 weken geleden in première gegaan. En we spelen nog 3 weken en we gaan een beetje reclame maken. Hè.
3: Ja, want wij mogen extra shows aankondigen.
0: Oh!
3: Ja!
2: 14 en 15 augustus.
3: Ja, we zijn super blij.
2: Extra shows. En voor vanavond waren er nog een paar ticketjes. Morgen zit het stampvol. En zondag zijn er ook nog wel wat ticketjes. Dus ga naar de site. En,
3: we moeten wel zeggen, Gert, het moest gezegd worden. Het moet gezegd worden. We verkopen elke dag wel heel snel. Dus die 14 en 15, het zou wel een keer op kunnen gaan. Dus we hopen
0: dat
3: natuurlijk.
0: Van de voordat.
3: Nee. Het is echt waar. We zijn super content. We hebben vorig jaar 25.000 mensen mogen verwelkomen. Ja. We zijn nu los naar die 30 aan het gaan. En dat doet deugd. We willen
0: sowieso
3: ook iedereen bedanken die al is komen kijken.
2: Ja, en wie niet is komen kijken ook.
3: Ja, nee, die kunnen we moeilijk bedanken. Hè.
0: Sketches, dans, humor, maar ook kippenvel en tranen. Hè.
2: Er zit ook een tranenmomentje in. Een lach en een traan, zo moet dat in elk...
0: Dat is het leven.
3: Ja, we eren onze mama's. En die van Gert is er natuurlijk niet meer onder ons. Dus dan komt dat wel even binnen.
2: Voor veel mensen ook herkenbaar die in de zaal zitten.
3: Zeker.
2: Dus er mag ook al eens even een moment van bezinning zijn.
3: We eren dus eigenlijk alle mama's, of ze nu nog zijn, onder ons of niet.
2: Maar er wordt vooral gelachen, Kim.
0: Maar zeer terecht, alles wat jullie doen sowieso. En er is, dat schijnt, een grote QR-code.
3: Ja,
0: het zal wel.
3: Het staat zelf in onze decor.
2: Hallo, vorig jaar hebben ze ons verweten dat we niet genoeg reclame hebben gemaakt. Nu,
0: en zal deze jaar niet pakken.
2: Zal niet waar
0: zijn. Genomineerd met Madi Wado, moeten we het zo meteen...

0: programma van Radio 2 op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Radio 2.
0: Radio 2.

0: Backstreet Boys.
1: Oh, ze heeft het over ons, denk ik, Gert.
0: Uiteraard. De boys van de pannen vooral.
2: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Gert en James, beste vrienden hier. En vandaag is het de internationale dag van de vriendschap.
3: Ja, tuurlijk. Dat wisten wij, James.
1: Ja, nee, tuurlijk. We reden van morgen weg van thuis en we belden. We zeiden, zeg, het is een internationale dag van de vriendschap.
3: Ja. Alleen, wat een toeval.
0: Ja,
3: alleen,
0: dat is
3: heel
0: toch
3: leuk.
0: Schoon. Ik vind dat schoon.
3: En heb je dat opgezocht of hebben ze dat komen zeggen?
0: Wel, het is vanmiddag tijdens de vergadering van onze collega's van Ketnet dat het gezegd werd.
1: Allee, oh. Het is de internationale dag van de vriendschap.
3: Maar ja, het is tegenwoordig wel elke dag een dag van iets. Hè.
0: Maar goed, hè, dan kunnen we elke dag over iets babbelen.
1: Tijdens onze dingen, tijdens onze talkshows, was dat ook altijd zo. Het is niet een speciale dag. En elke dag is er wel een internationale dag.
0: Volgens mij gaat er ooit nog een Gert en James dag komen.
3: Ik hoop het. Ik hoop het.
1: Laat hem vandaag zijn.
0: Hè? Op de internationale dag van de vriendschap. Voilà. Sowieso. En ondertussen ook geen zomerhitmaagden meer. Was vorig jaar nog wel het geval.
3: Ja.
0: Nu, full force.
1: Ja.
0: Is de goesting nog groter dan vorig jaar om met de trofee naar huis te gaan?
1: Goed! Zeg, ze hebben ons een oja-pact gezet.
3: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ja, ik vind je zo goed.
3: Allee, kijk.
1: Voordat we hier subiet afscheid nemen, want dan in één keer zeiden je merci voor het te zijn, bye bye. Ik moet...
0: Rustig, het is, ja, het is nog geen half maar drie.
1: Ik moet wel iets zeggen.
0: Ja.
1: Ja, want dit moet echt.
3: Ja.
1: Mijn schoonopa, die zit in een rusthuis en je luistert 24 uur op 24 naar Radio T. Dat is een radiotje in zijn hoek en dat staat aan.
0: Prachtig.
1: Constant.
0: Oké.
1: Okay.
3: Maar dat kan niet. Hè. Dan moet hem altijd wakker zijn in zijn leven.
1: Nee. Maar het staat wel aan de hele tijd.
3: Oké.
0: Okay, dat is gezelschap.
1: Ja.
0: We zijn ideaal gezelschap dag en nacht.
1: En dan was mij gezegd, dat zou hem zoveel deugd doen. Moest ik even een keer...
0: De groetjes doen.
1: Ja, dus mag ik een keer oldschool de groetjes
3: doen.
1: Ja?
3: Doen op de radio.
1: Ik wil dat nu een keer oldschool doen aan mijn schoonopa. En dat is Johan Lievijns. Of is het nu Van Laatem? Het is Johan, dat weet ik.
3: Ik kent hem heel goed. Of is het nu Robert?
1: Nee, ik vraag mij nu even af, is het nu van mijn schoonvader of van mijn schoonmoeder?
3: Ja, en luistert hem naar Radio 2 of eigenlijk toch naar Radio 1? Ja, maar ja. Robbo. Nee,
1: bij deze daar in Ronse, vele groetjes.
3: Of was het toch in Gent?
1: Nee.
3: Oké. Okay. Amai, die menschap, dat is de mooiste dag van zijn leven.
1: Gaat weer een keer opzoeken, maar doen we verder.
0: Voilà, ondertussen, we zullen eens luisteren naar Quasimodo. Hè?
3: Ja,
0: Madimodo.
3: Voilà.

0: is effectief alle remmen los hier met die hete tijgers Gert en James. Oeh ja, zeker weten. Op de E313 naar Antwerpen 15 minuten vertragen tussen Ranst en Wommelgem. Daar is de weg vrijgemaakt. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: Ze heeft eerst echt vakantie genomen, is met haar lief op reis geweest. Daar zijn ze verloofd. Jawel, jawel, jawel. En stilaan gaat ze aan die zomerhitrace beginnen. Laura Tesoro is erbij volgende week woensdag 5 augustus. En je weet, als je er als VIP bij wil zijn, check het allemaal op VRT Max. Daar bestel je jouw tickets.
1: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

Hello Black, I need a dollar. Oh ja, dus die VIP-tickets, die VIP voor VRT Zomerhit, ja, die moet je betalen. Maar voor de rest, als je niet per se in die Golden Circle wil staan, dan is dat allemaal gratis. Hoef je ook niks te reserveren. Gewoon aan de pier hier in Blankenbergen komen volgende week dinsdag en of woensdag. En dan maak je het mee. Altijd plezant hier. Echt beter dan goed, om het op zijn Carrie Haggers te zeggen.

0: De Maria's, de Magdalena's, mooie mix van allebei. Heerlijke muziek uit de jaren 80 van Sandra. En nu zaterdag, amai, de 66 beste hits van Bart KL op Radio BNE. Zo gaan we die 66ste verjaardag van Bart vieren. Hitlijst met zijn 66 mooiste, meest favoriete nummers. Misschien wel deze. Of ga jij voor deze?
1: De Marie-Louise danst op.
0: Ook leuk, hè? De Marie-Louise. Ik kan ook stemmen op deze. Er zijn nog zoveel keuzes. Stem gewoon op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max. En zaterdag hoor je het allemaal vanaf 9 uur op Radio BNE. En ja, ik weet wel, Bart KL is pas zondagjarig. Maar dan is het ook de verjaardag van Tura. Dan is de Wiltura 86. Op zaterdag is het de Bart KL 66 op Radio BNE.

0: zei hier daarnet de meneer, waar is de tijd? Wel, uit 1966, de Kinks en Sunny Afternoon. Zonnig, goya, Stéphane Tognon, Abt, er valt zowaar water uit de lucht in Brakel. Ook Christophe van den Bussen zegt, hier een verfrissende bui in Maasmechelen. En Sigrid Redant laat weten dat het ook in Ninove goed aan het regenen is. Op dit moment in Blankenbergen is het, zullen we zeggen, grijs, bewolkt, maar voorlopig nog droog. Ideaal dus om straks te komen luisteren naar Gert en James.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.
10: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
11: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
10: Wacht, hè, dubbel...
11: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
10: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
11: Op alle kleren, meubels...
10: Elektro, sportartikelen...
11: En nog zoveel meer.
10: Al onze promo's.
11: Op moleculen.be.
10: Als je echt wilt shoppen...
12: Hallo allemaal!
13: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
10: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
14: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dolletjes, het gaat echt goed zijn over een half uur. Gert en James live bij Radio 2 aan zee, hier op ons dak. Maar je kan altijd meekijken, dat weet je, via VRT Max.
9: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren hebben 51 beklaagden alles samen 250 jaar gevangenis gekregen. Ze zijn veroordeeld omdat ze op grote schaal cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De bendeleden moeten samen ook 5 miljoen euro boete betalen. En ze verliezen huizen, luxe goederen en tientallen miljoenen euro's die ze met hun drugshandel verdiend hebben. Een van de hoofdbeklaagden was oud-rijkswachter Willy van Mechelen. Hij kreeg 9 jaar. Veel minder dan het parket gevraagd had, zegt zijn advocaat Johan van Genechten.
15: Wat ons is opgevallen is dat er geen leiderschap is weerhouden. Meneer Van Mechelen heeft dat altijd aangegeven, dat hij zich geen leider voelde van een criminele organisatie en dat hij er ergens tussenin hing en mensen in contact bracht. Dus dat hij niet als leider van de criminele organisatie is veroordeeld en dat maakt evident een substantieel verschil uit.
0: Tegen de uitspraak is nog beroep mogelijk. De familie van de vermiste wandelaar Mark Joris uit Mortsel is opgelucht dat zijn stoffelijke resten zijn teruggevonden op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië. De man van 72 verdween 2 jaar geleden tijdens een wandeling in het bergachtig gebied. De politie vond zijn lichaam afgelopen weekend. Wellicht maakte hij een fatale val tijdens de laatste etappe van zijn trektocht. Het is goed dat de onzekerheid weg is, zegt zijn dochter Tine Joris.
16: We hebben zelf ook zoveel afgezocht. Ja, dat doen de menselijke geest. Als je dan geen duidelijk bewijs hebt, dan blijft er precies toch een poortje openstaan van misschien is er toch nog kans dat hij nog leeft. En dat is nu toe en ik denk dat dat goed is.
0: Het DNA-onderzoek loopt nog, maar op basis van de unieke code van zijn gsm is het zo goed als zeker dat het om de vermiste man uit Mortsel gaat. Een Canadese vrouw van Chinese origine die stage liep bij het NAVO-hoofdkwartier in Bergen tekent beroep aan tegen haar voorlopige hechtenis. De vrouw werd vorige week vrijdag gearresteerd op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. De Kamer van Inbeschuldigingstelling doet binnen 2 weken uitspraak over het beroep. De ebola-uitbraak in het oosten van Congo eist steeds meer levens. Meer dan 1500 mensen zijn al gestorven. Dat is een stijging van 50% in 1 week. In totaal zijn er ruim 3000 besmettingen geregistreerd. Er bestaan geen goedgekeurde vaccins of behandelingen voor het ebola-virus. Hulporganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie trokken zich na aanvallen op ziekenhuizen tijdelijk terug. Daardoor loopt de opsporing van besmette personen ernstige vertraging op. Volgens de lokale autoriteiten is de situatie intussen weer veilig. Ze vragen de hulporganisaties om terug te keren. Afwisselend wolken en opklaringen. Maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kansen op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima dan tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: 3/3 op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog een 30 minuten vertragen tussen Antwerpen-West en Merksem door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 1 kwartier bumperen. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn klein.
10: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Mea, All About Money. Er gaan hier dadelijk twee goed gevulde bankrekeningen naast mij staan, ja. Gert Verhulst en James Kok, die zitten dus niet in de pannen, maar in Bankenbergen. Je zegt, zou jij...

0: Jean Thomas, Chameleon.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Gert en James terug in onze Radio 2-studio. Jongens, Isabel de Mazenaire uit Zottegem is zondag naar de zomershow al komen kijken.
2: Ah.
0: En ze zegt inderdaad, ik heb gehuild, maar ook heel veel gelachen met de boys. Het zijn kanjers van formaten.
2: Oh, wel.
3: Hela.
2: Dat is leuk om te horen.
3: Kanjers van formaten.
0: Ja. Complimentjes.
3: Amai. Dankjewel.
2: We beginnen te blozen.
0: Zeg, over blozen gesproken. Ik las in de krant, Gert, voorbije weekend op het podium, extravert, maar backstage... Ja, blozen, verlegen, de kat uit de boom kijken.
2: Ja, ik ben niet zo sociaal. James is heel sociaal, ik ben veel minder sociaal. Ik heb, ik kan geen vreemde mensen aanspreken en zo. James die spreekt ook mensen aan die hem helemaal niet willen aanspreken. Dat is niet normaal. Dus maar in dat opzicht zijn we een beetje anders.
0: Complementair.
3: Communiceren de vaten, mannen. Ja. Hey, dat is hoe dat moet, hè.
2: Maar ik vind het hier wel supergezellig. Mensen zouden dat hier moeten zien. Als je aan het luisteren bent, kun je niet inbeelden hoe leuk het hier is.
0: Maar dan kijk je ook mee gewoon via VRT Max.
2: Voilà, maar het is hier lekker druk. En allemaal
3: zeg, de mensen beginnen naartoe te komen. Ik ben altijd zo bang dat er zo niemand gaat staan voor ons optreden.
0: Het takterras, het staat al vol.
3: Ah. Is het echt waar?
0: Maar natuurlijk.
3: Oh, zijn dat de VIP's of wat is dat daar? Dat
0: zijn de mensen die de trap beklimmen en naar boven gaan.
3: Ah, je kunt er gewoon gratis op.
0: Je kunt daar gratis op.
3: Allee, die hebben geen euro moeten betalen.
0: Nee, en over centjes gesproken, ik leg hier dus een muntje en de eerste die het wegpakt is Gert Verhulst natuurlijk. Hè?
3: Ja, maar dat is... Ja.
0: Ongelooflijk, hè. Hij ziet geld liggen, allee, een muntje liggen en hij
3: Gert,
0: denkt...
3: Het is een muntje voor de kar.
0: Voor de kar of voor de Radio 2 ballenbak.
3: Oh, voilà.
0: Draai je om, steek dat geld in het gleufje.
3: En draai je maar, Gertje.
0: Draai je.
2: Allee.
0: En dan zou daar een bal moeten uitrollen. Misschien, James, ja, kan jij helpen?
3: Ja, hoor. Ik weet wel wat het dat meegeeft, omdat hij zijn bril niet meer, maar ik heb hem ook niet meer mee in een bril.
2: Oh nee, maar is het zo klein geschreven? Ik weet het niet, wat staat erop? Oei, oei. Ja, het is wel echt heel klein geschreven. Maak je met jou een bril bij?
0: Ik heb die voorlopig nog niet altijd nodig.
3: Wat moet er altijd in je backstage zijn bij een optreden? Wat moet er altijd backstage zijn voor een optreden?
2: Water. Dat is eigenlijk alles. Wij zijn eigenlijk heel simpel mensen.
0: Dat geloof ik nu niet.
3: Jawel.
2: Wat denk je dat allemaal moet zijn? Whisky en vodka en zo? Dan komen we wel
0: de champagne?
3: Nee. We zijn wel zot van een worstenbroodje. Als dat er ligt, dan gaan we zat. Ja, dan snijden we het altijd een keer in twee. Als er
0: in
3: niet
0: twee?
3: Ligt... Ja, maar ik ga zelf meer zeggen. Vorig jaar stonden er altijd grote manden met snoep en met chocola. Wat hebben wij gezegd, Gertje?
2: Haalt dat weg. Haalt dat weg.
3: Er liggen veel te veel.
0: Kilo's.
2: Tegen die man. Gij duivel, eruit.
3: Ja.
2: Voilà.
0: Jij kilo's.
3: Iedereen denkt altijd van de show bij show. Vorig jaar bij de zomerhit, Gert.
2: Nee.
3: Heb je op de betonnen geslapen?
2: Ja.
3: In ons loge.
0: Beton.
2: Hier, een beetje.
3: Ik kwam binnen in ons loge en onze stoeltjes waren weg.
2: Ja. En er was een opblaasbare flamingo. En die hebben we dan binnengepakt en daar zijn we op gewonnen.
3: Ja, we hebben daar een foto van ook gepost.
2: Echt waar?
3: Want dit is de showbiz.
0: There is no business like show business. Maar dus puur water en jullie zijn content.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar inderdaad, dat heet dan een rider. Hè. Dat heel veel artiesten hebben. Er stonden dan de meest gekke dingen op. En het straffen is, heel veel van die dingen. Er stond dan bijvoorbeeld op 6 flessen rum. En die pakken dat dan mee naar huis. Hè. Dat vind ik schandaal.
3: Ik weet wie dat doet. Jij weet het ook. Er is één artiest die dat gewoon in haar koffer steekt. En ik ga niet zeggen wie.
2: Nee.
0: Wie?
3: Nee, dat mogen we niet zeggen.
0: Initialen.
3: Nee. Maar
0: ze steekt dat in haar koffer.
3: Het is een dame. Maar we gaan niet zeggen wie. Wacht een keer. Weet wat wij wel willen backstage?
2: Ja, wat?
3: Dat is een parkeerplekje.
2: Ja, dat vinden we altijd belangrijk, dat we kunnen parkeren.
0: Jullie zijn gewoon naadloos binnengereden.
2: Ik bekende studio binnengereden.
0: Echt waar. En zo meteen water en een handdoekje, alles ligt
3: daar. Is het bijna in de koffer van Gert Verhulst, Kimmeke?
0: Ik weet niet. Wat kan ik zeggen?
2: Een handdoekje is ook wel belangrijk. Dat hebben we ook wel nodig.
3: Een handdoekje.
0: Ja.
3: Een handdoekje naar het parkeerplek.
0: Een koffer induiken, dat is één ding. Terug naar vorig jaar is iets anders. Jullie waren voor het eerst genomineerd voor VRT Zomerhit met deze oorwormvrienden.
3: Oh.
0: Zing hem nog eens mee.

0: Bert en James, als het weer zomer wordt.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Veel mensen die de show in de pannen, de zomershow, heel erg goed vinden.
2: Oh, leuk.
0: Ook Marleen Dont heeft net nog gestuurd. Zomershow, heel tof. Ik heb me zo verheugd. Daarom hebben we al afgesproken met de goede vrienden om volgend jaar naar het Nieuwe Theater in Hofstade te gaan voor Hallo Radio 2.
2: Ah, super, super, super, super.
0: Allee, ja, hè, dat is...
2: Nee, dat is voor mij.
0: Dat is ook goed, hè.
3: Een beetje losse klam maken op...
0: Schaamteloos.
3: Schaamteloos voor Radio 2.
0: Tuurlijk wel. Dat wordt dé musical van 2027.
3: Zeker, zeker. Maar eerst nog die de zomershow natuurlijk. Ja, Plopsa Theater, de pannen.
0: Op vakantie met Gert en James.
2: Extra shows.
3: 14 en 15 augustus.
0: Zingen jullie als het weer zomer wordt?
2: Zeker.
3: Ja, ik ga vast. Je zit zo trots op uw knop, hè.
0: Echt waar, hè. Vind een geweldige knop. Ik wil hem elke dag kunnen gebruiken.
2: Ja, maar dat mag.
0: Ja, mag dat?
2: Ja, zeker.
0: Ja, voilà. Moest daar nu zo een stem aan gekoppeld zijn, dat zou nog beter zijn. Hè? Elke keer...
2: Ah ja, wat bedoelt?
0: Op de knop...
3: Ah, ja. Ah, elke keer als er geen stemt.
0: Ja?
3: Oh, doe dan een keer als je wilt. Dankjewel. Nog een stemmetje. Yes.
0: Dadelijk om 3:30 gaan jullie zingen.
2: Ja.
0: Maar die worden uiteraard ook. Hebben jullie nog een bepaald ritueel? Veel artiesten doen ze nog iets speciaals, hè, voor ze op het podium gaan.
3: Ja, jawel, met ons tweetjes. Ja.
0: Wacht, waarom lag jij, Gert?
2: Nee. Maar niet heel speciaal. Een kusken voordat we beginnen.
3: Altijd
2: een deftig.
3: Gewoon een kusje op de wangen.
0: Niet muilen.
3: Nee, alsjeblieft. Wij geven elkaar altijd een kusje voordat we opgaan.
2: Ja, dat is een klein ritueel.
3: Maar gewoon verder gaan. Ja.
0: En dat is het?
3: Ja, dat is het ritueel. Ja,
2: vinden dat te weinig?
0: Nee.
2: Ja. Met uw fantasie slaagt op honger.
0: En de fantasie slaat altijd op
2: honger. Hola, hola.
3: Ik heb het gevoel dat...
0: Holala,
3: dat ik heb het gevoel dat altijd... Dat is wanneer Gert Verhulst in de buurt is bij Kimmeke Debris. Hij doet iets met u, hè, Kim?
0: Zijn stem.
3: Hola. Is echt?
2: Oh,
0: ja, maar ik heb dat vorige...
3: al een keer gezegd.
0: En ik blijf daar ook echt bij. Ik vind dat heel mooi.
3: Als zijn stem jou iets doet, kunnen wij dan ook rekenen op jouw stem?
2: Ah, dat mag.
0: Ik ben Zwitserland.
2: Zij moet neutraal zijn.
3: Ja, zeg.
2: Uren mag ze stemmen tegen 100 per uur.
3: Oké, dat is goed.
0: En ik weet vooral, over 11 minuten staan jullie op het dak. Heel veel plezier.
2: Zeker.
3: En ik hoop dat mijn schoonopa, Johan Lievijns, ook aan het luisteren is.
0: Lieve groetjes. Dus. Goed zo, merci. Radio

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: De baby's, isn't the time? Rustig, rustig, rustig. Nog 7 minuten, dan is het 3:30. Dan gaan Gert en James aan het optreden beginnen hier. Ja, het pleintje loopt goed vol. Heel fijn dat er al zoveel volk klaarstaat voor dat ongetwijfeld schitterend optreden. Je kijkt ook mee via VRT Max straks.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
2: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
1: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Van 10 augustus tot en met 8 oktober 2026 loopt een openbaar onderzoek over de voorlopige vaststelling van een compensatieperceel in Houthalen-Hellegteren binnen de speciale beschermingszone van de Mangelbeek. Het voorlopige vaststellingsbesluit en de nota liggen ter inzage in het gemeentehuis van Houthalen-Hellegteren en op natuurenbos.be. Reageren kan bij Natuur en Bos, Koning Albert Tweelaan 15, bus 177, 1210 Brussel, bij het gemeentehuis van Houthalen-Hellegteren of via europese.natuurdoelen@vlaanderen.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
10: Go yellow!
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
2: Radio 2.

Huey Lewis en de News Heart and Soul. En deze is nog voor de Swifties, die waarschijnlijk al 10 keer naar de bioscoop gegaan zijn om Toy Story 5 te bekijken. Want ja, daar hebben ze dit lied dus ook in gebruikt.

0: Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you.
0: Het is bijna 3:45, hoog tijd om aan het optreden te beginnen. Eerst nog even meegeven op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst 25 minuten. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linker rijstrook. De buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En in Sint-Stevens-Woluwe is er een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Andere vertragingen zijn kleiner.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is eigenlijk wel grappig hoor, want ik zie die handjes hier van links naar rechts gaan. Maar dat is eigenlijk niet op het tempo van Kessie Keno, maar op Als het weer zomer wordt. Gert en James die zijn hier begonnen aan hun concertje. Dat is fantastisch. Sfeergezelligheid zonder twijfel. 13 op 10. En je kijkt gewoon mee via VRT Max.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense, Krevel.
7: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
9: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax, met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
12: Mannekes! Bompi! Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
13: Wie?
12: Jamma!
13: Yay!
12: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
14: Ho! Ik kan niet.
12: Ik ook niet.
14: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
12: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
14: Wij klussen mee.
13: Yay!
15: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Elke dag telt voor 2.

En ik ga deze van Take That schaamteloos onderbreken, want Gert en James hebben net gezegd dat ze zenuwachtig zijn. Ja, ze zijn op dit moment een nieuw lied aan het zingen. Amsterdam gaan ze nog uitbrengen in november. Maar bon, een klein voorsmaakje. Ja, ik ga het gewoon meegeven, hè.

0: Amsterdam. Ja, blijf. Goeie meezinger, hoor.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

zo grappig eigenlijk, hè. Eerst dan Amsterdam, Nacht in Amsterdam van Bazaar. Terwijl Gert en James op het podium die Amsterdam aan het zingen waren. Nieuwe single komt eraan in november. Elisa Buijzen stuurt trouwens, leuk dat we ook kunnen meegenieten van op afstand. Live beelden zijn zalig via VRT Max. Ik voel nu al de carnavalsfeer. Leuk lied, dat nieuwe lied van Gert en James. Op dit moment, je hoort het, het is altijd... Altijd zijn ze er voor elkaar. De handjes gaan weer op en neer, heen en weer. Heel mooi om dat allemaal te zien op deze internationale dag van de vriendschap.

Jelle van Daal, kleuren in de regen. Het zit erop hier. Optreden van Gert en James was tof. Mensen zien er allemaal heel content en gelukkig uit. Steken de duimen omhoog, dus dat is de max. Straks is dan Udo. Morgenmiddag hebben we Dana Winner, Radio 2, live aan zee. En morgenavond David van Dijk nog.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Mijn Madi Wodo zeeweek zit er bijna op, maar ik heb nog genoeg energie over om er hier nog een laatste lap op te geven. Maak je geen zorgen, goedemiddag.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Het is 4 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Aan de kust zijn er steeds minder verhuurders van go-karts. In sommige badplaatsen is er nog maar één zaak waar je een billenkar of fiets kan huren. Enkele jaren geleden waren er aan de hele kust nog 70 verhuurders. Volgens de laatste telling zijn dat er nu nog 46. De jaarlange traditie van go-karts aan zee is niet in gevaar, benadrukt Ellen Bruinhoge van het toerismebedrijf Westtour.
10: Daar zal zeker een stuk schaalvergroting meespelen. Dus er zijn een aantal ondernemers waarvan we weten dat die concurrenten hebben overgenomen en dat eigenlijk het aanbod aan karretjes op die plekken dan groter geworden is. Dus wij wanhopen zeker niet. Het is een bloeiende business die een zeer mooi deel uitmaakt van beleving aan de Belgische kust.
9: Afgelopen nacht zijn 3 Brusselse politieagenten licht gewond geraakt bij rellen met supporters van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Rond middernacht verzamelden zich ongeveer 200 supporters aan het Beursplein in Brussel. Ze staken Bengaals vuur aan en bekogelden de politie met projectielen. De politie dreef de relschoppers uiteen met traangas. Vanavond speelt Hammarby tegen Anderlecht in de 3e voorronde van de Europa League. In de Spaanse enclave Ceuta, vlakbij Marokko, zijn de voorbije dagen meer dan 1500 migranten aangekomen. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. De opvangcentra zitten vol en kunnen geen nieuwe mensen meer opvangen. Beelden van lokale televisiezenders tonen hoe tientallen mannen en tieners vanuit Marokko naar de kust zwemmen. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist morgen naar Ceuta om de situatie ter plaatse op te volgen. Het Israëlische leger heeft bij nieuwe aanvallen op Gaza zeker 4 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. In Khan Yunis stierf een 8-jarig meisje bij een helikopteraanval op de tent van haar familie. Bij een andere luchtaanval op een vluchtelingenkamp kwam ook een kind om. Het Israëlische leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op terroristische infrastructuur van Hamas. Sinds het staakt het vuren van oktober 25 zijn al minstens 1214 Palestijnen om het leven gekomen. De 15 olifanten die afgelopen maand zijn gestorven in een nationaal park in Kenia hadden vergiftigde tomaten gegeten. Analyses hebben aangetoond dat de tomaten het gif cyanide bevatten. De overheid vermoedt dat lokale boeren de tomaten bespoten met cyanide, omdat de olifanten vaak hun velden binnendringen en daar de oogst op eten. Het Keniaanse natuurpark is een van de belangrijkste locaties ter wereld voor onderzoek naar wilde olifanten. Er leven er zo'n 2000. Afwisselend wolken en opklaringen, maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend wolken, zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen aan de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer op 14nieuws.be.
11: Radio 2 aan zee.
3: David van Ottegem.
7: Jouw totaalbeleving aan de kust.
3: WRT Radio 2.
7: Een go-kar is er niks tegen. Kom. kom ons bezoeken. Straks ook weer optredens. Om 19:30 hier aan de pier in Blankenbergen. Goedemiddag.

0: Hier zie je wat meer Nana voor wat extra zomersfeer. Gala Freed from Desire. En Mirjam, jij weet waar de files staan.
1: Vooral rond Antwerpen heeft te maken met een defecte vrachtwagen die stond op de ring richting Nederland in Merksem. Goed nieuws, die is ondertussen van de weg gehaald. Maar de gevolgen zijn er. Op die ring richting Nederland moet je 1,5 uur extra rekenen nog vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Ring richting Gent, dat is 10 minuten erbij. En dan naar Antwerpen door de files op de ring natuurlijk ook 1,5 uur vanaf Massenhoven. En verder vertragingen tot 1 kwartier. Naar Brussel uitkijken op de A12 in Wilrijk voor een ongeval op de linkerrijstrook. En dan de buitenring rond Brussel ook 1,5 uur. Filegolven tussen Wezenbeek en Jette. In Sint-Stevens-Woluwe zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd en in Wemmel staat een defecte vrachtwagen rechts. Andere vertragingen zijn wel klein.
0: Je hoorde het daarnet al bij Kim. Onze zomerhitwedstrijd heeft een onverwachte wending gekregen vandaag, want er is 1 deelnemer afgevallen. Isabelle A. is de race gestapt omdat er bij haar borstkanker is vastgesteld. Ze zet voorlopig alle muziekactiviteiten stop. We gaan het er straks nog over hebben in deze uitzending. Eerste keer ook dat we dit meemaken, dat er een deelnemer zich moet terugtrekken. Nu, we wensen haar het allerbeste, uiteraard. En hopen dat ze toch nog altijd een beetje kan blijven volgen van op afstand. Wie gisteravond nog gevolgd heeft, zal gezien hebben dat we hier na de tv-opname nog een afterparty hebben gegeven in deze radiostudio. Met allemaal toeschouwers die nog energie over hadden en hier rond deze studiotafel zijn komen meedansen met ons. Zelfs Kat De Luna is nog komen meedoen. De Amerikaanse popzangeres die voor de apotheose had gezorgd in de tv-show. Ja, die stond hier plots gewoon tussen ons te twerken. Dat was niet te geloven. Het kot was te klein gewoon.
2: Oh my god, she's here. Welcome to the after party of Radio 2.
3: I mean, damn, this is not New York, but y'all lit.
2: You wanna join us? You wanna join us?
3: I mean, I already did. I just got off the stage. I'm sweating. But I just love Belgium so much. The dancers and me, we were like, wait, we wanna go back and do it again.
2: Yes, join us!
0: En zo stond je dus gewoon te dansen naast Kat De Luna. Gisteravond hier bij Radio 2 nog zo vlak voor 11 uur. Volgende week, dinsdag en woensdag, gaan we dat opnieuw doen, hè jongens. En wie weet, wie komt er hier dan binnenspringen op het onverwachte? Dit is Niels de Stadsbader, zit ook mee in de wedstrijd met Vuur en Vlam en daarna nog Michael Jackson ook.
4: 7 uur liep de apotheek binnen.

Isabelle A. heeft zich teruggetrokken uit de zomerhitrace. Ze was een van onze 20 genomineerden die nu meestrijden voor de trofee. Maar er is dus borstkanker vastgesteld bij haar. Dat heeft haar management laten weten. Ja, dat maakte wel wat los bij luisteraars, merk ik. Jean-Claude Kerkhoven is in de pannen aan het luisteren. Wij duimen voor Isabelle, stuurt hij. Positiviteit en je wint de strijd. Dat is het motto van Jean-Claude. Gerda uit Evergem heeft ook gereageerd. Ik wil langs deze weg Isabelle veel succes en spoedig herstel wensen. Ze verdient het. Frederik de Zutter uit Beveren die vindt het ook heel erg jammer om dit te horen van Isabelle A. Ze stond al elke week in mijn top 3. Veel beterschap voor haar. En Peggy Tollenaar uit Wetteren heeft ook een berichtje gestuurd zo pas. Veel moed voor Isabelle. Ze is 3 jaar jonger dan ik. Ja, ik moet morgen zelf ook een mammografie laten doen en kijk echt niet uit naar dat tettengeplet. Zo noemt Peggy dat. Die mammografie. Maar ik doe dat preventief onderzoek toch maar. Dat Isabelle dat stout beest maar goed verslaat. Dat denken wij ook.

0: VRT Max. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wat, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je...

0: Een klein mirakel dat helemaal gelukt is. Ook wel de bevalligste genoemd, Bart Peters.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is 16:30. Een goedemiddag. Het VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Helena de Boever. In Sint-Gilles-Waas is de bestuursploeg zijn meerderheid kwijt. Bij N-VA, de partij van burgemeester Koen Daniels, gaat een van de gemeenteraadsleden, Luc Laurie, voort als onafhankelijke. Hij stapt dus uit de partij. Daardoor heeft de coalitie nog maar 13 zetels op een totaal van 27. Net niet genoeg dus. Maar burgemeester Koen Daniels gaat niet op zoek naar een nieuwe meerderheid.
4: Voor het bestuur van de gemeente Sint-Gilles-Waas is er geen man overboord, om het zo te zeggen. Het college van burgemeester en schepenen is aangesteld en kan verder functioneren. En de gemeenteraad, ja, daar gaan wij de dossiers naartoe brengen die wij willen doen in het belang van de inwoners, onze verenigingen en onze bedrijven. En die gaan daar ook komen en dan zullen wij zien wie dat steunt of wie dat niet steunt.
3: Ook de politie heeft nu cijfers bekendgemaakt over de voorbije Gentse feesten. Op 10 dagen tijd heeft het korps 111 processen verbaal opgesteld voor geweld, onder meer voor vechtpartijen. Vervangend korpschef Hans Moors.
5: Wat er wel uitspringt is dat die in de eerste dagen toch wel hoger lagen. We spreken van 73 incidenten op de eerste 5 dagen ten opzichte van 38 in de laatste 5 dagen. Dus we hebben inderdaad als extra maatregel of versterkte maatregel, want we deden al een stuk in de stations extra gecontroleerd. En we gaan daar volgend jaar meer op inzetten nog, zodanig dat mensen die met slechte bedoelingen naar de Gentse feesten komen van buiten de stad al zeker daar kunnen gestopt worden.
3: De politie deelde ook ongeveer 120 boetes uit voor drugs en betrapte ook zo'n 370 wildplassers. Bijna 100 chauffeurs moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren omdat ze onder invloed waren van alcohol of drugs. En nog in Gent kan de stad de meerderheid van de kinderen helpen die nu niet meer op Freetime kamp kunnen. Gisteren raakte bekend dat Freetime het faillissement heeft aangevraagd omdat er minder inschrijvingen en monitoren zijn. Zowat 600 kinderen zien hun kamp in augustus geschrapt. Maar vele van hen kunnen dus nog terecht bij de stad Gent, zegt Gepen Philippe Watteau.
6: We hebben bij de sportdienst in augustus nog een 400-tal plaatsen vrij. Als het nodig zou zijn, kunnen we dat nog wel wat opschalen. De dienst kinderopvang, daar is het moeilijker te zeggen hoeveel plaatsen, omdat de organisatie natuurlijk anders is. Het is opvang per dag eigenlijk. Maar we kunnen ruwweg zeggen dat er daar bijna 100 plaatsen vrij zijn per dag.
3: Waar er precies plaatsen zijn, vind je op de website van de stad Gent op de pagina met het vakantieaanbod. Of Freetime de ouders het inschrijvingsgeld ook kan terugbetalen, is niet zeker. Afwisselend wolken en opklaringen, maxima rond 26 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met opnieuw maxima rond 26 graden. Het weekend wordt overwegend zonnig. Al het nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je op de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.

0: Mark Ronson en Bruno Mars. En Mirjam van het Verkeer heeft nog een update voor ons.
1: Met vooral toch drukte rond Antwerpen op de ring richting Nederland is in Merksem de weg vrijgemaakt. Maar je moet op de ring wel nog 1 uur extra rekenen vanaf Sint-Anne-Linkeroever. Ring richting Gent, daar komt een kwartier bij. En ook een kwartier naar Antwerpen vanaf Ranst, vanaf Wilrijk, vanaf Kruibeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk uitkijken voor een ongeval op de linkerrijstrook. En dan voor de buitenring rond Brussel nog een dikke 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Sint-Stevens-Woluwe is de weg wel vrij. Gemaakt, maar in Wemmel nog een defecte vrachtwagen rechts. Andere vertragingen zijn klein.
2: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS.

0: Samen met Radio 2.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
6: Elke dag telt voor

0: Cher met Strong Enough. Vandaag het jammerlijke nieuws gehoord dat Isabelle A. borstkanker heeft. Ze zal even niet meer optreden en de nodige tijd en ruimte nemen om te herstellen. Dus ook geen zomerhit meer voor haar. Ze was een van onze 20 genomineerden. We gaan nu door met 19. Veel moed en veel beterschap gewenst van ons, Isabelle. Dr. Nathalie de Griek, goedemiddag ook.
1: Ja, goedemiddag.
0: U bent diensthoofd in de borstkliniek van AZ Monica in Antwerpen. Isabelle is 51 jaar. En dat is voor jullie een belangrijke leeftijd wanneer het om dit soort kanker gaat. Hè? Waarom?
1: Ja, inderdaad. Omdat het aantal borstkankers toeneemt vanaf de leeftijd van 50. Eigenlijk bij de vrouwen die in de menopauze komen. Omdat zij dan eigenlijk al gedurende hun leven hormonen zelf aangemaakt hebben wat hun risico verhoogt. En we zien eigenlijk dat 50% van de borstkankers tussen 50 en 69 voorkomt. En 25% nog nadien. Dus eigenlijk 75% van de borstkankers zien wij vanaf 50. Vandaar dat de screening op die leeftijd begint voor de niet sterk verhoogde risico's. Dat wil zeggen voor alle vrouwen.
0: Ja, dus de start van de screening moet echt wel op die leeftijd beginnen. Omdat jullie dan pas echt beginnen te zien ook.
1: Ja, we zien het ook wel bij de vrouwen met een sterk verhoogd risico. En daarmee bedoel ik vrouwen die uit families komen waar heel veel vrouwen borstkanker hebben. Die gaan op jongere leeftijd gecontroleerd worden. Ja. Maar als we rekenen naar vrouwen die een normaal risico hebben van de bevolking, dan moet je beginnen vanaf 50. Ja. Ja.
0: Kan je eigenlijk iets doen, om de kans op borstkanker te verkleinen? Is er een manier om je te wapenen daartegen? Want ja, om longkanker te vermijden bijvoorbeeld, zeggen ze van ja, niet roken is het beste. Kan je zoiets ook voor borstkanker voorstellen?
1: Ja, toch wel. En dat is een advies dat we geven zowel aan onze borstkankerpatiënten als aan onze niet-borstkankerpatiënten. Dus vrouwen die nog gewoon komen voor controles. Eigenlijk is een gezonde levenswijze heeft een echte invloed. Kan onze risico op borstkanker met 25-30% doen minderen. En daarbij is vooral bewegen een heel belangrijke. En dan spreek ik werkelijk over ja, toch wel fysische activiteit. Bewegen gaan doen, 45 minuten, 3-4 keer per week. Niet te zwaar zijn. Zwaarlijvigheid heeft een verhoogd risico op borstkanker. Dat is ook belangrijk. Ja. Niet te veel alcohol, ook zo ene. Niet te veel roken. Ik zeg eigenlijk altijd tegen de mensen, leef, geniet van het leven, maar met mate. Ja. En voor onze borstkankerspatiënten specifiek, want voor hen is het eigenlijk nog belangrijker, die brengen wij werkelijk terug in onze borstkliniek, terug in beweging. We hebben een revalidatieprogramma op maat voor hen gemaakt, waardoor ze terug beginnen lopen. En wij gaan er elk jaar in november mee gaan lopen in Turkije. Doen we de 15 kilometer van Turkije. En dat is om hen aan te leren dat ze toch moeten, zij kunnen hun risico per val ook verminderen met 30%.
0: Ja. Het sluit,
1: dat is toch wel belangrijk.
0: Ja, het is belangrijk. Het sluit het niet uit, maar het verkleint de kans wel. Dus alle beetjes kunnen zeker helpen. Want hoeveel vrouwen hebben daar tegenwoordig nog meer mee te maken? Dat zijn er heel veel nog altijd, hè?
1: Ja. 1 op 9 vrouwen krijgt in België borstkanker vandaag de dag. Het stabiliseert een beetje de laatste jaren. Maar dan nog, het is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het is ook de best geneesbare.
0: En wel, ik ging net vragen. De overlevingskansen zijn wel heel erg groot, hè?
1: Ja. In België zijn die, en eigenlijk in Europa in het algemeen, zijn die zeer goed. Het hangt er ook vanaf hoe snel je erbij bent. De boodschap blijft. Hoe sneller we erbij zijn, hoe kleiner het gezwel.
0: Voilà.
1: Hoe meer borstbeharende chirurgie, hoe beter de genezing, hoe minder zwaar de therapie. Er zijn al veel voordelen.
0: Voilà. Vandaar dat screening belangrijk is, al op vroege leeftijd. En zelf controleren. Ja. Nee, we hebben het hier vorige zomer nog gedaan. Met een prothese die ze hier gezet hadden. Om eens aan te voelen dat je ook knobbeltjes en zo zelf kan voelen. Heel goed, dankjewel dokter Nathalie de Griek om even tijd te maken in ieder geval. Veel succes nog daar.
1: Graag gedaan.
0: Dag hoor.
1: Ja, veel succes nog. Dag.

0: Dirk Wilsens is in Sint-Niklaas aan het luisteren. Die vindt het ook heel erg spijtig voor Isabel. Ze stond in mijn top 3 dit jaar. Stuurt hij hier via de Radio 2-app. Om haar te steunen vind ik dat we nu massaal op haar moeten stemmen en haar de zomerhit gunnen. Ja, dat zou mooi zijn, Dirk, maar ze heeft zich uit de competitie teruggetrokken. Dus je kan helemaal niet meer voor haar stemmen. We doen door met 19 genomineerden vanaf vandaag. Jacot, goedemiddag ook. Het is een beetje bewolkt hier in Blankenbergen, maar wel super aangenaam, zelfs om op het strand te gaan liggen.
1: Het zijn andere temperaturen dan gisteren, sowieso. En ook in de rest van het land, zeker in het centrum, viel het wat frisser uit dan we eerst hadden gedacht. Want die regenzone die we wel hadden zien aankomen voor de provincies Luik en Luxemburg, die bleek uiteindelijk ook over de rest van het land te gaan en heeft voor een beetje verkoeling gezorgd. Hoewel het op sommige plaatsen ook nog altijd 30 graden en meer is geworden vandaag tot nu toe. Maar morgen dan ligt die 28 graden net iets zekerder vast voor het centrum van het land. Er zijn wel buien mogelijk, maar het gaat om weinig neerslag, om wat plaatselijke buien eventueel. En in het uiterste oosten, de Kempen bijvoorbeeld, daar zouden we nog maximaal tot 30 graden mogen verwachten morgen. Aan zee wordt dat een 21 of 22 graden. En dan zaterdag maximaal maar tot 26 graden. Maar, dat is nog altijd iets te warm voor de tijd van het jaar, maar het gaat alleszins al wat frisser aanvoelen dan de laatste dagen. Veel zon dan ook, met eventueel vanaf de namiddag een paar stapelwolkjes. Zondag wordt het dan opnieuw tropisch warm, tot 30 graden in het centrum, lokaal tot 31. En op maandag maken we er zelfs weer 34 of zelfs 35 graden van. Maar dan vanaf de avond zouden er wat vaker onweersbuien mogelijk moeten zijn. En dan wordt het iets minder warm vanaf dinsdag, met ook die wisselvalligheid die blijft hangen, al wat vaker kans op een buitje.
0: Oké, dankjewel, Jacot.
2: Radio 2 aan zee.

0: Feeling is ook altijd right hier bij Radio 2 aan Zee. Je bent ook het hele weekend nog welkom. En maandag 34 graden, heb ik dat goed gehoord? Ideaal voor Antoon, denk ik, die we hier dan verwachten voor een optreden om 7:30. Antoon uit Nederland, die is daar heel groot. Wij kennen hem hier ook van Vluchtstrook bijvoorbeeld. De enige heeft hij nu, draaien we ook heel erg vaak. Maar je moet dus die videoclip van hem zien, van Chaos. Daar zal je zien dat hij volledig, bijna volledig uit de kleren gaat. Dat komt wel goed hier dan, als het 34 graden is, mag je hier ook eens proberen dan.
1: Radio 2.
0: Elke dag.
1: Telt voor 2.
0: Ja, knappe jongeman. Heel populair in Nederland en we gaan hem maandag ook heel goed leren kennen. En dit is Amy McDonald.

0: helpen bij moleculen in vechten. Dat is zoals...
1: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
0: Wacht, hè. Dubbel...
1: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
0: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
1: Op alle kleren, meubels...
0: Elektro, sportartikelen...
1: En nog zoveel meer.
0: Al onze promo's.
1: Op moleculen.be.
0: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ans in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
11: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
12: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: En luisteraar Liana Botijnen, die is in Zwevegem aan het luisteren. Kan ik de hele dag livestream kijken, zegt ze. Ja, natuurlijk kan dat via VRT Max.
15: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
14: Radio 2 kiezen en dan luister live en dan op kijken klikken.
16: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er staat opnieuw een zwart verkeersweekend voor de deur. En in de Spaanse enclave Ceuta is de noodtoestand uitgeroepen. Vanwege het grote aantal migranten dat er is aangekomen. Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Er wordt opnieuw een zwart verkeersweekend voorspeld op de Europese wegen richting het zuiden. Peter de Kroebele, wordt het echt zo druk dan?
17: Ja, alles wijst erop dat het zaterdag overal aanschuiven en stilstaan wordt. Alles zal dichtslibben, omdat iedereen op hetzelfde moment vertrekt. Klassiek verhaal eigenlijk. En dan kan je beter al het verkeer spreiden over het hele weekend en dus beter op een ander moment vertrekken. Zegt Gert Verhoeven van VAB.
18: Wie kan vertrekt bijvoorbeeld vrijdagmorgen. En als dat niet lukt, verplaats misschien uw vertrek naar zondag. Want wanneer je zaterdagmorgen gaat vertrekken of misschien een vrijdagavond, gaat geheid in de file komen. Uw reistraject gaat langer worden. Uw verbruik gaat torenhoog zijn.
17: Dus best morgenochtend of zondag vertrekken.
16: Ja, Peter, en er zijn ook nog altijd veel bosbranden. Welk advies krijgen reizigers in dat verband?
17: Wel, apps kunnen interessant zijn, hè? De app Waze is altijd goed op de hoogte van wat gebeurt. Het heeft een speciale functionaliteit voor die bosbranden. Maar zeker ook de app Feu de Forêt, die de bosbranden in kaart brengt.
18: En daarop worden dus in real time alle bosbranden die ontstaan in Frankrijk gemonitord. En zeer interessant, je kan daar je positie bepalen en mensen kunnen dus een perimeter instellen. 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer van waar ze zich bevinden. En dan worden ze onmiddellijk geïnformeerd.
17: Feu de Forêt heette dus. En zo kan je het gevaar van het vuur vermijden.
16: Dankjewel, Peter. Het aantal buitenlandse verdwijningen van Belgen neemt jaar na jaar toe, volgens de cel vermiste personen. De grenspolitie in Albanië vond de stoffelijke resten en persoonlijke spullen van een man uit Mortsel terug, bijna 2 jaar nadat hij verdween tijdens een trektocht. Wellicht maakte hij een dodelijke val tijdens de laatste etappe van die tocht. Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
19: De wereld is een dorp geworden en dat zien we wel. Want we zien natuurlijk het aantal verdwijningen van Belgen in het buitenland neemt toe. Waar dat wij 10 jaar geleden bij de cel, ja, misschien 1 keer per week, als het al zo veel was, werden geconfronteerd met een verdwijning van een Belg in het buitenland. Dan gaat er nu geen week voorbij dat we een verdwijning hebben.
16: Er zijn aan onze kust steeds minder verhuurders van go-karts. In sommige badplaatsen is er nog maar 1 zaak waar je een billenkar of fiets kan huren. Enkele jaren geleden waren er aan heel de kust nog 70 verhuurders. Volgens de laatste tellingen zijn dat er nu nog 46. Maar de jarenlange traditie van go-karts aan zee is niet in gevaar, benadrukt Ellen Bruinoge van het toerismebedrijf Westtoer.
8: Daar zal zeker een stuk schaalvergroting meespelen. Dus er zijn een aantal ondernemers waarvan we weten dat die concurrenten hebben overgenomen en dat eigenlijk het aanbod aan karretjes op die plekken dan groter geworden is. Dus wij wanhopen zeker niet. Het is een bloeiende business die een zeer mooi deel uitmaakt van beleving aan de Belgische kust.
16: De minister-president van Ceuta wil de noodtoestand uitroepen vanwege de grote aantallen migranten die in het gebied aankomen. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans grondgebied. De voorbije dagen zijn er al meer dan 1500 migranten in de Spaanse enclave aangekomen. Jeroen Rijgaard.
20: Twee jonge mannen bij zonsopgang zwemmend en met een surfplankje als hulp bereiken het strand van Ceuta.
21: Viva España!
20: Of de facto Spanje dus.
21: Viva España!
20: Hen is het gelukt, maar het voorbije jaar werden al zo'n 60 lichamen uit zee gevist. Onder de anderen bestormen een grenshek of klimmen over de afsluiting. Maar eens de grens voorbij is de ontlading groot. Want door zijn ligging in Marokko is het Spaanse exclavegebied een van de enige echte landsgrenzen tussen de Europese Unie en Afrika. Eenmaal in het gebied ben je dus binnen de EU. Toch slaagden de voorbije jaren maar een paar tientallen migranten erin Ceuta te bereiken door de strenge Marokkaanse grenscontroles. Maar die lijken de massa nu niet meer te kunnen tegenhouden, met alle gevolgen van dien. De opvangcentra zitten overvol en vele migranten slapen op straat. De regering in Madrid volgt de situatie mee op de voet en belooft hulp.
16: Gisteren zijn 752 migranten in kleine bootjes het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is het het hoogste dagcijfer sinds begin dit jaar. De migranten maakten de gevaarlijke oversteek in 9 bootjes. Het vorige dagrecord van dit jaar dateert van 15 juni. Toen kwamen 710 mensen aan. En in het oosten van Engeland, in het graafschap Suffolk, woedden zware natuurbranden. Het vuur brak woensdagavond uit nabij de kustplaats Dunwich en heeft al ongeveer 100 hectare verwoest. De autoriteiten hebben de situatie uitgeroepen tot een groot incident. Zo'n 120 brandweerlieden bestrijden de vlammen met 18 voertuigen. Bewoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Ook een kampeerterrein met zo'n 200 caravans. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een nabijgelegen kerncentrale is niet in gevaar. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig, met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer, met een temperatuur rond de 30 graden. Dit weekend wordt het opnieuw bijzonder druk op de Europese wegen. Dat was onze opener. Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen daarom af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Beter is om morgen al of zondag te vertrekken. Meer op 14nieuws.be.
14: En nog beter is richting Noordzee.
22: Radio 2 aan zee.
23: David van Ottegem.
14: Hoe heerlijk is het hier niet? Zeker wanneer het zo warm zal beginnen worden. Toch altijd iets aangenamer aan onze Belgische kust, toch? En al die goede muziek van Radio 2 die je

0: Blondie, Call Me. Wij hadden hier gisteravond een wilde kat op ons podium. Geen grijze muis, die Kat de Luna. Ze is hier nog komen meedansen tijdens onze afterparty. Maar ze had ook wel iets voor. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, er is iets gebeurd met haar en ze had dringend hulp nodig. Wat precies, vertel ik je straks. Eerst die files, Mirjam.
1: De ring richting Nederland, daar komt nog 40 minuten bij. Naar Gent nog een kwartier. R2, de ring richting Stavroek ook 20 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen vanaf Kruijbeke 10 minuten. En vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. En voor Brussel vooral op de buitenring een dik half uur tussen Grimbergen en Jette. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Maar in Strombeek nog een ongeval op de linkerrijstrook. Andere vertragingen zijn klein.
0: Ja. Kat de Luna, de Dominicaans-Amerikaanse zangeres, bekend van haar wereldhit Wine Up, was hier om op te treden in de tv-show, maar is daarna dus nog naar deze radiostudio gekomen tot consternatie van iedereen die hier was. Die zegt, wat krijgen we nu?
2: I just got off the stage, I'm sweating, but I just love Belgium so much. The dancers and me, we were like, wait, we want to go back and do it again.
3: Yes, join us!
0: Ja, die is hier gewoon komen meedansen met ons tussen de luisteraars en de bezoekers in de radiostudio. Was hier aan het twerken. Dus je kon zomaar gewoon naast Kat de Luna staan als je hier was gisteren. Wat een fenomeen. Maar die kat, ja, er is nog iets mee gebeurd gisteravond. Want die brak tijdens de generale repetitie een stuk van haar nagel. En die nagel, ja, die moest als de bliksem hersteld worden natuurlijk. Want je ziet alles op televisie, dus dat moest in orde komen. Geen enkele celebrity wil optreden met een gebroken nagel. Dat spreekt vanzelf. En toen is Amy opgebeld. Nagelstyliste Amy. Goedemiddag, Amy.
4: Goedemiddag.
0: Jij bent de reddende engel van Kat de Luna geweest.
4: Ja, dat klopt.
0: Want hoe laat was het toen? Jij was al gesloten, jij was al misschien al in bed, ik weet niet.
4: Nee, helemaal niet. Dat was echt onverwacht, maar ik was zeker wel beschikbaar.
0: Ja, wat dacht je toen je opgebeld werd met die vraag?
4: Ik kon het eerst niet geloven. Dat was echt een verrassing uit het niks. Maar een hele leuke ervaring, dus ik heb daar zeker op ja gezegd.
0: Ik geloof het nogal, want je stond hier als de gesmeerde bliksem. Je hebt niet moeten overleggen met iemand?
4: Nee, ik woon eigenlijk echt een straatje van de dijk, dus ik was er echt in één minuutje.
0: Ja, en wat was er aan de hand? Was het moeilijk om haar nagel te herstellen, Amy?
4: Nee, echt helemaal niet. Dus het was eigenlijk gewoon een stuk van haar nagel die gebroken was. Ik heb die dan er volledig afgehaald. Dat was echt in een seconde van tijd gebeurd.
0: Ja, ze had niks speciaals zo aan? Want het is een wereldster natuurlijk. Hè. Misschien heeft hij speciale nagels die jij nog nooit gezien had.
4: Nee, ze had echt prachtige, naturele roze nagels.
0: Ja. En hoe lang heeft dat geduurd dan, dat noodgeval?
4: Ik denk ongeveer een kleine 10 minuutjes, maar we waren even onderbroken omdat ze een interview moesten gaan doen boven op de pier, dus ja. Ik moest even een pauze nemen.
0: Dus het herstel van de gebroken nagel werd ook nog eens zelf onderbroken?
4: Ja, klopt.
0: Ja. Heel veel braak hier gisteravond.
4: Had je ooit... alles kwam in orde.
0: Ja, had je ooit al eens zo'n grote ster als klant?
4: Nee, dat is echt de allereerste keer dat ik echt zo'n grote ster als klantje mocht doen. En dat was echt een hele toffe ervaring.
0: En was het een tof klantje? Was ze lief?
4: Super lief, echt. Echt. Dat was echt tof om haar te ontmoeten. Al van kleins af aan was ik eigenlijk een beetje fan van haar. Dus dat was echt ongelooflijk leuk.
0: Ja. En heb je nog over dingen kunnen babbelen met haar?
4: Nee, eigenlijk niet. Het was wel een top gesprek. Dus ik ben niet speciaal iets gesproken.
0: Oh, okay. Maar nu kan je toch op jouw cv zetten dat je Kat de Luna's nagels hebt gedaan, hè?
4: Inderdaad. Echt het tofste klantje ooit.
0: Een ervaring die ze jou niet meer gaan afnemen. Dankjewel, Amy. Groetjes nog, hè.
4: Graag gedaan. Dankjewel.
5: Elke dag telt voor twee.

0: Shakira mag ook altijd eens afkomen, hoor. Volgende week dinsdag en woensdag zijn er weer tv-opnames. En dan gaan we ook na die opnames een afterparty organiseren. Dat is zo altijd rond 20 voor 11 of zo begint dat dan, hè?
1: Op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Anastasia Tsjernouk.
3: Ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad, en zeker zo in het begin van mijn twenties, om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik. Ik vind geld zeer belangrijk. Lustert, als je de wereld wilt veranderen, hey, geld, courage.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: De fans die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhits.
1: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
6: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
8: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
8: Wow.
9: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
8: Oh my god, zo mooi.
9: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Nu overal verkrijgbaar.
8: Krevel.
10: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.

Wat een disco diva. Shirley Bassey, This Is My Life. Ja, ons leven speelt zich hier in Blankenbergen af. Je kan ons altijd even een bezoekje brengen. Ook Hans is hier even binnen.

0: bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Het schrijven is een verhaaltje geworden. Dat verhaal is uiteindelijk een boek geworden. En wat jij intussen al beklad hebt met jouw koffie.
3: Ja, sorry. Er is koffie overgegaan.
2: Dat is eigenlijk een spirituele roman geworden. De Prins en ik. De zoektocht naar jezelf durven zijn. Een boek over de zoektocht naar bestaansrecht, identiteit, zelfontwikkeling.
3: Ja, iets wat jij dus ook zelf hebt meegemaakt vanwege die late coming out. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat gegaan?
2: Als ik heel eerlijk ben, dan is dat iets wat ik altijd al wist. Wat ik zeker nooit wou. Vervolgens is mijn leven in een klassiek traject gegaan. Ik heb 2 jonge dochters van 10 en 12.
3: Dus je was eerst samen met een vrouw?
2: Ja, met de mama van mijn kinderen.
3: En dan daarna ben je van jezelf te weten gekomen van eigenlijk val ik op mannen.
2: Wel, ik wist het denk ik al wel langer, maar ik heb het heel lang weggestoken. En het boek gaat onder andere over jezelf durven zijn en dichter bij jezelf komen.
3: Wat heeft jou dan die stap doen zetten? Wat heeft jou overtuigd om te zeggen van ja, nu doe ik die coming out? Ja,
2: wat ik dacht dat nooit mogelijk was, is dan toch gebeurd. Ik ben uiteindelijk verliefd geworden en dan alles wat niet mogelijk leek, ging dan plots heel snel.
3: Ja, je voelde het gewoon door de juiste persoon tegen te komen die het bij je losbracht, zeg maar. Hè. Dus het is wel een soort van sprookje is het geworden, maar ook met poëzie.
2: Wel, het is een parabel. Een beetje vergelijkbaar met een boek als De Alchemist van Paulo Coelho bijvoorbeeld.
3: Een heel mooi boek trouwens.
2: Ja, nu leek het logisch niet te hoog.
3: Als je daarmee vergelijkt.
2: Zou je daar je koffie over gooien?
3: Ja, maar ik ben gewoon slordig van natuur. Daarom is er koffie over. Ja. Maar het verhaal blijft even mooi, ook wanneer je de koffievlekken nu op de pagina ziet. Maar je gaat signeren ook, hè, hier op de dijk.
2: Ja, ik ga morgen. Ik ben uitgenodigd door een winkel hier vlakbij, schuin tegenover, waar jij je vakantiestekje hier hebt. Ja. La Cayenne op de Zeedijk. Een koffie- en edelstenenwinkel.
3: Goeie koffie, ik hoor koffie. Let maar op. Ja.
2: En het ziet er echt niet uit, zo met de koffie. Ja. Morgen ben ik daar tussen 1 en 3 en tussen 5 en 6. Kunnen mensen komen.
3: Je hebt er ook iets van mij ingeschreven. De mooiste reis is de zoektocht naar jezelf. Dat is mooi gezegd.
2: Absoluut.
3: Dankjewel, Hans Lambrecht. En veel succes met je boek.
2: Dankjewel.

0: Het perfecte liedje voor na het interview van daarnet. Op weg naar mezelf. Van Jeremy Vrielink. Hopelijk heb je ook al de weg gevonden naar Radio 2 op VRT Max. Daar kan je dus binnenkijken hier in deze strandstudio, zeg maar. En gisteren kon je ook onze backstage-uitzending volgen van de tweede tv-show. Die volgende week zaterdag wordt uitgezonden. Maar volgende week, dinsdagavond en woensdagavond, hebben we nog twee opnames. Als je wil weten wie er dan komt optreden, dan komen er ook een paar dikke internationale artiesten meezingen. Dan kan je daar ook terecht op VRT Max op de volledige line-up te zien. En natuurlijk is het belangrijkste van al dat je dan afkomt en mee voor de ambiance zorgt hier op het strand. Of als de opnames op tijd klaar zijn voor onze afterparty. Wie weet, wie duikt er volgende week dan op hier zomaar. En ook die afterparties kan je allemaal bekijken ook van thuis uit. Als je niet geraakt, geen probleem. Allemaal dus via Radio 2 op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 17:30, goedenavond. Het VRT nieuws uit Oost-Vlaanderen met Helena de Boever. De brand bij een recyclagebedrijf in de Gentse haven breidt zich niet meer uit. Nu moet de brandweer de brandende afvalhoop wel nog deeltje per deeltje uit elkaar halen en blussen. Dat veroorzaakt nog extra rook. Buurtbewoners moeten dus nog altijd hun ramen en deuren gesloten houden. De bluswerken zullen ook nog tot morgenochtend duren. In Sint-Gilles-Waas is de bestuursploeg zijn meerderheid kwijt. Bij N-VA, de partij van burgemeester Koen Daniels, gaat een van de gemeenteraadsleden Luc Laurie voort als onafhankelijke. Hij stapt dus uit de partij. Daardoor heeft de coalitie nog maar 13 zetels op een totaal van 27. Net niet genoeg dus. Maar burgemeester Koen Daniels gaat niet op zoek naar een nieuwe meerderheid.
3: Voor het bestuur van de gemeente Sint-Gilles-Waas is er geen man overboord, om het zo te zeggen. Het college van burgemeester en schepenen is aangesteld en kan verder functioneren. En de gemeenteraad, ja, daar gaan wij de dossiers naartoe brengen die wij willen doen in het belang van de inwoners, onze verenigingen en onze bedrijven. En die gaan daar ook komen en dan zullen wij zien wie dat steunt of wie dat niet steunt.
2: De politie gaat volgend jaar tijdens de Gentse feesten nog meer controleren in de treinstations, om daar feestvierders met slechte bedoelingen al te kunnen tegenhouden. Tijdens de voorbije Gentse feesten heeft de politie op 10 dagen tijd 111 processen verbaal opgesteld voor geweld, onder meer ook voor vechtpartijen. Het korps deelde ook ongeveer 120 boetes uit voor drugs en betrapte zo'n 370 wildplassers. Bijna 100 chauffeurs moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren omdat ze onder invloed waren van alcohol of drugs. En nog in Gent kan de stad de meerderheid van de kinderen helpen die nu niet meer op Freetime kamp kunnen. Gisteren raakte bekend dat Freetime het faillissement heeft aangevraagd omdat er minder inschrijvingen en monitoren zijn. Zowat 600 kinderen zien hun kamp in augustus geschrapt. Maar vele van hen kunnen dus nog terecht bij de stad Gent, zegt schepen Philippe Atteo.
4: We hebben bij de sportdienst in augustus nog een 400-tal plaatsen vrij. Als het nodig zou zijn, kunnen we dat nog wel wat opschalen. De dienst kinderopvang, daar is het moeilijker te zeggen hoeveel plaatsen, omdat de organisatie natuurlijk anders is. Het is opvang per dag eigenlijk. Maar we kunnen ruwweg zeggen dat er daar bijna 100 plaatsen vrij zijn per dag.
2: Waar er precies plaatsen zijn, vind je op de website van de stad Gent op de pagina met het vakantieaanbod. Afwisselend wolken en opklaringen, maxima rond 26 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met opnieuw maxima rond 26 graden. Het weekend wordt overwegend zonnig. Al het nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je nog de rest van de dag in de app en op de website van VRT Nieuws natuurlijk.

0: van Dua Lipa. En Mirjam heeft nog een update.
1: Met voor Antwerpen op de ring richting Nederland nog 40 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten extra. En dan de buitenring rond Brussel. Een half uur tussen Grimbergen en Zellik. En ook op de binnenring een dik half uur tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Komt daardoor een ongeval op de midden- en de linkerrijstrook. Maar andere vertragingen zijn klein.
0: Oké, dankjewel Mirjam. En goed weekend alvast, hè?
1: Ook voor jou.
2: De fans die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
4: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Leize.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
10: Schat, die kleine moet eten.
9: Onze kinderen moeten eten.
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Go Yellow!
12: Radio 2.

0: souvenir.
1: Billy Sommers en zijn stoute dromen, de eerste keer. Ja, er zijn aan onze kust steeds minder verhuurders van go-karts, hoorden we in het nieuws. In sommige badplaatsen is er nog maar één zaak die go-karts verhuurt. Hier in Blanke ook nog maar één zaak en dat is die van Alain Kroes van Newcars. Dag Alain.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
2: Goedenavond.
1: Ja, je bent 65, maar je wil er ook mee stoppen, hè? Vanwege de leeftijd of wat is de reden?
2: Niet echt van de leeftijd. Gewoon omdat we nog dingen willen doen dat we nooit kunnen doen in de zomer. En nu is het wel tijd, als je 66 jaar bent, en niet zoveel tijd meer. Nu zijn we nog vrij actief, dus kunnen we nog dingen doen wat we binnen 5 of 10 jaar niet meer gaan kunnen doen. En dat is ook de reden dat we nu toch willen stoppen.
1: Dat begrijp ik.
2: Dus, we zitten dus 49 jaar in het vak. En het is in feite voor ons belletjes geweest.
1: Ja. En nu ben je op zoek naar een overnemer. Hoe verloopt die zoektocht?
2: Wel, in het begin, dus pas op, het is nog maar een maand of drie dat het bekend is. Officieel. En dat de hele tijd stil geweest. Maar ja, dat is meestal zo. In de zomermaanden is het verlof en allemaal. Maar nu beginnen toch een beetje in een versnelling te komen en beginnen de kandidaten me op te bellen.
1: Ja. Maar nu, als ze dat nieuws hebben gehoord, gaan ze misschien ook denken van misschien toch niet. Want we horen over schaalvergrotingen, dus het is nog wel een bloeiende business, hoorde ik in het radionieuws. Maar ja, je hebt er die dan heel, heel veel go-karts verkopen en die kleinere zaken dan ontmoedigen.
2: Ja, maar dat is. Voor Blankenberg is dat nu het geval niet, omdat wij dus alleen zingen. Natuurlijk, in de badsteden, zoals, ja, laten we zeggen, Oostende, Krokke, zijn er natuurlijk veel meer. Daar zijn er ook veel groter aan het komen, en dat is wel waar wat hij zegt. Maar ik zeg altijd: als je een zaak hebt, die moet niet groot zijn voor goed te marcheren. Want die grote zaken ben ik niet echt jaloers op, want dan heb je ook weer meer personeel nodig. Je kunt het niet alleen meer doen, je hebt niet meer onder controle. Ik zit liever in een zaak van mij, dus mijn zaak is niet zo heel klein, maar is ook niet zo heel groot.
1: Hoeveel go-karts heb je? Alleen?
2: Ik heb nu, kon ik eens zeggen, ik ben nu gehalveerd sinds een jaar of drie, omdat we dus op pensioen waren. En dus toen hadden we veel meer wagentjes. En nu heb ik ongeveer nog een 100-tal wagentjes.
1: Ja.
2: Maar vroeger was dat, laten we zeggen, een 250 wagentjes.
1: Ja. En maak eens reclame voor het beroep. Waarom is het zo tof? Voor een mogelijke overnemer die zit te luisteren, Alain.
2: Waarom is het tof? Het is een job dat je veel met kinderen omgaat, met lachende kinderen. Dus met mensen die plezier maken, zijn altijd in vakantie. Dus dat is het leuke aan de job. Het zijn ook nadelen aan de job natuurlijk. Als je het goed wil doen, die lange uren doen, dat is waar.
1: Nee, maar daar gaan we het niet over hebben. Nee, het is de bedoeling om reclame te maken voor het beroep. Dus,
2: reclame te maken, ja. Waarom is het een mooie job? Dus je lacht de kinderen, je zit altijd in de buitenlucht, je maakt plezier.
1: Voilà.
2: En dat vind ik zo mooi aan de job.
1: Ah, kijk. Ik hoop dat je een overnemer vindt, Alain.
2: Dat zou wel lukken.
1: En
2: dat zou wel lukken.
1: Veel succes met je verdere leven.
2: Dank u wel.
1: Goed hoor.
2: Oké, salutjes.

0: Ja, dat was Alex Warren dus met Passenger. En daarvoor hoorde je Prince met Kiss. En dat is ook het eerste nummer dat Udo gedaan heeft 20 jaar geleden toen hij deelnam aan X-Factor. 20 jaar geleden is dat al. Vandaag is hij bij ons hier live bij Radio 2 aan zee. We gaan hem nog eens herinneren aan die prachtige tijd 20 jaar geleden. En ik hoop dat hij ons ook een prachtige tijd bezorgt vanavond.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
2: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
2: Wacht, dubbel...
3: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
2: Oh ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En nog zoveel meer.
2: Al onze promo's.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen...
4: Gipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
6: Nog tot dinsdag 40% korting op 1,2 kilo bereid stoofvlees. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
7: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Iemand wil weten of ik al eten gekregen heb? Ja, toch wel. Ik heb al snoeptomaten gekregen uit iemands tuin. En ook een ijsje hier, dat was ook lekker.
1: Elke dag telt voor twee, WRT Radio 2.
0: Ik ben blij dat er toch af en toe eens iets gezonds tussen zit.
9: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De Europese voetbalfederaties dreigen ermee het komend WK voetbal te boycotten. We blikken vooruit op een nieuw zwart verkeersweekend. En in de Spaanse exclave Ceuta is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het grote aantal migranten dat er is aangekomen. De Europese landen zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Gianni Infantino vasthoudt aan zijn plannen om een deel van dat WK voetbal te verkopen. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA beslist na een spoedvergadering. Hermine van Beveren, dat is een duidelijke boodschap van de UEFA.
10: Ja, heel duidelijk. En de beslissing is unaniem genomen door de 55 leden van de UEFA, waaronder dus ook België. De Europese landen zullen competities van de Wereldvoetbalbond FIFA boycotten. En dan gaat het om het WK-voetbal, maar ook het WK voor vrouwen en voor clubteams. Zo maakt de UEFA een stevige vuist tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. Die heeft het plan om een deel van dat WK-voetbal te verkopen en om privé-investeerders toe te laten. Dat kan de leden van de FIFA veel geld opleveren, daarom zijn sommige landen ook voor. Maar, zo vrezen heel wat andere landen, het voetbal dreigt zo volledig ondergeschikt te raken aan winst maken. Het WK voetbal is niet te koop, stelt de UEFA dan ook. En de Europese landen boycotten dus alle FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt.
9: Dankjewel, Hermine. Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Er wordt opnieuw een zwart verkeersweekend voorspeld op de Europese wegen richting het zuiden. Peter de Kroebele, wordt het echt zo druk dan?
11: Ja, want iedereen wil op hetzelfde moment vertrekken, dat is een klassiek verhaal. En dan ben je beter wat slimmer dan de rest, hè, en vertrek je beter op een ander moment dan de rest doet. Gert Verhoeven van VAB.
12: Wie kan vertrekt bijvoorbeeld vrijdagmorgen. En als dat niet lukt, verplaats misschien uw vertrek naar zondag. Want wanneer je zaterdagmorgen gaat vertrekken of misschien een vrijdagavond, je gaat geheid in de file komen. Uw reistraject gaat langer worden. Uw verbruik gaat torenhoog zijn.
11: Dus best morgenochtend of zondag vertrekken.
9: Ja, Peter, en wat met al die bosbranden in het zuiden? Hoe pak je dat veilig aan?
11: Wel, radio en internet als informatiebron natuurlijk, maar er zijn ook apps. De app Waze heeft een speciale toepassing, maar denk zeker ook aan de app Feu de Forêt, die de bosbranden specifiek in Frankrijk in kaart brengt.
9: Dankjewel, Peter.
13: Het aantal buitenlandse verdwijningen van Belgen neemt elk jaar toe. Dat zegt de cel Vermiste Personen. De grenspolitie in Albanië vond recent stoffelijke resten en persoonlijke spullen terug van een man uit Mortsel, bijna 2 jaar nadat hij verdween tijdens een trektocht. Wellicht maakte hij een dodelijke val tijdens de laatste etappe van die tocht. Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen merkt dat er vaker dan vroeger Belgen verdwijnen in het buitenland, ook op trektochten.
14: Vroeger waren de trektochten in het buitenland op verre bestemmingen voor de happy few. Waar dat we vandaag zien dat jongeren soms vertrekken met hun backpack. Dan zeggen van kijk, ik ga mijn reis zelf betalen, ik ga daar eens werken. Ik ga weer 3 dagen verder trekken. Dus het is veel bereikbaarder geworden voor een heel aantal mensen. Als je naar afgelegen gebied gaat en je gaat daar trekken, bereid je goed voor. Deel je locaties al op voorhand, deel je reisplan en hou regelmatig contact.
13: De minister-president van Ceuta wil de noodtoestand uitroepen wegens de grote aantallen migranten die in het gebied aankomen. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans grondgebied. De voorbije dagen zijn er al meer dan 1500 migranten in de Spaanse exclave aangekomen. Jeroen Rijgaard.
15: Twee jonge mannen bij zonsopgang zwemmend en met een surfplankje als hulp bereiken het strand van Ceuta.
16: Viva España! Viva España!
15: Of de facto Spanje dus.
16: Viva España!
15: Hen is het gelukt, maar het voorbije jaar werden al zo'n 60 lichamen uit zee gevist. Onder de anderen bestormen een grenshek of klimmen over de afsluiting. Maar eens de grens voorbij is de ontlading groot. Want door zijn ligging in Marokko is het Spaanse exclavegebied een van de enige echte landsgrenzen tussen de Europese Unie en Afrika. Eenmaal in het gebied ben je dus binnen de EU. Toch slaagden de voorbije jaren maar een paar tientallen migranten erin Ceuta te bereiken door de strenge Marokkaanse grenscontroles. Maar die lijken de massa nu niet meer te kunnen tegenhouden, met alle gevolgen van dien. De opvangcentra zitten overvol en vele migranten slapen op straat. De regering in Madrid volgt de situatie mee op de voet en belooft hulp.
13: Gisteren zijn 752 migranten in kleine bootjes het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is het hoogste dagcijfer sinds begin dit jaar. De migranten maakten de gevaarlijke oversteek in 9 bootjes. Het vorige dagrecord van dit jaar dateert van 15 juni. Toen kwamen 710 mensen aan. En dan nog een sportbericht. In het wielrennen is Wout van Aert tweede geëindigd in de tweede rit van de Ronde van Denemarken. In een massasprint moest hij nip de duimen leggen voor de Australiër Jensen Plowright. Toen Aert was derde. Van Aert, die gisteren de eerste rit won, blijft wel leider. Morgen wisselen zon en wolken. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig, met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer, met temperaturen rond de 30 graden. De 55 landen van de Europese Voetbalfederatie UEFA boycotten het volgende WK voetbal als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plan om een deel van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Meer op sportza.be.
17: Op de binnenring rond Brussel nog 3 kwartier file rijden tussen Dilbeek en Zellik door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring een 30 minuten kijkfile, ook tussen Grimbergen en Zellik. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Ternat. En dan op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen zijn kleiner.
18: Radio 2 aan zee.
19: David van Ottegem.
17: En Belinda Carlisle.

0: DJ-licious and Milo. Ze waren hier gisteravond ook voor de tweede opname van de tv-show van VRT Zomerhit. Zie je volgende week zaterdag. Je zal daar ook Kat de Luna zien optreden. Die zich hier nog in onze afterparty heeft gestort. Ook na de opname. Dat was de moeite. Moet maar eens kijken op mijn Instagram. Ik heb heel ophefmakende beelden gedeeld.
1: Het is echt?
0: Udo, ja. Dat was niet normaal. Ze heeft getwerkt hier echt. Hè.
1: Ah ja, maar dat is een beetje een zotte doos ook.
0: Echt niet normaal.
1: Heerlijk.
0: Echt op zijn Amerikaans zo, hè. Je vond het hier beter dan in New York. Kan je dat voorstellen?
1: Ah, nee, dat is wel gek eigenlijk. Ja, maar dat is raar, want in die cultuur is dat twerken en zo, dat zit daarin. Als je dat hier doet, kijken mensen raar. Ja. Maar ook in Zuid-Amerika en zo, ja, wordt dat gedaan, hè. Ook bij mensen dat je niet kent, op carnaval en zo.
0: En ik heb goed meegedaan.
1: Ja, maar daar verschiet ik niet van. Daar verschiet ik niet van.
0: Dus als je wilt twerken, Udo, het is mogelijk hier in de studio.
1: Dank je wel.
0: Alles is mogelijk hier deze zomer. Hoe is jouw zomer al geweest tot nu toe?
1: Ja, zeer goed. Ik heb voor het eerst weer een eigen live band. Dat had ik al een aantal jaren niet gedaan. En ik heb allemaal jonge gasten vastgelegd. Ik dacht, ja, kom. Ik geef van jonge gasten een kans. Zo echt maar kerels van 19, 21, 26.
0: Dat is mooi.
1: En ik vind dat tof. Want ik wil zo'n beetje de fakkel doorgeven. Dat zijn mensen met heel veel goesting. En die willen zo professioneel worden.
0: Ja.
1: Dus dat is heel tof om daarmee op te treden terug. 20 jaar Udo, hè, ook. Ik ben 20 jaar bezig.
0: Ja, dat klopt. 20 jaar geleden dat jij aan X-Factor hebt deelgenomen ook. Hè?
1: Ja, dus bijna 21 jaar zelfs. Maar ik haal zo allemaal, dat vind ik wel tof, ik haal allemaal songs van onder het stof. En ik heb ook beslist om voornamelijk mijn eigen songs op te treden. Want vroeger deed ik al eens wat medleys en wat covers. Uiteraard, en ik wist je zo blijft ertussen zitten. Maar ik heb heel veel songs geschreven en ik heb zoiets van, kom, ik ga die allemaal zingen.
0: Ja, dat is een goed idee.
1: Ja, leuk.
0: We hebben ook een interview nog gezien uit X-Factor van Indertijd. Je hebt het gedeeld op jouw Instagram.
1: Ja.
0: Waarin jij bekent dat je een stresskikker bent. We zullen even luisteren.
2: Je leek helemaal niet zenuwachtig op het podium en toch ben je een stresskikker.
3: Ja, dat klopt. Ik was echt aan het sterven achteraan dat podium. Ik dacht echt, mijn hart ging zo rap. En op een gegeven moment viel even mijn geluid weg. En dan als echt iets misgaat op zo'n moment, dan panikeert je. Ik dacht dat mijn hart stopte gewoon.
0: Ja.
3: Maar het was rap terug.
2: Je hebt het goed opgevangen dan, hè?
3: Ja, het viel mee.
0: Dat was jij 20 jaar geleden?
3: Ja, de bescheidenheid zelf. maar ik herinner me dan nog, dat was mijn allereerste interview. Dat was na de eerste liveshow van X-Factor. Maar mijn geluid viel effectief weg en ik had een ongelooflijke stress. Dus Koen Wouters die zegt van, hier is Udo. En ik kom op en ik heb zo'n oortjes in. Dat is ook mijn eerste ervaring met oortjes. En alles viel uit. Maar je zat live, hè, op tv. Ah, man, dat was echt... En ineens zo... Net als dat licht weer aangaat op het podium, komt dat geluid terug.
0: Gelukkig zeg.
3: Van mijn hart, man.
0: Maar wat had je anders gedaan?
3: Ja, dan was ik terug naar huis gegaan, lag je eruit waarschijnlijk. Dan had ik hier niet gestaan.
0: Ja, ja. Heb je ondertussen in die 20 jaar nog zo van die dingen meegemaakt op het podium, dat je dacht van, oei, dit gaat helemaal fout, of hoe los ik dat op?
3: Dingen die mislopen? Ja, micro's die uitvallen. Ja. Ik herinner me in Heusden dat er mijn micro viel uit, mijn reservemicro viel uit. En dan kreeg je een derde micro met een kabel. Maar dat was nog zo een micro dat ze zo bij de oude BRT nog hadden met zo nog een knop op. En die kabel die sloot ook niet goed. Dus ik moest met mijn één hand op die knop drukken en met de andere hand die kabel. Ja. Maar ja, er loopt altijd wel eens iets mis, her en der.
0: Maar nog altijd geen stress daarvoor? Jawel.
3: Ik heb nog altijd stress en ik vind dat goed, een beetje positieve stress.
0: Ja, dat zal wel zijn. Ja. Hoe is het voor de rest met jou? Want je hebt bekend hier op Radio 2 ook eerder dit jaar dat je in een burn-out zat zonder het zelf te weten.
3: Ja, dat is ondertussen geleden van eind 24 en...
0: Eind 24?
3: Van eind 24 zat ik blijkbaar in een burn-out, maar ik wist het niet. Ik kan er weinig over zeggen hoor. Ik heb dan op een gegeven moment ook gewoon een gezichtsverlamming gehad. En dat is best wel gek. Want je weet niet, komt dat goed of niet. Maar dat is nu allemaal oké. Okay. Mijn energie is terug.
0: Dat is goed.
3: Dus alles is oké.
0: Okay, ja, ik was aan het opzoeken wat is er allemaal met die mens gebeurd in de afgelopen 20 jaar. En ik kwam op een burn-out terecht. Ja.
3: Ja, ja.
0: Is er voor de rest nog iets dat je wilt delen?
3: Nee hoor.
0: Oké, goed. Maar we zijn blij dat je hier vol energie staat. En straks ons ook gaat verwennen met
3: een fantastische optreden.
0: Dat zal wel zijn.

0: Udo vanavond is bij ons, live bij Radio 2 aan Zee. Om 7:30 kan je hem hier aan het werk zien. Ondertussen hoorde je George Michael, Freedom. En straks komen Kaizer Chiefs er ook nog aan.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BN op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Elke dag telt voor 2.

0: Kaizer Chiefs met Ruby. Alleen maar goede muziek bij Radio 2 natuurlijk.
1: Radio 2 aan zee. Radio
0: 2. En straks om 7:30 ook live op ons podium. Door Udo.
2: Hoppla.
0: Heppa. Wat heb je voor ons in petto? Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
2: Wel, ik ga 4 nummers zingen. En dat zijn... Moet ik gewoon de titel zeggen? Dat kan natuurlijk, hè. Mijn nieuwe single, Als de wereld morgen eindigt.
0: Ja. Ah, kijk, we krijgen al applaus voor. Hey. Ja. Een mooie single trouwens, draaien we ook heel vaak op Radio 2.
2: Ja, waarvoor dank. Ja. Dank je wel. En ik mis je zo uiteraard, want dat is iets wat mensen van mij verwachten. Ik laat je los, een single die ik 1 of 2 jaar geleden heb uitgebracht. En dan Zomer in je hart.
0: Ja. Ik mis je zo, verwachten ze van jou. Ja. Maar doe je dan ook nog graag dat nummer?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. En ik was onlangs te gast voor een tv-programma. En ze lieten een versie zien van Tura. En die na al die jaren, ik mis je zo, bracht. Maar op een manier dat ik dacht, wauw man. Dat is echt, dat je na al die jaren dan ook zo kunt brengen. Chapeau. Dus ik heb grote schoenen om op te vullen. En ik wil dat nummer echt altijd met een goede intensiteit brengen. Want dat is een heel belangrijk nummer voor mensen. Mensen hebben daar heel veel steun aan. Dat is een heel eenvoudige song. Maar mensen herkennen zich daarin en laten de tranen de vrije lopen. En dat is gewoon belangrijk.
0: Ja. Oké, okay. Laat dat misschien ook een reden zijn om eens te komen kijken hier naar jou. Je hebt nog een uur de tijd om hier te geraken, moet lukken. Of anders gewoon meekijken via VRT Max, dat kan ook altijd. Je zei het daarnet al, je wil een aantal live sets doen dit jaar.
2: Ja.
0: Omdat je 20 jaar carrière te vieren hebt. Je hebt daarvoor ook een aantal nieuwe singles uitgebracht, waaronder die...
2: Als de wereld morgen eindigt,
0: inderdaad. Ja. Maar je hebt nog plannen, hè? Je wil nog verder gaan daar?
2: Ja, ik heb het net verteld. Ik heb net beslist om een volgende single uit te brengen op 17 september. Dat is de verjaardag van mijn mama, die er al heel lang niet meer is. En ik ben eigenlijk na mijn burn-out ben ik gaan stappen, gaan wandelen in Nossegem en in Zaventem, waar ik vandaan kom. En ik heb daar inspiratie op gedaan om nummers te schrijven, waaronder Als de wereld morgen eindigt. Maar ook het nummer... Een Noskoem wegske, dat was een wegske in Nossegem. Het wegske tussen Zaventem en Nossegem. En daar heb ik heel veel gefietst, gewandeld. En dat nummer gaat echt over mijn jeugd. Wie ik was als kind. Vuurkjes branden, in de velden lopen, lieve heersbeestjes vangen. Ik ga heel vaak naar de graven in Nossegem. Mijn mama graf is er al niet meer. Maar ja, op een of andere manier raakt mij dat altijd. Om daar mensen te zien, de graven van mensen te zien die ik gekend heb. En ik heb allemaal in dat nummer gestoken en het refrein had ik niet. En ineens viel mij dat te binnen dat ik mijn moeder mis. En dat zit erin. Ja, dus ik wil dat echt uitbrengen.
0: Het is wel een hele...

0: emotioneel nummer worden.
1: Ja, ja, ik ga daarmee moeten opletten.
0: Ja, want je wordt nu al emotioneel.
1: Ja, ja, zie, maar ik kan mijn knop nog wel omdraaien nu. Ja. Maar ja, dat is zo. Muziek is iets dat zo hard de deuren opent naar de traankanalen en naar de emoties. Mm. En het is ook mijn job natuurlijk om zo nummers goed te brengen, want je dient een publiek ook. Hè. Als ik zing vaak op begrafenissen en ik heb het een paar keer voor gehad dat ik het zelf moeilijk had wanneer ik bijvoorbeeld Ik Mis Je Zo zing of Ziels Veel van jou. Ja. Maar dan denk ik van, ik mag dat niet doen, want het moet echt goed zijn.
0: Ja.
1: Mensen betalen mij daarvoor. Dus dat is een moeilijke. Dus ik hoop dat ik bij dit nummer over mijn mama dat zal lukken.
0: Oké, we gaan zien. Dus in november dus...
1: In september. Ja.
0: Of in september, inderdaad. We gaan nog eens Als de Wereld Morgen Eindigt laten horen hier op de radio. Maar straks dus live te horen door Udo. Radio 2. Sorry Udo, er gaat even iets mis. Niet erg. We gaan nog eens proberen om dit te
1: doen. Radio 2!
0: Voilà. Dankjewel.
2: Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Mooi krachtig nummer vindt Tamara ook uit Wachtebeke. En straks is live te horen hier bij ons aan zee. En op de binnenring rond Brussel vertragen we nog tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Daar is de weg wel vrijgemaakt ondertussen. En op de buitenring ook nog traag tussen Strombeek en Jette. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. En dan op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuutjes tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn klein.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedboard.

0: Janet Jackson, Together Again. Wij zijn samen tot 8 uur vanavond. Ja, gisteren was dat tot 11 uur vanwege die tv-opname natuurlijk. Tweede tv-show van VRT Zomerhit. Waar Aaron Blommaert en Zoe Levi ook bij waren. Je hoorde ze met Tranen van Goud. Een van onze 19 genomineerde nummers, moet ik nu zeggen, hè, sinds vandaag.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.
0: Want we zoeken een vervanger, een opvolger voor Pommelien Thijs.

0: ik niet hoe ik zonder moet.
1: We zoeken een opvolger voor Pommeli Thijs. Zij won vorige zomer de VRT Zomerhit met Atlas. Wie het dit jaar wordt, dat hangt van jou af. Kies je drie favorieten via VRT Max. Daar staat een zomerhit knop. Je hoeft alleen maar daarop te duwen en dan je drie favorieten te kiezen. En dat kan elke week zo. Mijn week is bijna voorbij, want morgen houdt Michal Joosten hier gezelschap.

0: Maar de zon breekt hier door. Dat is toch fantastisch, want het is de hele dag bewolkt geweest. En nu en bezoek ook in de studio van...
1: Chris.
0: Chris, en je bent hier samen met...
1: Yara.
0: Yara, die een beetje microschuw is wel. Dat moeten we toch wel zeggen, hè?
1: Ja.
0: Ze filmt liever eigenlijk. Uit de Zwalm, zei je daarnet ook. En wat vond je van het optreden van Gert en James vanmiddag? Want die waren hier ook.
1: Fantastisch.
0: Dat is tof, hè?
1: Heel hard meegezongen.
0: Ja, dat zijn ambiancemakers, dat zal wel zijn. Zijn het ook jouw favorieten voor de VRT Zomerrit?
1: Ja, zeker wel.
0: Oké.

Ja, we weten wel waarvan jullie houden. Van goede zomerse muziek en toffe live optredens bij Radio 2 aan Zee. Straks om 7:30 Udo. Maar eerst nog het nieuws van 7 uur, onder meer na de Communards.

0: Ja, dit was een goede test om te weten hoe hoog jij kan zingen. Oh, baby, toch.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Berichtje van Luc Garde, die zit in Sint-Genesius-Rode te luisteren. En die vindt Udo een fantastische zanger. En ze kijkt al uit naar zijn volgend concert.
3: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
0: Wel, dat zal hier zijn om 19:30 straks. Luc Garde, blijf luisteren.
4: Het is 19:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Europese landen zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Gianni Infantino vasthoudt aan zijn plannen om een deel van dat WK te verkopen aan privé-investeerders. Dat hebben de 55 leden van de Europese Voetbalbond, UEFA, waaronder ook dus ons land, unaniem beslist na een spoedvergadering. Meer uitleg door Hermien van Beveren.
5: De Europese landen zullen competities van de Wereldvoetbalbond FIFA boycotten. En dan gaat het om het WK-voetbal, maar ook het WK voor vrouwen en voor clubteams. Zo maakte UEFA een stevige vuist tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. Die heeft het plan om een deel van dat WK-voetbal te verkopen en om privé-investeerders toe te laten. Dat kan de leden van de FIFA veel geld opleveren, daarom zijn sommige landen ook voor. Maar, zo vrezen heel wat andere landen, het voetbal dreigt zo volledig ondergeschikt te raken aan winst maken. Het WK-voetbal is niet te koop, stelt de UEFA dan ook. En de Europese landen boycotten dus alle FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt.
4: In Ravels in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een arbeider omgekomen tijdens het schoonmaken van een GFT-container. De man van 51 kwam klem te zitten tussen de klep van de wagen en kon niet meer op de noodknop duwen. Hij overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. In Nederland heeft de Rijn zijn laagste peil ooit bereikt. Ook in Duitsland staat de rivier erg laag. Riviercruises moeten daarom noodgedwongen uitwijken en varen nu onder meer via Antwerpen. Daar is het nu uitzonderlijk druk aan de cruise terminal. Vaarroutes moeten steeds vaker worden aangepast, zegt kapitein Jeroen Verhagen van de Rijnmelodie.
6: Er gebeurt eigenlijk veel meer dan vroeger. Vroeger konden we zeggen eens in de 10, 15 jaar zo laag water. We zijn nu weer de nieuwe records gebroken in helaas het laagte van het water. 2018, 2022 en nu 2026. Het is bijna een ritme aan het worden om de 4 jaar hebben we zo laag water. We hebben er wel ervaring mee helaas.
4: In het wielrennen heeft Wout van Aert nu toch de tweede rit gewonnen in de Ronde van Denemarken. Van Aert werd eerst als tweede gezien in een massasprint na de Australiër Jensen Plowright. Maar de fotofinish deed iedereen twijfelen, ook de jury, want zo'n 20 minuten na de aankomst werd Van Aert alsnog uitgeroepen als winnaar. Daarmee haalt Van Aert 2-2 in Denemarken. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer met temperaturen rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de buitenring rond Brussel 15 minuten vertragen tussen Wezenbeek, wat zeg ik, tussen Strombeek en Jettebeter door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten in Berchem. Daar zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval en andere vertragingen zijn klein.
2: Radio 2.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
0: En Dolly Parton.
2: WRT Radio 2.
0: Die zou ondertussen al klaar moeten zijn met werken. Als haar uren nog altijd dezelfde zijn.

Muziek is soms het beste medicijn. Milk Inc. Madison, een van onze 19 genomineerden voor VRT Zomerhit 2026. Straks mag Udo hier ook een vraag draaien uit onze Radio 2 Ballenbak, een zomervraag. Maar eerst nog deze Dr. Alban. Die weet waarschijnlijk ook alles over muziekmedicijnen. It's my life, goedenavond.

0: Daar staan hier plots veel kinderen rond mij, Udo, maar die zijn niet van mij.
1: Ah ja, dat zie jij nu.
0: Ja, die komen gewoon eens kijken hoe radio gemaakt wordt.
1: Maar ze zeiden net, hey papa.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Maar ik heb gehoord dat jij ze hebt proberen uitleggen wat een antenne is.
0: Ja, wat was jouw vraag, Victor?
2: Hoe raakt de radio thuis bij de mensen?
0: Ja, hoe raakt het geluid van hier bij de mensen thuis? Dat is wel een goede vraag. En toen heb ik gezegd aan Victor, via een antenne. Ja. En toen vroeg Victor, wat is een antenne?
2: Wat is een antenne?
1: Ja, en dat is zo'n lang ding, hè, dat dan de signalen uitzendt.
0: Ja, dat staat hier op ons dak.
1: Ja, en dat versterkt de signalen van de radio, zodanig dat die heel ver kunnen gaan, die golven. Hè.
0: Maar dat zijn eigenlijk geluidsgolven die door de lucht gaan.
1: Ja, zoals je de zee hier hebt, een beetje verder, met water, is dat dan met geluid. Dat zijn golven van geluid. Begrijp je het, Victor?
2: Ja.
1: Top.
0: Is het allemaal duidelijk nu?
2: Ja.
0: Ah, voilà, kijk, daarvoor zijn we hier om antwoorden te geven op vragen over de radio. En jij mag je eigen vraag nu uit de Radio 2
1: draaien,
0: Udo. Daar zitten zomervragen in voor jou. Je zal niet hoeven uit te leggen. Wacht, ik ga jou geld geven ook. Ja, doe maar. Van waar zijn jullie eigenlijk, Victor en Ella?
3: Ik ben van Antwerpen.
2: En ik ben van Oostende, van de kust.
0: Ah, en hoe zijn jullie bij elkaar geraakt dan? Want ik dacht dat jullie broer en zus waren.
2: Want mijn papa heb met Ella zijn mama, weet ik eigenlijk ook niet meer zo, maar...
0: Heeft hij er iets mee gedaan? Wat heeft hij er mee gedaan?
2: Dus mijn papa zijn mama... denk ik. En
0: het wordt moeilijk.
1: En hij heeft met zijn antenne iets gedaan. En daarom, ja.
0: Ja, nee, dat is
1: allee, tof.
0: Ja, over die antennes gaan we het niet hebben. Ondertussen is het balletje open gegaan.
1: Ja.
0: Wat is er uit jouw bal gekomen?
1: Wel, van alles. Maar dit dus onder andere. Als je publiek één ding over jou echt zou moeten weten, wat is dat?
0: Aha.
1: Ah, als je publiek of mijn publiek
0: echt iets over jou zou moeten weten. Wat moeten ze echt over jou weten?
1: Oh, niet te veel, hè. Ja. Maar dat ik eigenlijk een hele gewone mens ben. Want ik vind dat natuurlijk heel fijn. Overal waar ik ontvangen word als artiest, worden wel heel goed ontvangen. Maar ik heb niet zo'n excessieve lijst of zo met dingen die ik nodig heb als ik ergens ga optreden of zo. Dus dat mag voor mij heel gewoon zijn.
0: Gewoon, dus ik zie daar wel iemand op de achtergrond, ik weet niet wie dat is, die zegt van, toch? Allee, soms liggen de eisen wel iets hoger.
1: Dat is mijn manager. Tot straks eigenlijk.
0: Wat moet er zeker aanwezig zijn wanneer jij gaat optreden, Udo?
1: Gewoon een plek waar ik mij kan omkleden liefst. En dan een beetje water of een cola zero. Ja. En dat is genoeg eigenlijk.
0: Hm. Wel, je mag je hier vooraan omkleden. Geschikte plek voor, maar eerst moeten die kinderen weg natuurlijk. Dankjewel in ieder geval voor jullie komst, Ella en Victor. Gaan jullie blijven voor het optreden? Ja, toch, hè?
2: Nee, we moeten naar huis.
0: Niks moet, het is zomer.
3: Ik ga wel kijken.
0: Okay. Ah, voilà, kijk.
1: Dankjewel.
0: Ah, kijk, dat is goed.
3: Mijn oma woont daar.
0: Ah, je oma woont hier? Dan kan je vanuit het appartement kijken ook nog. Neem Victor maar.
1: Doe snel de groetjes aan je oma, heel snel. Hoe heet je oma?
3: Rita.
1: Dag oma, zeg dan. Dag oma.
3: Dag oma.
1: I love you, oma.
3: I love you, oma.
0: Voilà. Oh, ze is schattig. Prachtig.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, dus jouw geheim.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in iets zomers.
8: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
10: Gazpacho met meloen. Doen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Mannekes!
12: Bompie!
11: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
12: Wie?
11: Jamma!
12: Yay!
11: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
12: Ho! Ik kan niet!
11: Ik ook niet!
12: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
11: Ik moet ons tuinhuis schilderen! Dat is toch klussen? Oh ja!
12: Wij klussen mee! Yay!
13: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Radio 2.
2: Elke dag telt voor 2.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: De Motors Airport. Het publiek begint hier toe te stromen voor het optreden van Udo straks. Ook Remy en Lionel willen hem zien. Wat is jullie favoriete liedje van Udo?
4: Sinds veel van jou.
5: Ziels veel van jou.
3: Ja, mooi. Wat hebben jullie al gedaan hier aan de kust?
5: We zijn vanmorgen op de go-karts geweest. Daarna zijn we naar een leuke beachbar geweest. En dan zijn we op het gemakske teruggekeerd naar onze caravan. Want we zijn hier voor een paar dagen aan de kust.
3: Ja.
5: En dan zijn we lekkere frietjes gaan eten.
3: Ah, dat kan smaken, hè?
5: Inderdaad.
3: Ja, dat zou wel zijn. En die go-cars ook zo tof. Er zijn er veel te weinig van aan onze kust. En Remy, jij hebt nog een vraag. Je weet wel al wat een antenne is, hoop ik, hè?
4: Ja.
3: Ja, ach, of gelukkig. Maar je had nog een vraag, zeg eens.
4: Waarom is er op de radio zoveel reclame?
3: Waarom is er reclame draaien? Oei, oei, oei. Ja, dat is om centjes te verdienen, Remy. Ja, want jullie ouders betalen belastingen en er komt een stukje van belasting, maar dat is eigenlijk niet genoeg. Ze betalen niet genoeg belastingen om de radio draaiend te houden en de televisie, dus we hebben nog extra inkomsten nodig van reclame. Snap je?
4: Ja.
3: Oef, gelukkig. Heb je het begrepen. Zeg, tof dat jullie op de radio wilden komen. Ik ga nu even reclame draaien. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. We gaan nog een liedje draaien voor het aan de beurt is aan Udo. Dus ik zou zeggen, ga voor het podium staan en neem de beste plaatsen in beslag nu het nog

0: Veel kinderen met moeilijke vragen in Blankenberge vanmiddag. Gelukkig moet ik ze niet uitleggen wat een love game is. Het was Lady Gaga. En op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file rijden tussen Strombeek en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de Antwerpse ring richting Nederland 1.5 uur nog tussen de Kennedy-tunnel en Berchem. Daar zijn 2 rijstroken versperd ook door een ongeval. En op de E40 naar Brussel in Groot-Bijgaarde door een aanrijding op de rechterrijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Ondertussen is Udo helemaal klaar voor zijn optreden hier live bij Radio 2 aan zee. Je kan het ook allemaal volgen via VRT Max. Ga naar Radio 2, klik op Luister Live en dan bovenaan links kijken maar.

Dasha met Austin. Ondertussen is Udo aan zijn optreden begonnen. Hij heeft daarnet zijn nieuwste single gebracht. En nu een ode aan Will Tura. Hij had het daarnet al over hier in de studio ook. Dat hij dat heel vaak nog zingt. En met heel veel warmte ook. We gaan even meeluisteren naar Ik mis je zo.

0: kan alles volgen via VRT Max nu. Ga gewoon naar Radio 2 en daar kan je meekijken naar hoe Udo dat hier allemaal doet. En ondertussen breekt de zon hier ook door, al een tijdje geleden trouwens. Het is een prachtige setting ook om dit nummer te horen.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel, dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

Nick Kamen, I promise myself I will wait for you. Maar op ons podium is de tegenovergestelde beweging bezig. Want Udo is aan het zingen over loslaten. We gaan eens luisteren.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

DJ Anja hoor je morgen namiddag hier bij Radio 2 aan Zee. En ook DJ Michael Joosens van 4 tot 8 dan in je radio. Fantastisch optreden ook daarnet van Udo. Is er klaar mee nu?

Ik merk dat jullie er thuis ook ontzettend van genoten hebben van dat optreden van Udo hier. Chris die laat nog weten, Udo is toch een van de beste stemmen van Vlaanderen. Ja, dat vinden wij ook. En dat was ook aan het publiek te zien. Dankjewel in ieder geval om te komen en te luisteren. Morgen zijn Dana Winner hier en David van Dijk. Ik denk dat ik weg ben.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: nieuws met Brecht Schabrigs. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 private aanbieders in Brussel worden vernietigd. De klacht kwam van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in de vergunningen, en dat is nu bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vieres van Brussel Mobiliteit.
1: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
0: Ja, het gaat om tienduizenden gebruikers en miljoenen ritten. Midden augustus komt er wel nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest. De deelfietsen van Brussel zelf blijven wel. In Ravels in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een arbeider omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen die GFT-containers schoonmaakt. Tijdens het reinigen kwam de man van 51 klem te zitten tussen de klep van de wagen en hij kon niet meer op de noodknop duwen. Hij overdeed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat zal de precieze omstandigheden onderzoeken. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen in Limburg bestaat 50 jaar. Het centrum vangt nu elk jaar zowat 10.000 dieren op, met de hulp van 170 vrijwilligers en 20 vaste medewerkers. En ook dit jubileumjaar is bijzonder intensief, zegt oprichter Sil Jansen.
2: Het gaat goed, maar het is pokkendruk. Vorig jaar was al een recordjaar. En dit jaar in dezelfde periode tot nu zitten we met meer dan 600 dieren meer. Dus ons grootste probleem blijft voldoende ruimte hebben om al die dieren te zetten. Dus we zijn constant aan het kijken om uit te breiden.
0: De Oekraïense ambassade in Brussel eist dat een Russische kunstenares zaterdag niet mag optreden tijdens Museumnacht in Antwerpen. Daria Patrikeyeva brengt in de Sint-Jacobskerk een dansvoorstelling. De vrouw zou banden hebben met Russische beleidsmakers en zou de oorlog in Oekraïne nooit hebben veroordeeld. De stad Antwerpen zegt dat de artiesten niet geschrapt zal worden. Dat gebeurt alleen bij haatspraak, discriminatie of een oproep tot geweld, klinkt het. En Spanje gaat 60 militairen sturen naar de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Dat meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken zo net. De militairen moeten de lokale politie helpen die het enorme aantal migranten daar niet meer aan kan. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans en dus Europees grondgebied. De voorbije dagen zijn er al ruim 1500 migranten al zwemmend toegekomen. De opvangcentra zitten vol. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten. Vannacht rustig en droog weer en tot 19 graden. Morgen krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Goedenavond, ook daar in de file op de buitenringen rond Brussel. Daar moet je een half uur file rijden tussen Strombeek en Jette. De weg is wel vrijgemaakt daar. En dan op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur tussen Antwerpen-West en Berchem. Maar daar is ook geen hinder meer.
4: Radio 2.
5: Radio 2, relax.
4: Caroline de Bekker.
3: Goedenavond, 8 uur, tijd om te loungen. En we beginnen met Whitney Houston. Radio 2.

0: en de toon is gezet voor een heerlijk rustige avond. Saving All My Love For You van Whitney Houston hier in Radio 2 Relax.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2 Relax.
0: En hier hebben we de mama en papa van Sef. Dit zijn Suzanne, Freek en Goud.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Suzanne en Freek en Goud, en dat zijn ze nog steeds. Ze zijn ook heel veel aan het optreden. Hè? Op 9 augustus komen ze terug naar Vlaanderen. Dan kan je ze zien optreden op Suikerrock in Tienen. En dit is Fool's Garden.

Taylor Swift is eigenlijk begonnen als countryzanger, hè? Toen ze echt heel jong was. En Toy Story gaat dan weer over een speelgoedcowboy. Dus een goede match. En goede zet om haar de soundtrack te laten maken. Van Toy Story. Zin in een herfstplaatje? Kan er wel bij, hè? Als het maar relax is.

Lady Lynn en her Magnificent Seven, I Don't Wanna Dance. Nee, doen we niet. We nemen gas terug met deze heerlijk rustige playlist. Tot 1 uur vannacht is het hier niet van headbangen of dansen. Niet uit je plaat gaan. Nee, veel te warm voor. 's Avonds op Radio 2, dat is rust. Met de Alan Parsons Project.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, wat misschien werd op me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: gaan.
1: Zou snelle weten dat snelle in West-Vlaanderen knappen betekent? Of is hij daar net iets te Hollands voor? Iemand moet het hem toch zeggen. Bruce Springsteen, Human Touch.

Het is een wonderful life, maar sinds kort toch wat minder wonderful. Sinds Margriet Hermans ons heeft verlaten. Nu bijna 2 maanden geleden. Maar haar muziek leeft meer dan ooit. Wordt zo vaak aangevraagd hier bij Radio 2.

zomer zit vol erebetonen aan Margriet Hermans. En de mooiste zijn denk ik wel de 5000 bloemen. De Margrietjes die jullie voor haar plooiden. Thuis, maar ook aan onze studio in Blankenbergen. Heel knap gedaan. Dit is Sam Smith.

0: Dancing with the Strangers, Sam
1: Smith. Radio 2, relax.
0: Marvin Gaye zal altijd een beetje van Oostende zijn. Toch volgen ze Oostendenaren. Al is hij daar maar even gepasseerd, hij heeft zijn stempel wel gedrukt daar. I heard it through the grapevine. Het is 9:15. Hier bij Radio 2 Relax. En de rustige muziek gaat door.

Goedemorgen, goeiedag. Die eer laat ik aan Sharon Slegers, 's morgens vroeg bij Radio 2. Hier is het goedenavond. En kijk, Roland uit Sint-Pietersleeuw die is aan het genieten. Hij zegt hoe later op de avond, des te mooier de muziek op Radio 2. Dankjewel Roland, ik geef het compliment door aan onze fantastische muziekredactie. Geniet ervan. Terence Trent D'Arby en Sign Your Name.

lucht is weer mooi oranje buiten. Bijna 9 uur. Gisteren zei een vriend van mij... De dagen beginnen weer te korten, hè? En ik was zo kwaad op hem. Dat zeg je niet. En zeker niet in het midden van de zomer. Terrence Trent D'Arby, we gaan naar Phil Collins.

0: en I Can't Stop Loving You. Het wordt 9 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja. Ja, ik wou nog even zeggen, een van de traagste nummers uit de jaren 80 komt eraan en het heet Fast Car.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn 9 migranten omgekomen, dat meldt de Spaanse regering vanavond. De stad Ceuta ligt in Marokko op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee, maar het is Spaans en dus Europees grondgebied. De voorbije dagen zijn al ruim 1500 migranten Ceuta binnengedrongen, vaak al zwemmend vanuit Marokko. En de 9 lichamen zijn in het water gevonden. De opvangcentra zitten er vol. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. De Spaanse regering heeft nu beslist om 60 militairen te sturen. Zij moeten de lokale politie helpen om de grenzen te bewaken. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Cartrice van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
4: Wij hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
3: En Brussel had al beslist om vanaf 2027, januari dus, alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu 4 maanden vroeger. De Oekraïense ambassade in Brussel eist dat een Russische kunstenares zaterdag niet mag optreden tijdens museumnacht in Antwerpen. Daria Patrikeeva brengt in de Sint-Jacobskerk dan een dansvoorstelling. Maar de vrouw zou banden hebben met Russische beleidsmakers en zou de oorlog in Oekraïne nooit hebben veroordeeld. De stad Antwerpen reageert dat de artieste niet geschrapt wordt. Dat gebeurt alleen bij haatspraak, discriminatie of een oproep tot geweld, klinkt het. Sport in de tweede voorronde van de Europa League speelt Anderlecht tegen het Zweedse Hammarby. De heenmatch in Zweden is geëindigd op 1-1. Bert Sterks, hoe doet Anderlecht het in de eerste helft?
5: Niet best, want 0-1 voor Hammarby. En die 0-1 stond er al vroeg in de wedstrijd. Na amper 2 minuten trapte Lind tegen de paal. En in de herneming was er Paulus Abraham die moederziel alleen kon binnentikken. Niemand van de Anderlecht-verdediging was al wakker genoeg om te reageren. En dus de vroege achterstand en problemen voor de Brusselaars. En het had nog erger kunnen zijn als Lind zelf had gescoord. Hij trapte een goede bal met rechts, net naast het doel van Colin Kosemans. Eindelijk is er nu ook wat reactie in de voorbije minuten van de thuisploeg. Met een kopbal van Biancone die tegen de paal ging op een vrije trap van Onyaseke. Dus eindelijk wat meer durf. Geloof in eigen kunnen bij Anderlecht. Dat moet reageren en moet scoren. Want met 0-1 moet Anderlecht naar de
3: puntjes. Dank je, Bert. Het weer vanavond, kans op een bui in het oosten. Vannacht rustig en droog weer en tot 19 graden. Morgen zon en wolken met lokaal kans op enkele buien. Vooral in het westen en Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

Is er iemand aan het cruisen met zijn fast car? Met Radio 2 op, lekker benzine optuffen, armpje uit het raam. Doe maar gerust in zone 30, want hier enkel rustige muziek. En dit is meneer Zomerhit met zijn cool truitjes in de kast deze zomer.

0: Niels is als bader en speeltijd. Misschien moet jij nog op vakantie vertrekken. Misschien zit je heel vaak in de auto. Ik kan het wel aanraden om naar De Zandloper te luisteren. De podcast met Peter van de Veire. Waarin hij in gesprek gaat met bekende Vlamingen over de momenten die hun leven hebben veranderd. En deze week is het met Anastasia Chernok. Anastasia Chernok, ik moet daar altijd zo mee lachen met die vrouw. Ik weet niet of je haar een beetje volgt. Hè. Van de wieg in Kirgizië naar een showbizleven en een gezinsleven in het West-Vlaamse Aardrijk. Ze heeft al zoveel meegemaakt. Ze is misschien wel een van de meest spraakmakende mediapersoonlijkheden. Op dit moment vind ik heel authentiek ook. Sterke mening. En niet vies van een beetje luxe.
1: Ik ben ook een luxe pony. Ik zie unfortunately heel graag de mooie dingen in dit leven. En ik ben ook echt de overtuiging toegedaan dat iedereen die denkt van oh, geld is slecht of onbelangrijk, lustert als je de wereld wilt veranderen, hij haalt courage.
0: Als je zo'n uurtje met Anastasia wil doorbrengen, de hele aflevering is te beluisteren via VRT Max, De Zandloper.

0: Maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2,
1: we zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2.
0: Radio 2.

Jamie Cullum. An Everlasting Love, hier in Radio 2 Relax. Wie is de meest ondergewaardeerde muzikant van elke band? De bassist. Altijd de bassist. Maar de contrabassist, die is dan wel weer heel sexy. Zeker bij Vaya Con Dios. Die met zijn staartje.

bandnummer, zonder dat het een bandnummer was. Millennium van Robbie Williams. Robbie Williams, de man die de show toch eigenlijk wel een beetje stal naast het veld van de finale van het WK voetbal. Door dat muntje dat uit zijn mond ontsnapte en op zijn micro bleef plakken. En nadien in zijn haar belandde. Oeh jongen, dat is zo viraal gegaan. Blijkt nu dat dat een nicotinepilletje was. En zo hebben nieuwsites ook weer wat te vertellen in de zomer.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

pure wanhoop van Remo van het Groene Woud. En onderweg ook nog eens de premier van weleer beledigen. Dat was Wilfried Martens. Die moest het toch ook allemaal maar slikken. Je veux de l'amour.

Dit was Melo Meskens en New Beginning. Het is 9:45 en het is echt zo het ideale temperatuurtje om naar buiten te gaan. Lekker buiten te zitten, je te laten oversteken door muggen. Maar toch tenminste draaglijker. Het wordt lekker warm de komende dagen als je afkoeling zoekt. Welkom aan zee. Met morgen een optreden van

Abba. Kleymans en Van Geel. De jongens van de harmonische samenzang. Señorita. En we gaan back to the 80s met een piepjonge Vanessa Paradis. En Jules Taxi.

0: Jawel, de broers zijn terug bij elkaar. Er wordt terug gesproken aan het familiediner. Beter nog, er is een nieuw Oasis-album in de maak. Maar dat zal pas voor volgend jaar zijn. En er komt een documentaire. Man, man, we worden verwend.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Het is bijna 10 uur. Na het nieuws, zo'n plaat die echt zo Radio 2 relaxes. Zo eentje uit de 80's. Maar eerst het nieuws.

0: met Brecht Schaprigs. In de poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn vandaag 9 migranten omgekomen, dat meldt de Spaanse regering. De stad Ceuta ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Helene van der Beke, wat is daar aan de hand?
1: Vermoedelijk zijn die mensen verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen om zo dus Spaans en Europees grondgebied te bereiken. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave binnengeraakt. Zoals ook deze jongeman, die blij is dat hij er wel geraakt is, zwemmend langs de rotsen.
2: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
1: Het was zwaar, zegt hij dus, en de politie probeerde hem tegen te houden, maar die slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. Ook over land trouwens, want honderden migranten zijn langs een grenshek ook al binnengedrongen. De opvangcentra daar in Ceuta zitten intussen vol. Veel mensen slapen op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen nog te wachten. De Spaanse regering gaat nu tientallen militairen sturen om de grenzen te helpen bewaken. En ook de Europese Unie heeft hulp beloofd.
0: Dank je, Helene. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Kartrisse van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
3: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt de goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
0: En Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. Ook de CONCACAF heeft het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK-voetbal te commercialiseren afgewezen. De CONCACAF is de unie van 41 federaties in Noord-Amerika en de Caraïbe. Ze zegt die bezorgd te zijn over het voorstel van Infantino om aandelen te verkopen aan privé-investeerders. Eerder vandaag had de Europese Bond UEFA al laten weten dat de Europese landen het WK zullen boycotten als dat plan realiteit wordt. In de tweede voorronde van de Europa League voetbal speelt Anderlecht tegen het Zweedse Hammarby. De heenmatch in Zweden was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks, we gaan richting het einde van de terugwedstrijd. Hoe staat het daar?
4: Hier is het ook 1-1 nu, dus mogelijk verlengingen in de maak in deze terugwedstrijd. Anderlecht speelt overigens veel beter in de tweede helft nadat het in de eerste echt mak voor de dag kwam en al na 2 minuten op achterstand stond na een doelpunt van Abraham tegenover een slapende Anderlecht-defensie. En Anderlecht kwam nog een paar keer goed weg in de eerste helft, maar koepte zelf ook tegen de paal via Biancone. In de tweede helft is het al Anderlecht wat de klok slaat met een snelle gelijkmaker van Sikan en daarna ook nog kansen voor Svetkovic, Onyaseke en Mamar, maar dat tweede verlos de doelpunt is er voorlopig niet gekomen. Een kwartier nog te voetballen. 1-1 in Anderlecht Hammarby.
0: Dank je, Bert. Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Like a rainbow.
1: Cyndi Lauper en True Colors hier in Radio 2 Relax. Als je denkt, heerlijke muziek. Ik kan hier heel de dag door naar luisteren. Lekker rustig. Wel, dan kan je via VRT Max ook naar de Radio 2 Relax stream luisteren. Maar echt heel de dag door. Zelfs 's nachts om mee te slapen als je wil. Op VRT Max doorklikken naar Radio 2 en dan de Relax stream openen.

En over 85 jaar kijk ik over mijn schouder terug.

Red Hot Chili Peppers en Road Trippin'. Vanmiddag rolde het nieuws binnen dat Isabelle A. borstkanker heeft. Dat was echt een schokgolf. Echt, we leven hier bij Radio 2 heel erg mee met haar. En jullie ook, dat zien we aan de berichtjes die er binnenkomen voor en over Isabelle. Kanker komt altijd ongelegen, maar Ju toch, ze was zo goed bezig, hè? Met Smeek maar niet om mij en die zomerhit-nominatie. Maar nu maar één focus en dat is genezen.

0: Enduring Goodbye van Lies. Het was weer bakske vol ze vandaag in Blankenbergen aan zee, aan de studio. Had natuurlijk te maken met het optreden van Gert en James om 3:30 en 's avonds van Udo. En morgen Dana Winner en David van Dijk.
1: Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij.

Natasha Bedingfield. Vorige maand stond ze op Pinkpop in Nederland. Dat was al één groot feest, één groot amazing feest. En binnenkort doet ze dat nog eens opnieuw op Pukkelpop. En dit is Sasha met Onzichtbaar.

0: originele was van Prince. Maar Sinead O'Connor heeft dat naar een ander level gebracht. Zo mooi. Maar als ik dit hoor, dan is de zomer even ver weg. Zo'n winterse nummer. We gaan er nog eens wat zon tegenaan gooien.
1: Radio 2, relax.

Het populairste stukje One Direction, laat ons daar eerlijk in zijn. Harry Styles is momenteel aan het toeren in Mexico City. En heel Latijns-Amerika moet naar hem komen, naar Mexico City dus. Hij doet daar hetzelfde als in Amsterdam. Anne-Christie en de Roos.

Die unieke stem, dat moet Berre zijn. Better Off Alone. Berre, ook genomineerd voor VRT Zomerhit. En vorige week was hij de gast bij Kim de Brie in onze studio in Blankenbergen. En daar zei Berre dat terwijl zijn leeftijdsgenoten gaan feesten, hij dagen aan een stuk kan gamen. Binnen in de hitte met blazende computers. Een beetje nerdy, zegt hij, maar wel heel plezant. Ondertussen 11:15. Buiten is het donker en lekker warm. En Radio 2 Relax speelt door je radio tot 1:00 s'nachts. Alleen maar rustige muziek hoor u hier op Radio 2. Met The Eagles en Hotel California.

0: dit is nu toch ook alweer 25 jaar geleden, hè? Vanda Vanda en Sunshine After the Rain. Oké, hier laat ik je los, Tim en Tom en Marleen en Peter en Nora. Na het nieuws alleen maar rustige muziek. Tot 1 uur vannacht. Geniet ervan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
4: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn vandaag al zeker 9 migranten omgekomen. De stad Ceuta ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de 9 verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar daar probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt. Zoals deze jongeman die blij is, zwemmend langs de rotsen, liever is het gelukt.
5: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
4: Het was waar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. Via het water, maar ook over het land, over een grenshek. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering gaat nu tientallen militairen sturen om de grenzen te bewaken. Morgen gaat premier Sanchez naar Ceuta. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Bert Sterks.
6: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en De Greef maakten het af. Verdient 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
4: En in de tweede voorronde van de Conference League speelt AA Gent tegen het Oekraïense Tcherkasy. Tom Boudewijl, jij volgt het. Is het daar al afgelopen?
7: Nee, het is nog niet afgelopen. Geen doelpunten na 90 minuten. Geen doelpunten na 120 minuten. Dus beide ploegen maken zich nu op voor de strafschoppen. Want in de heenwedstrijd vorige week geen enkel doelpunt. En ook in deze wedstrijd geen enkel doelpunt met een beperkt aantal kansen. Het was eigenlijk een dramatische wedstrijd die op 0-0 moest eindigen. Dus AA Gent moet het nu doen via de strafschoppen en rekenen op de penalty killer. Davy Roef.
4: Dank je, Tom. Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen zon en wolken met lokaal kans op enkele buien. Vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Er is nu al sprake van 15 dode migranten die vandaag hebben geprobeerd om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt, via land, over een hek of via het water langs de rotsen, zoals deze jongeman.
1: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
0: Het was zwaar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. En de opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen er op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt intussen tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En morgen gaat ook premier Sanchez naar Ceuta. De grensovergang tussen Marokko en Melilla, de andere Spaanse exclave, is gesloten. In de Donau in Bulgarije zijn eeuwenoude resten opgedoken van een mammoet. Dat komt door het historisch lage waterpeil van de rivier. Het was een bewoner van een dorp in het noorden van het land aan de grens met Roemenië die de ontdekking deed. Hij waarschuwde een museum dat meteen experts stuurde. En die hebben tot nu toe slagtanden, een onderkaak, een schouderblad en ribben gevonden. Mogelijk ligt er een volledig skelet onder de grond, wellicht van een wolharige mammoet. Ook de CONCACAF heeft nu het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK voetbal te commercialiseren afgewezen. De CONCACAF is de unie van 41 voetbalfederaties in Noord-Amerika en de Caraïbe. Ze zegt die bezorgd te zijn over het voorstel van Infantino om aandelen te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de Europese bond UEFA al laten weten dat de Europese landen het WK zullen boycotten als het plan realiteit wordt. In de Conference League voetbal gaat AA Gent naar de volgende ronde. Het had wel strafschoppen nodig tegen Cherkasy uit Oekraïne. Tom Boudeweel.
2: Het was de moeilijkste weg naar de volgende ronde via strafschoppen. Na een moeilijke dubbele confrontatie met een stabiel Cherkasy. Scoren lukte niet voor Gent, daarvoor speelde het niet goed genoeg. Maar het incasseerde ook geen doelpunt in beide duels. Penalties dus. Roef pakte er eentje en een tweede vloog tegen de lat. Gent miste niet, won met 4-2 en mag zich in de derde ronde opmaken voor een duel tegen IFK Göteborg uit Zweden. Maar dat de Buffalo's nog veel werk hebben, dat is zeker.
0: En ook Anderlecht kon winnen. Het mag naar de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby. De één match was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks.
3: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en De Greef maakten het af. Verdiend 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
0: Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen zon en wolken, lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardenne. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Zo, donderdag 30 juli zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

bij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

wordt als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout. Zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister op

0: Het is 1 uur en heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De toestand in de Spaanse exclave Ceuta veroorzaakt ook spanningen tussen Italië en Spanje. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege de onregelmatige en ongecontroleerde immigratie. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken veroordeelde die ongepaste verklaring en zei Europese solidariteit en geen partijpolitieke demagogie te verwachten van een bondgenoot. Gisteren staken honderden mensen vanuit Marokko de grens met Ceuta over. 15 migranten kwamen om toen ze de exclave in Noord-Afrika zwemmend probeerden te bereiken. De afgelopen dagen zijn volgens de Spaanse autoriteiten meer dan 1500 migranten aangekomen in het Spaanse gebied. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft de kans op extreem weer, waarin bosbranden goed gedijen, sterk verhoogd. In Spanje is die kans 20 keer zo groot geworden, in Frankrijk 2 keer zo groot. Dat blijkt uit een analyse van World Weather Attribution. Dat onderzoek gaat na of en in welke mate bepaalde weerfenomenen te maken hebben met klimaatverandering. De bosbranden die nu plaatsvinden in Zuid-Europa zijn niet zomaar pech, klinkt het in het rapport, maar duidelijk het resultaat van steeds ernstiger wordende gevolgen van door de mens veroorzaakte opwarming. Aan het surfstrand Bastion in Kinrooi geldt een algemeen zwemverbod. In het water zijn giftige blauwalgen vastgesteld. Dat blijkt uit een controle van het agentschap Zorg en Gezondheid. De bacterie kan schadelijk zijn bij contact en gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook andere wateractiviteiten worden er daarom afgeraden. Blauwalgen zijn dus eigenlijk een bacterie en ze vormen steeds vaker een probleem in de zomer. Ze gedijen goed in warm water en ze voeden zich met mest en andere afvalstoffen in het water. Zowel de hitte als watervervuiling heeft dus een impact. En ook op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen zijn er recreatieverboden door blauwalg. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon niet goed aan de wedstrijd en kwam al in de derde minuut op achterstand, maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels. Het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt Ali Mamar.
1: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat Agent door naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïnse Cherkasy. Vannacht rustig, droog ook en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. En temperaturen gaan tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je in de app van VRT Nieuws.

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.